0: even een bier.
1: Nee, dat vind ik maar niks.
0: Ik hoor even een visite.
1: Deuren blijven niet dicht.
0: Ik hoor mijn muziek.
1: Nee, dat is nooit mijn ding.
0: Maar ik hoor van gitaar.
1: En ik hoor van zingen.
0: Maar er is één ding waar ik even hoor.
1: Daar komt ie.
0: Waar men zegt,
1: allemaal.
0: Hij is het helemaal. Mijn

0: 3 uur.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. In Rijen in Brabant is een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. Op beelden is te zien dat er flinke vlammen uit dat pand komen. Een deel van het huis is ook door de brand ingestort. De brandweer weet nog niet of er nog iemand in het huis is. Ze kunnen voorlopig ook niet naar binnen door instortingsgevaar. De zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro moet 4 jaar de cel in. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof probeerde hij de VS over te halen zich te bemoeien met de rechtszaak die tegen zijn vader liep. In die zaak kreeg Bolsonaro senior 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen in 2022 had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS en probeerde daar de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het Hof. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Het staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een uurlang debat over hun functioneren. Op het WK voetbal heeft Noorwegen vannacht Irak verslagen. Het werd 1-4, vooral door spits Erling Haaland. Hij scoorde 2 goals. Vannacht worden ook nog 2 wedstrijden gespeeld. Argentinië trapt momenteel af tegen Algerije en Oostenrijk speelt om 6 uur tegen Jordanië. Het weer, het is droog en er staat weinig wind. Het is 9 tot 15 graden. Vanuit het westen neemt de bewolking steeds verder toe. Overdag is het op de meeste plaatsen bewolkt, met in het noorden ook soms regen. Maar in het zuiden is het droog en is er veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-stop.

0: van 4 uur.
1: Siddy Dijkers met het NOS Journaal. Rusland heeft toegegeven dat een oorlogsschip waarschuwingsschoten afvuurde op een plezierjacht in het kanaal gisteren. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt. Volgens de BBC zijn er geen gewonden en raakte ook het jacht niet beschadigd. De Britse defensie onderzoekt het voorval. 2 dagen geleden gingen gewapende Britse troepen aan boord van een tanker die deel zou uitmaken van de Russische schaduwvloot. Volgens deskundigen is de aanwezigheid van Russische oorlogsschepen nu bedoeld om dat soort acties af te schrikken. Het bedrijf dat de infrastructuur levert voor DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou eigenlijk worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden, omdat er in de VS wetten zijn die ervoor zouden kunnen zorgen dat Amerika de toegang dan tot DigiD zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. In Rijen in Brabant is een grote brand vannacht uitgebroken in een vrijstaand huis. Er komen flinke vlammen uit dat pand. Een deel van het huis is ook door de brand ingestort. De brandweer weet ook nog niet of er nog iemand in het huis is. Ze kunnen voorlopig ook niet naar binnen door instortingsgevaar. En ook Argentinië is inmiddels begonnen aan het WK voetbal. Het land dat 4 jaar geleden wereldkampioen werd, speelt momenteel de eerste wedstrijd tegen Algerije. Lionel Messi heeft al gelijk een record te pakken. Hij is de eerste speler die op 6 WK's heeft gespeeld. De afgelopen avond en nacht zijn al 2 wedstrijden gespeeld. Frankrijk won met 3-1 van Senegal en Noorwegen met 1-4 van Irak. Het weer, het is droog met weinig wind en 9 tot 15 graden. Vanuit het westen neemt de bewolking steeds meer toe. Overdag is het ook bewolkt met in het noorden soms regen. In het zuiden is het juist droog en is er veel zon. Het wordt in de middag 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

Ja, dat is makkelijk praten, maar ik heb geen snelle babbel. Ik kom gewoon uit Noorden. En als ik eens wat zeggen wil, kom ik naar mijn woorden. Nee, doe verrek, luif, wichtje, wil stoel wel vanochtend met mijn bioscoop. Doe verrek, luif, wichtje, wil stoel wel vanochtend met mijn bioscoop. Maar dacht ervan als ik vanochtend verdien in een kotje koop.

verrek, wat vind je wel stoel overnomen met mijn bioscoop? Hey, doe verrek, wat vind je wel stoel overnomen met mijn bioscoop? Mijn dochter van haar zeven overnomen, verdien je mijn kooitje koop.

je mee een koortje kopen. All right, yeah.

0: weg was het over is. Hij staat onder water. Kleidelaar staat onder water. Ja. Al die boeren met voort. Al die stuk graslaar, bier, coins, koop.
1: Wil die zijn?
0: Kom maar die buiten houden. Dat is nou zo'n wilst. En er stond een rijkvolk, ja.
1: Een chastoentje.
0: Heeft die met scheel?

0: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De opvarenden van het Britse jacht dat waarschuwingsschoten kreeg van een Russisch oorlogsschip noemen het voorval een onwerkelijke ervaring. Rusland zegt dat het schip waarschuwingsschoten afschoot omdat het jacht te dicht in de buurt van het oorlogsschip kwam. Op het jacht zat een gepensioneerd stel. De man en vrouw zeggen tegen de BBC dat ze voor de schoten getoeter hoorden en vervolgens duidelijk van koers veranderden. Ze noemen de schoten totaal onnodig. Er raakte niemand gewond, de Britse defensie onderzoekt het voorval nog. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. In Duitsland zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt tijdens een oefening. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn niet in levensgevaar. De 4 zaten in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De marechaussee onderzoekt de oorzaak nog. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Het staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou 1 van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het noorden kan vandaag ook af en toe wat regen vallen. In de rest van het land is op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon ook af en toe. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, Go, non-stop.

0: Om middernacht een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. De bewoner van dat pand is nog niet gevonden. Door instortingsgevaar kan de brandweer niet naar binnen. Tijdens het blussen stortte al een deel van de woning in. De brandweer zette daarom een drone in om het pand te controleren, maar dat heeft nog niks opgeleverd. De brand in Rijen zou wel onder controle zijn. Rusland heeft toegegeven dat een oorlogsschip waarschuwingsschoten heeft afgevuurd op een plezierjacht in het kanaal. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt. Volgens de BBC zijn er geen gewonden en raakte ook het jacht niet beschadigd. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. En op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Hij maakte in de wedstrijd tegen Algerije vannacht een hat-trick. Messi stijgt daarmee naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Messi had aan het begin van de wedstrijd sowieso al een record te pakken. Hij is de eerste speler ook die op 6 WK's heeft gespeeld. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het noorden kan vandaag ook af en toe wat regen vallen. In de rest van het land is het op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt in de middag 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En hier is Noordnieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Bij Lauwersoog zwemt maar 1 dolfijn en geen 2. Bovendien is het geen vrouwtje, maar een mannetje. Dat zegt Jeroen Hoekendijk van SOS Dolfijn na bestudering van alle beelden.
3: We hebben heel veel mensen vanaf de kant kunnen fotograferen. En er zijn ook in samenwerking met ons droombeelden gemaakt. Die beelden zijn we allemaal langs gegaan en dan kunnen we eigenlijk concluderen dat het bij Lauwersoog zeker weten om 1 dier gaat.
2: De onbekende man is vorige maand bedreigd en zwaar mishandeld in Zuidbroek, heeft de politie gisteravond bekendgemaakt. Het slachtoffer werd op vrijdag 8 mei enkele uren vastgehouden in een loods aan de Beneluxweg en daarna in Muntendam uit een bedrijfsbus gezet. De politie is nu op zoek naar getuigen. En het Hazewinkelfonds, een armoedebestrijdingsfonds in Groningen en Drenthe, houdt geld over. Jaarlijks heeft het fonds meer dan 100.000 euro beschikbaar voor mensen die in armoede leven. Maar steeds vaker blijft het geld op de plank liggen, omdat veel hulpverleners niet weten dat ze een beroep kunnen doen op het fonds. Meer nieuws straks om 6:30.
4: De Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
1: Goedemorgen, de nieuwe werkdag staat op het punt van beginnen. Het is de dag van de Hollandse Nieuwe. Nou, als liefhebber gaan we het daar zeker over hebben. Hier in de Ochtendploeg. Welkom. Bij Groningen hoort,
5: Radio Noord. Goedemorgen.

0: is er alweer bij, hoor. De zon. En we zijn op weg naar de langste dag immers. Nick Kershaw, Won't Let the Sun Go Down on Me. Langste dag. Komend weekend, voorlopig is het woensdag vandaag, 17 juni. Zeggen in het Veen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Rob de Vries ook, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Het is een bewolking vandaag, ja. Zon, ook toch kans op een buitje hier of daar. Met de temperatuur tussen de 20 en 22 graden. En de komende dagen gaat dat heel rap oplopen. Tot nou, boven de 30 graden misschien wel komende vrijdag. Wordt het ineens, we gaan weer overdrijven ineens. Kan je het ene naar het andere. Ja, en komende zondag, dan is het Vaderdag. Goed om dat al even te melden. Zeg je ook maar even.
2: Zeker.
0: Ja, Rob, wil je toch nog even hard oproepen?
2: Nee, ze weten het
0: al. Oh, je hebt er al vaak genoeg geroepen. Goh, wat is zondag. Dag eigenlijk ook alweer. Nou, welke vader vind je nou de leukste, de liefste en de beste? Je eigen vader, toch? En welke vader klust graag? Die vaders, die willen we in het zonnetje zetten. Dat doen we vanaf vandaag een paar dagen bij ons op Radio Noord in de diverse programma's. Geven we mooie grote prijzen weg. Wat dacht je van een gereedschapskoffer? 56 delen. Of een boormachine. Inclusief, let op, 1800 schroeven. Mooi detail.
2: Ja, en daar heb je wel wat aan.
0: En die mag ik weg gaan geven vandaag hier in de ochtendploeg. Die boormachine.
2: Oh, medewerkers zijn uitgesloten van deelname?
0: Zeker.
2: Jammer. Ja,
0: jammer, hè? En ook de vaders van medewerkers, zeg ik er maar even bij. Ja. Hoe dan? Nou, je kunt je vader opgeven. App ons even. En ook even waarom. En niet omdat hij per se heel zielig is of zoiets. Nee, maar gewoon vertel een leuk verhaal over je vader.
2: Omdat hij twee linkerhanden heeft en wel...
0: Een boormachine kan.
2: Ja, dat wel mee om kan gaan.
0: Dat is wel mooi verhaal.
2: Oefeningbaar het kunst. Ja.
0: 050-318-288, geef het alvast maar door. We geven in ieder geval vandaag al een prijs weg in de ochtendploeg. En Femke doet dat straks bijvoorbeeld ook. En Karel doet het ook. En dan morgen weer. Nou ja, geef maar door. 050-3188-288. Maar ook het nummer van je vader erbij. Want die bellen we natuurlijk dan wel even bij ons in de uitzending. Waarom is jouw vader de allerliefste? Ik praat je even bij. Dat doen we iedere ochtend even na zessen over de WK-nacht. Nou, je hoort het net al bij de NOS. Lionel Messi, topscorer alle tijden bij het WK. Samen met Miroslav Klose, de Duitser. Hij scoorde vannacht een hat-trick tegen Algerije. Eentje voor rust, twee daarna. Er staat niemand tussen, mag je toch een hat-trick noemen. 3-0 dus voor Argentinië. Dan daarvoor Noorwegen tegen Irak. Dat werd 4-1. Twee doelpunten van Haaland. Die maakte dus ook waar voor ons nog. En Frankrijk won met 3-1 van Senegal. Twee doelpunten van Kylian Mbappé. Er zijn mensen die heel veel punten hebben gescoord in hun poeltje met deze uitslagen. Even kijken. En Oostenrijk tegen Jordanië is op dit moment ook gaande. De stand daar is 0-0. We gaan het nog wel weer hebben over.
2: Ja,
0: ongetwijfeld ergens.

0: vooralsnog de hele WK. Het is veel 's nachts, dat is jammer. Dus je moet wel veel even terugkijken in de samenvatting.
1: Mm-hmm.
0: En ik vond gisteravond jammer dat er om 6 uur niet of 7 uur niet even een potje was. Want toen ik op bed ging, begonnen de Fransen aan een wedstrijd.
2: Ja, het is allemaal een beetje onduidelijk, hè? Dat bij dit WK. Ja. Dan is er wel een wedstrijd om 6 uur, dan weer niet.
3: En wanneer spelen wij nou weer? Dat is zaterdag, toch?
0: Zaterdagavond 7 uur tegen Zweden.
3: Nou, dat redden we.
0: Ja, ik weet al waar ik ga kijken, want wij hebben een verjaardag bij vrienden. En die hebben al aangekondigd een scherm en een barbecue. Nou, ja, wat leuk kijken met zo'n
2: omstandigheden.
0: Het is 17 juni vandaag in 2006. Wat de laatste filmvertoning in bioscoop Camera aan het Heerenplein in Groningen. Na 46 jaar. Nou, dat zijn we wel geweest vroeger, toch, Rob?
2: Nou, heel vaak.
3: Ja, ik ook, hoor.
0: Jij ook nog wel?
3: Ja, verjaardag.
0: De laatste film die vertoond werd was de Da Vinci Code.
3: Oh.
0: En vandaag in 1994. En die beelden zijn de afgelopen week nog wel weer eens herhaald. Want het vond plaats tijdens het WK voetbal in Amerika destijds. De achtervolging van de politie op sportheld, gevallen sportheld O.J. Simpson. In een Ford Bronco ging hij er vandoor. Hij werd verdacht van de moord op zijn ex-vrouw en haar vriend. Nou, dat leidde uiteindelijk tot een hele lange rechtszaak. Hij werd vrijgesproken van de moord, maar moest wel in een civiele zaak weer een schadevergoeding betalen. Zat ook vast. Nou ja, hoop gedoe en onduidelijkheid. Maar die achtervolging live te zien op televisie wereldwijd was vandaag in 1994. Zo, de ochtendploeg. Goedemorgen. We'll

0: Mousesmith, Now Horan, Drive Safe.
1: Dit is De Vroege Vogel.
0: Ah, dat advies heb ik ook voor Maria Dam, die onderweg zit op de vrachtwagen. Maria, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Edwin, hallo.
0: Hallo, lekker rustig denk ik, hè?
2: Op de weg?
0: Ja.
2: Ja, nog wel, ja, zo vroeg. Gelukkig wel.
0: Ja. Je rijdt zo meteen vanzelf ergens de ochtendspits in, vrees ik.
2: Dat denk ik ook, ja.
0: Want waar rij jij nu?
2: Nou, geeft niet. Nu ben ik in Aardenberg. Ik heb net geladen en dan moet ik los in Kornhorn. En daarna nog een rondje Molkwerum, Friesland.
0: Want hoe laat ben je begonnen dan vannacht?
2: 3 uur moest ik beginnen.
0: En je moet tot?
2: Tot 3:30, zo'n beetje.
0: Zo?
2: Ja.
0: Dat klopt, je rond.
2: Lange dagen.
0: Ja. En dat lukt, ben je dan wel fris zo ergens vanmiddag om 3:00?
2: Ja, zeker. Ik heb ook genoeg pauze wel tussendoor, hoor. Dus dat gaat helemaal goed. Oh. Ja, zeker.
0: Zeg, Maria, volgens mij was het vorige week dat ik op TV Noord zat te kijken en Klauw kwam voorbij en wie zie ik daar in beeld?
2: Dat was ik.
0: Ja.
2: Ja, klopt. Ik mocht meedoen, ja. Helaas maar nog niet eens 1 ronde overleefd, want Harry was veel te goed. Hij zit er nog steeds in, hè, Harry?
0: Ja, dat zag ik. Ja, nou, ik was wel voor jou die uitzending, hoor.
2: Oh, wat lief. Dank je wel.
0: Ik wist nog niet hoe het afliep.
2: Een week later mocht mijn man het proberen. En daar heb ik gelukkig van gewonnen, want hij had 2 goed.
0: Oh, maar je man heeft ook al meegedaan.
2: Ja, afgelopen maandag was Frans aan de beurt. Okay. Ja, heel leuk.
0: Jullie maken er wel een familiegebeurtenis van, hè?
2: Ja, dat was heel grappig. Ja, mooi.
0: Want hoe was het om dat mee te maken, die opnames?
2: Leuk. En heel toevallig, toen ik Harry voorbij kwam, toen dacht ik, hé, die man heb ik gezien. We hadden het weekend ervoor een reunie van het werk van mijn man. En niet dat ik hem toen kende, maar ik heb toevallig een kletspraatje met hem gemaakt. En zijn vrouw die riep ook al van, hé, ik ken die vrouw, ja.
0: Oh, dat is toeval.
2: We kennen elkaar een beetje. Dat is wel grappig.
0: Hij verslaat iedereen, hè?
2: Ja, hij is veel te goed.
0: Ja.
2: Maar misschien dat ik wel met de wildcard een kansje maak, hè?
0: Ja, dat is wel leuk nu, dit seizoen inderdaad. Dat je gewoon een briefje achterlaat dat je dan misschien nog mee mag doen aan de finale.
2: Ja, het zou hopen dan, hè?
0: Ja. Heb je veel reacties gekregen erop?
2: Valt gelukkig mee, hoor. Ja, ik heb vanmorgen ook gespeeld op jullie site natuurlijk. En dan had ik weer 4 goed. Ik denk, denk ik nu wel.
0: Thuis gaat het altijd beter of in een vrachtwagen.
2: Altijd,
0: hè? Ja, dat is echt waar, hoor. De spanning komt erbij kijken.
2: Maar
0: je hebt meegedaan en je bent een beetje een BB'er geworden, een beroemde buitenposter.
2: Ja, of een BN'er, een bekende Noorderling.
0: Ja,
2: dat kan ook, ja.
0: Nou, hartstikke mooi.
2: Het is leuk om mee te maken.
0: Heb je de barbecue al uit de schuur gehaald voor komend weekend?
2: Oh, dat moeten we wel doen. Ja, heerlijk.
0: Heel warm, hè?
2: Heel mooi weer.
0: Ja.
2: Houd ervan. Ja.
0: Ik wens jou een goede rit in de vrachtwagen. Rij voorzichtig.
2: Dat gaan we doen.
0: En de volgende keer. Dag Maria.
2: Tot de volgende.
0: Yo.
2: Hey, hoi.
0: Hoi.
3: De Vroege Vogel. Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
4: Deze week Marieke met het speciaal.

0: Simply Red and Something Got Me Started. 6:56. Laten we eens kijken naar het nieuws uit binnen- en buitenland. Boerenorganisatie LTO vindt dat in de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet proefballonnetjes en waanideeën staan. Het kabinet wil dat er rond 20 natuurgebieden zones komen van 1 kilometer... waarin veel minder stikstof wordt uitgestoten. Ook jonge boeren zetten daar vraagtekens bij.
1: Is dat nou echt nodig? En is dat dan echt nodig om ook te zeggen... nou, voor dit gebied geldt deze norm en voor dit gebied geldt die norm? Want wat betekent het nou als je bedrijf precies op die grens zit? Dus ja, om dat nou weer per gebied heel erg uit te werken... vragen we ons echt af, ja, wat is dan het nut daarvan?
0: Verder komt er een maximum op het aantal stuks vee... dat op een hectare mag worden gehouden. Het cloudbedrijf achter DigiD, dat is Solfinity... gaat in beroep tegen het overnamebod door een Amerikaans bedrijf. Dat bevestigt een woordvoerder van staatssecretaris Aerts... van Digitale Economie en Soevereiniteit naar berichtgeving van NRC. Aerts verbood de overname vorige maand ter bescherming van het publieke belang. NRC schrijft dat Solfinity aan de krant heeft gemeld... dat het bedrijf de zorgen van de overheid serieus neemt... maar ook helderheid nodig heeft over de feitelijke en juridische grondslag... van het besluit om weloverwogen vervolgstappen te kunnen nemen. En voetbal waar het al even over. Lionel Messi heeft nu al geschiedenis geschreven op het WK. Hij maakte vannacht in de wedstrijd tussen Argentinië en Algerije een hat-trick. En is nu samen met de Duitser Miroslav Klose WK-topscorer aller tijden. Het werd 3-0 voor Argentinië.
2: González natuurlijk weer naar Messi. Messi! Weer Messi! Geschiedenis wordt geschreven in Kansas City. Een hat-trick van Lionel Messi.
0: Ja, een hat-trick van Messi. Het was een 16e goal. Op dit moment is de andere wedstrijd in de groep waar Argentinië speelt. En die gaat tussen Oostenrijk en Jordanië. Stand daar is 1-0 voor Oostenrijk. En zometeen het Groningse nieuws. Rob, wat zit daarin?
3: Ja, bij Lauwers Oog zwemt maar 1 dolfijn en niet 2. Dat zegt SOS Dolfijn nu. Zodat ik hoor je hoe die verwarring heeft kunnen ontstaan.

0: en zijn vrienden. Talk to me, zeg ik tegen Rob de Vries. Die is hier voor het nieuws van 6:30. Goedemorgen, Rob.
1: Goedemorgen. Bij Lauwers Oog zijn maar 1 dolfijn en geen 2. Bovendien is het geen vrouwtje, maar een mannetje. Aanvankelijk dacht SOS Dolfijn dat het om 2 exemplaren ging, namelijk een moeder en een kalf. Strandingscoördinator Jeroen Hoekendijk van SOS Dolfijn verklaart de verwarring.
2: Ja, het kan zijn dat er op dat moment daadwerkelijk 2 dieren waren. Het kan ook zijn dat er toevallig een bruinvis bij in de buurt stond. Maar het kan ook zijn door het gedrag dat dit dier vertoont. Want soms dan komt het dier boven met de kop en dan rolt het zo aan het wateroppervlak. En dan als het onder is, dan draait het dier op zijn kant. En dan komt de helft van de staart komt boven. En dat lijkt dan net een tweede dier. En dat gedrag konden we ook op de dronebeelden goed bekijken. Dus dat zou misschien ook wat verwarring kunnen verzorgen.
1: Een man is vorige maand bedreigd en zwaar mishandeld in Zuidbroek. Dat heeft de politie gisteravond bekendgemaakt. Het slachtoffer werd op vrijdag 8 mei enkele uren vastgehouden in een loods aan de Beneluxweg. Later die dag werd de man uit een donker gekleurde bedrijfsbus gezet. Vermoedelijk bij een rotonde in Muntendam. Het slachtoffer moest in het ziekenhuis worden behandeld aan zijn verwondingen. De politie doet onderzoek en roept getuigen op zich te melden. 11 van de 12 sekswinkels in grote steden in Noord-Nederland, waaronder Groningen, verkopen illegaal erectiemiddelen, blijkt uit onderzoek van Dagblad van het Noorden. Dat doen ze veelal zonder advies te geven of te waarschuwen voor de risico's van het gebruik. Deze medicijnen, zoals Viagra, zijn alleen legaal verkrijgbaar bij de apotheek met een doktersrecept. De illegale markt is groot, blijkt uit rioolwateronderzoek van het RIVM. Ongeveer 150.000 mannen in Nederland zouden ze gebruiken, terwijl maar 45.000 mannen een recept hebben. Het Hazewinkelfonds, een armoedebestrijdingsfonds voor mensen in Groningen en Drenthe, blijft met geld zitten. Jaarlijks heeft het fonds meer dan 100.000 euro beschikbaar voor mensen die in armoede leven. Maar steeds vaker blijft er geld op de plank liggen, omdat veel hulpverleners niet weten dat het er is. Het Hazewinkelfonds helpt mensen met eenmalige uitgaven die ze niet kunnen betalen en die nergens anders terecht kunnen voor hulp. Het fonds geeft deze steun niet rechtstreeks, maar via organisaties zoals wijkteams of schuldhulpverleners. Het Hazewinkelfonds organiseert volgende week een bijeenkomst voor organisaties in de hoop op meer bekendheid. Degene die met het beste idee komt om armoede te bestrijden kan bovendien rekenen op 10.000 euro. Minister-president Rob Jetten houdt komende zondag een toespraak bij de onthulling van een nationaal monument voor de Molukkers. Mogelijk biedt hij dan ook excuses aan namens de regering voor de behandeling van de Molukse militairen die in 1951 naar Nederland werden gehaald met hun gezin. Hoewel het zou betekenen dat er na 75 jaar officieel erkenning komt vanuit de regering, zit niet iedereen erop te wachten. Volgens Martin Salakori uit Appingedam komen de excuses veel te laat.
3: Jullie zijn alle eerste generatie die zijn er al eigenlijk allemaal niet meer over heel Nederland. En ik kan ze op één hand tellen. En dan nu, en dan hebben wij, de tweede generatie, moeten wij dit nog aanhoren.
1: En Monique Spaltman neemt eind volgende week afscheid als directeur van Museum Borg Verhildersum in Leens. In de laatste dagen werkt ze onder meer haar opvolgster Daphne de Bruin in, die eerder werkte bij Stichting Groningen Kerken en Forum Groningen. Spaltman was 7,5 jaar directeur van Museum Borg Verhildersum. Ze is niet verdrietig bij haar afscheid.
4: Nee, ik ben eigenlijk wel gewoon trots op wat er tot stand gebracht is hier de laatste jaren. En het is heel leuk, want er komen ook vrijwilligers langs. Oh, Monique, je laatste keer, hè? Of ja, nou, het is. We hebben gewoon hier eigenlijk een hele mooie familie waarmee we met elkaar dat landgoed draaiende houden. En dat is hartverwarmend. Ook nu.
1: Het wegwerken van het achterstallig onderhoud van de borg ziet Spaltman als een van haar grootste verdiensten de afgelopen 7,5 jaar. Meer nieuws lees je op rtvnoord.nl en in onze app.
5: De Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
0: Goedemorgen. Winkels in de Groningen binnenstad moeten zelf kunnen bepalen wanneer ze open zijn. Loslopend vuur. Gisteren zometeen de reacties op die stelling die bij ons binnenkwamen. En rond 6:45 natuurlijk Harma met het weer. En nu Julie en Claire.
6: Radio

0: Genelen.
1: Lopend vuur.
0: Ja, we gaan het over de openingstijden van winkels hebben in ons lopend vuur. Gisteren met een stelling daarover. De ondernemers in de Groninger binnenstad hekelen de plannen van de nieuwe coalitie voor de zondagsopening. In het coalitieakkoord staat namelijk dat bakkers straks op zondag al vanaf 8 uur 's ochtends open mogen zijn. Voor andere ondernemers blijft de huidige openingstijd van 12 uur in de middag gelden. Ja, en dat vinden die andere winkeliers niet altijd handig. Maar de gemeente zegt, ja, verdere uitbreiding is juridisch lastig. Ze wil ook waarde hechten aan de zondagochtendrust. Niet alles hoeft 24/7 open te zijn, zegt de gemeente. Maar ze wilde graag meer ruimte creëren voor bakkers. Winkels in de Groninger binnenstad moeten zelf kunnen bepalen wanneer ze open zijn. Was ons lopend vuur gisteren. Nou, wat kwam er binnen, Sergej?
2: Bart die reageerde en hij zegt, ja, als ik zondag om 8 uur in de ochtend een brood mag en kan kopen bij een bakker, dan wil ik ook in staat zijn om de verse roomboter bij een andere zaak of een scherp broodmes of kaas bij een speciaalzaak te halen. Ook op 8 uur 's ochtends.
0: Ik vind het scherpe broodmes wel echt een hele goeie.
2: Ja. Nou ja, gelijke monniken, gelijke kapper.
0: Je zou maar net zonder scherp broodmes zitten op zondagochtend 8 uur.
2: Ja, dan heb je niks aan die croissantjes, hoor. Ik kan het wel weer weggooien. Iedereen moet het zelf kunnen bepalen. Dat is een beetje de strekking van het verhaal en de mening van Bart. Anita van Leeuwen heeft ook gereageerd en haar mening is, ja, iedere winkelier moet inderdaad zelf kunnen weten wanneer ze open mogen. Jaren geleden is er onderzoek gedaan wat nou de effecten zijn voor winkels die niet open zijn ten opzichte van de winkels die wel open mogen op zondag. Ja, de omzet was niet heel veel anders, dus op zich maakte dat in dat onderzoek niet heel veel uit. Daarbij kun je tegenwoordig ook online je boodschap kopen en dat kan je op zondag laten doen en ook nog laten bezorgen.
0: Ja, kun je 's ochtends al broodjes laten bezorgen op zondag? Verse croissants?
2: Ik weet het allemaal niet.
0: Ik ook niet, hoor. Nee. Maar mijn dorp in ieder geval niet.
2: Je kunt het wel bestellen.
0: Ja.
2: Ja, en Robert die zegt, laat de ondernemers het maar zelf bepalen. Je mag op zondag dus wel een broodje eten, maar er mag geen kaas op. Hilda Schipper, winkelsluitingswet, dat is ooit ingevoerd ter bescherming juist van zowel het winkelpersoneel als de eigenaren. Ja, nu wil de consument op ieder moment van de dag en nacht soms ook nog wel kunnen winkelen. Dus ook op de zondagmorgen vers brood kopen. De oplossing in haar ogen is, de bakker gaat ook boter, kaas en eieren verkopen en als service een lekker ontbijtje met koffie en jus.
0: Nou, dat is wel.
2: Wordt een soort kleine supermarkt.
0: Ja, precies. Ik heb er dat vaak over verbaasd. Je hebt zeker in grote steden heb je supermarkten die zijn 24 uur per dag open. Wie doet 's nachts om 3 uur de weekendboodschappen?
2: Ja, nee, maar ik vind dat we ook behoorlijk doorslaan, hoor.
0: Ja. Lijkt me wel eens een keer gaaf trouwens om te doen. Gewoon 's nachts om 3 uur boodschappen gaan doen. Kijken wie er nog meer is.
2: Ik wist tot afgelopen weekend ook niet dat het altijd koopzondag is in de stad.
0: Nee, dat is tegenwoordig toch zo?
2: Ja.
0: Ja, supermarkten zijn ook.
3: Ik wist dat jaren zo.
2: Ja, ik wist dat niet. En ik heb soms nog wel eens om 6 uur, zoals het iets voor 6 is, van ook moet nog even snel naar de winkel. Maar je kan tot
0: 10 uur meestal
2: even. Je wel boodschappen gaan doen. Wat er dan ligt, dat is een tweede.
0: Winkels in de Groninger binnenstad moeten zelf kunnen bepalen wanneer ze open zijn. Gisteren ons lopend vuur. Dank voor je mening. 72% zei 1.

0: De ochtendploeg familie presenteren de Lighthouse Family en Hi. Het is 7:15. Tijd voor het weer. Harma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, vreugels op mooiere dagen. Blijft niet helemaal droog vanochtend, toch?
1: Nee, dat klopt. Nee, er zit nog in het warmtefrontje waarover trekt. En dat levert weer veel bewolking. Maar een beetje dezelfde start als wat we gisteren hadden. Alleen dat was gisteren in de middag mooi zonnig weer. Maar vanmiddag denk ik dat er ook nog weer iets overkomt. Ja, en dan heeft die zon van de ochtend wel een bierrol. Gisteren de maximum van uiteindelijk in de stad nog 22 graden. 11,5 graden op dit moment. Bewolkt in de warmtestand 1018 in van Gustermeun 12 mm. Visvliet 18,5 groot Guster, ook 12 mm. Op dit moment 10,5 groot onder de bewolking in een zwakke oost-zuidoostenwind. En in Roodschaal bleef dit dreug. Met Guster 9 uur de zonderbier werd zo'n beetje 17 groot. Op dit moment bewolkt in 18 km zicht. In Guster is er nu wel niks van, maar er is wel 3,5 mm verdampt. Nou, verdoog. De dag begint met veel bewolking, mogelijk een spatje regen. Dan is er wat zon en vanmiddag wordt de kans op bui groter. De temperatuur loopt op richting 19 tot 21 graden. En de wind zuidoost draait naar het zuidwesten en wat motig. Vanom en vandaag bewolkt en opklaart. 16, 17 graden als minimum. En morgen wordt een dag met regelmatig zon. En de temperatuur gaat richting 24 tot 27 graden.
0: Dankjewel, Alter. Over een uurtje straks aandacht voor emigratie. Naar welk land zou jij wel willen emigreren?

0: band destijds uit Groningen. Fox the Fox. En Precious Little Diamond. Misschien zag je en hoorde je bij ons gisteren het verhaal van politicus Engel Modderman. Rascommunist, 40 jaar in de lokale politiek in ons Groningen. En hij gaat emigreren. Dik in de 70 is hij. Als we nog wat willen, dan moet het nu. Hij en zijn vrouw gaan verhuizen naar Servië. Nou, dat bracht Elwin op de vraag: waar zou jij naartoe willen emigreren? En met die vraag ging hij de straat op in Scheemda.
1: Ja, ik zie hem hier. In Nederland.
2: Nergens beter dan Soes?
1: Nee.
2: Waarom nooit? Er zijn toch zoveel mooie landen op de wereld.
1: Ja, dat kan wel weten, maar ik ben niet nou al zo lang. Ik hoef nooit meer weg.
2: Nee?
1: Nee, echt nooit. Nee.
3: Turkije.
2: Turkije?
3: Ja.
2: Waarom?
3: Omdat het een heel mooi land.
2: Ben je daar wel eens geweest?
3: Nee.
2: Maar het lijkt je gewoon leuk?
3: Ja.
2: En waarom lijkt het je leuk?
3: De zee is mooi. En de huizen. Nou was het.
4: Nou, als ik keuze mocht, zo mogen die gewoon, ja.
2: En waarom dan?
4: Omdat ik het een heel mooi land vind. Ik vind de mensen vind ik heel rustig, gemoedelijk en ordig. Daar geniet ik altijd. Ja, mooie natuur.
2: Ja.
4: Ja.
2: Kom je daar voor ook of naar?
4: Nou, zeker allemaal in het joh. Ik vind wel voor ook, maar. Nee, gewoon, nou, maar als die 3 weken, ieder jaar in. Ja.
5: Gewoon hier vliegen. Ik hou hier niet voor. Ik heb zoiets best zo gezegd.
6: Emigreren, oh. Oostenrijk.
2: Ja. Waarom Oostenrijk?
6: Dat vind ik een heel mooi land met mooie natuur en wintersport hou ik van. Ja.
2: Maar ga je dan Nederland niet missen?
3: Jawel.
2: Of kom je dan af en toe op vakantie in Nederland?
3: Nee.
5: Maar ik vind dus Noorwegen vind ik een heel mooi land. Zweden ook. Want Noorwegen is een beetje roger. Dat vind ik een hartstikke mooi land.
2: Ja.
5: Maar Polen enzovoort, daar is ook alle mooie gebieden. Zakopan enzovoort. Dus.
2: Maar ik hoorde al wel, er zijn heel veel mooie landen.
5: Ja.
2: Maar niks is mooier dan Oost-Groen.
5: Nou ja, daarom eigenlijk. Ik woon hier best en ik heb hier best nog gezien.
6: Nu even niet inderdaad, maar ik wilde het vroeger wel altijd. Ja.
2: Oh ja, je hebt vroeger echt nagedacht van ik wil verhuizen.
6: Ja, Oostenrijk leek me altijd wel leuk, ja.
1: Frankrijk is ook mooi, maar...
2: Om de ringen te verhoeven.
1: Gewoon te verhoeven, nee. En dan moet je de tool nog weer leren en zo, nee wel. Ja. Doe maar mooi hier blijven.
7: Ik vind het skiën wel leuk. Ja.
2: Misschien moet je mama dan wel even liever aankijken. Misschien kunnen jullie wel naar Oostenrijk verhuizen.
7: Nee,
2: of zou je dat toch niet liever willen?
7: Ah, Nederland is wel mooi, dus ik vind wel dat we daar kunnen blijven wonen.
2: En dan alleen op vakantie naar Oostenrijk?
7: Ja, dat.

Ilse de Lange en Something Good. Het is de dag van de Hollandse Nieuwe. Daar gaan we het straks over hebben. Het is weer die haring. En Vaderdag komt eraan. Betekent dat we bij ons, bij Radio Noord, de komende dagen mooie, leuke prijzen aan vaders weggegeven. Vaders die dat verdienen. Zo geef ik straks na 7 uur zomaar een enorme boormachineset weg. Aan wie? Misschien wel aan jouw vader. Blijf in ieder geval luisteren naar de Ochtendploeg. Nu met John Mayer en New Light.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent. Maar staatssecretaris Aarts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts maakten zich er zorgen over, omdat de Amerikaanse overheid dan de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Boerenorganisatie LTO vindt dat in de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet proefballonnetjes en waanideeën staan. Het kabinet wil onder andere dat rond de natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer, waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten door boerenbedrijven. Amber Laan, bestuurslid van het Nederlands Agrarisch Jongerencontact, zet er vraagtekens bij.
3: En daarvan vragen we ons als jonge boerenorganisatie wel af voor melkvee, ja, is dat nou echt nodig? En is dat dan echt nodig om ook te zeggen, nou, voor dit gebied geldt deze norm en voor dit gebied geldt die norm? Want wat betekent het nou als je bedrijf precies op die grens zit?
2: Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel omdat hij in de Verenigde Staten probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. Lionel Messi heeft geschiedenis geschreven op het WK. De Argentijn maakte in de wedstrijd tegen Algerije alle 3 de doelpunten. Door de hattrick is Messi nu samen met de Duitser Miroslav Klose WK-topscorer aller tijden.
4: Weer Messi! Geschiedenis wordt geschreven in Kansas City. Een hattrick van Lionel Messi. En die uitdrukking op zijn gezicht alsof hij het zelf niet kan geloven. Wat overkomt hem allemaal?
2: Het was de 16e WK-goal van Messi. En hij is ook de eerste speler die op 6 WK's heeft gespeeld. Het weer overwegend bewolkt. In de noordelijke helft regent het vanochtend af en toe. In het zuiden is het droog met soms ook wat zon. Vanmiddag meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: En dit is Noordnieuws met Rob de Vries.
6: Bij Lauwers Oogsten maar 1 dolfijn en geen 2. Bovendien is het geen vrouwtje, maar een mannetje, zegt Jeroen Hoekendijk van SOS Dolfijn na bestudering van alle beelden.
7: We hebben heel veel mensen vanaf de kant kunnen fotograferen. En er zijn ook in samenwerking met ons droombeelden gemaakt. Die beelden zijn we allemaal langs gegaan en dan kunnen we eigenlijk concluderen dat het bij Lauwers Oogsten zeker weten om 1 dier gaat.
6: Een man is vorige maand bedreigd en zwaar mishandeld in Zuidbroek, heeft de politie gisteravond bekend gemaakt. Het slachtoffer werd op vrijdag 8 mei enkele uren vastgehouden in een loods aan de Beneluxweg en daarna in Muntendam uit een bedrijfsbus gezet. De politie is nu op zoek naar getuigen. En het Hazewinkelfonds, een armoedebestrijdingsfonds in Groningen en Drenthe, houdt geld over. Jaarlijks heeft het fonds meer dan 100.000 euro beschikbaar voor mensen die in armoede leven. Maar steeds vaker blijft er geld op de plank liggen, omdat veel hulpverleners niet weten dat ze een beroep kunnen doen op het fonds. Meer nieuws straks om 7:30.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
9: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
10: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
11: Een nieuw dak nodig of onderhoud aan uw platte dak? Kies voor zekerheid met Vaatstra dakbedekkingen uit Bedum. Specialist in platte daken, zinkwerk en kunststof goten en boeidelen. Vaatstra dakbedekkingen, vakmanschap uit de regio.
12: Radio Noord.
13: De ochtendploeg.
12: Met Edwin Paspeer.
14: Goedemorgen, even inklokken. Op woensdag, we maken zometeen een vader gelukkig met een vroeg vaderdag cadeau. Ook een nieuw lopend vuur. En nu, Huey Lewis.
15: Goedemorgen.

0: Huey Lewis en de Nieuws in de ochtendploeg. En Feel the Power of Love. Het is woensdag 17 juni. Een dag met bewolking. Buitje valt eruit. Dan komt er wat zon, maar in de middag kan er ook weer een bui vallen, zegt Harma. 19 tot 21 graden is de opmaat naar een periode waarin het nog veel warmer gaat worden, namelijk morgen en zeker overmorgen. Nou, en als we dan verder doortellen, dan is het zondag en dan is het Vaderdag. En wij zetten de Groningse vaders tot die tijd in het zonnetje hier op Radio Noord. Daarvoor hebben we echt een leuke prijzen in onze prijzenkast.
1: Ja, geweldig.
0: Ja, dat zijn mooie prijzen. Zo geven wij bijvoorbeeld een mooie gereedschapskoffer weg, die ook nog eens goed gevuld is. En ik mag nu een boormachine weg gaan geven. Zet mij inclusief 1800 schroeven. Handig om te weten.
1: Ja, zorg ervoor dat je een klep dicht houdt, hè? Anders wordt het een drama.
0: Ik heb er ook wel schat. Ik ben altijd
1: wel. Maar niet met zo'n enorm assortiment, maar iets kleiner.
2: 1800 schroeven, ja. Dat was een keer goud met een doosje met 200 schroeven of zo.
0: Dat is ook heel erg, want dat allemaal van elkaar. Ja. Tirza Houwerzeil, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, we deden gisteren onze eerste oproep. En die oproep geldt trouwens nog steeds. Vertel ons waarom jouw vader iets leuks verdient van RTV Noord. 050-318-288 heb je die kant op. Is voldoende. Met wat nummers erbij en de reden zo. Jij hebt dat gedaan, want jij vindt dat we jouw vader maar eens even moeten verrassen, toch?
3: Ja, zeker.
0: Ja, en waarom dan wel?
3: Nou, hij is eigenlijk altijd heel druk op werk. En zodra hij uit werk komt, is hij thuis nog druk bezig met klusjes of schoonmaken, opruimen. Dus hij heeft nu ook een boormachine, maar die is eigenlijk al hartstikke oud. Dus ik denk dat hij wel een nieuwe verdient.
0: Ja, maar is hij dan te druk op het werk? Wil je dat ook eigenlijk meegeven als boodschap aan hem?
3: Ja, eigenlijk wel.
0: Hij moet ietsje vaker thuis zijn.
3: Nou, op zich dat niet, maar hij is gewoon heel lang en heel vroeg op werk.
0: Oh ja, want wat doet hij voor werk?
3: Ja, hij werkt op de Rijksuniversiteit.
0: Oh, en wat doet hij daar?
3: Hij zet laptops en dat soort dingen klaar voor de studenten en proefjes en dat soort dingen.
0: Oké. Okay. Interessant werk. En is hij nu al aan het werk, denk je?
3: Ja, zeker. Oh, okay. Hij is al aan het werk.
0: Zullen we hem even gaan bellen dan, Tirza?
3: Ja, goed. Ja.
0: Wil jij nog thuis trouwens of niet meer?
3: Jawel, ja.
0: Nou, leuke vader, denk ik, hè, dan.
3: Zeker.
0: Ja. Nou, hopen dat hij opneemt op zijn werk.
3: Ik heb hem voorbereid.
0: Hallo.

0: Hey, goedemorgen.
1: Met wie spreek ik?
0: Rogier Ouwezeil.
1: Dag Rogier, je spreekt met Edwin van Radio Noord.
0: Hey, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Je bent live op Radio Noord.
0: Altijd leuk.
1: Ja, gelukkig maar. Zeg, ik heb hier iemand aan de lijn die wil iets tegen je zeggen.
0: Ik ben benieuwd. Uitgaat.
2: Ik ben voor een jaar met een actie meegedaan van RTV Noord op Facebook. Die kwam mama tegen. Ja. En omdat jij op werk eigenlijk altijd zo druk bent en thuis, als je vrij bent, ook druk bent met klusjes en opruimen en zo, heb ik gezorgd dat jij een nieuwe boormachine verdient. Omdat onze oude dus heel oud is. Dus ik dacht dat jij wel een nieuwe kan verdienen.
0: Oh, hartstikke gaaf, schat. Daar ben ik heel blij mee. Ja, dat vind ik heel erg leuk. Ja, super, super. Wat een verrassing.
1: Ja, maar nu even kijken of je nog gewonnen hebt ook natuurlijk, hè?
0: Ja, dat is ook belangrijk.
1: Ja, ik kijk even naar de jury, even kijken. Ja.
0: Geweldig.
1: Ja, anders had ik ook niet gebeld.
0: Wat een mooie verrassing zo vroeg op de ochtend.
1: Ja, hè? Nog wel een klein kritiekpuntje daarbij dan, Rogier. Want je dochter vindt wel dat je net iets te veel aan het werk bent.
0: Ja, dat hoor ik op mijn werk inderdaad ook heel vaak, ja. Ja, dat klopt. Ja, maar ik heb heel veel plezier in mijn werk, dus dat, ja.
1: Hoe ziet het verder er thuis uit? Hoe ziet jouw gezinssituatie eruit, Rogier?
0: Getrouwd met vrouw Sharon en we hebben nog een zoon, Kevin. Nou, en mijn dochter Teresa.
1: En dat is een mooi gezin en ze zijn blij met je, want anders was dit niet geregeld.
0: Nee, nou, dat vind ik fijn om te horen, inderdaad. Ik ben ook blij met hem.
1: Heel veel plezier met de boormachine. Blijf even hangen voor alle gegevens. En Teresa, dank je wel.
2: Ja, geen probleem.
1: Nu ben je wel klaar, hè, voor zondag. Nu hoef je niks meer te regelen. Je hebt al een boormachine.
2: Nou, we hebben dus ook al van alles geregeld. Dus zijn we helemaal verwend.
1: Nou, ik wil nu vragen wat, maar dan hoort hij je. Dat is natuurlijk niet leuk, hè?
2: Nee, dat is niet de bedoeling.
1: Nee. Dankjewel, beiden.
0: Ja,
1: heel fijn. Nou, dit gaan we dus vaker doen bij ons op Radio Noord. Tot en met vrijdag. Hartstikke leuk. Femke geeft straks bijvoorbeeld ook weer iets leuks weg. Dus, als je nu zit te luisteren en denkt, hé, mijn vader is de allerleukste vader. En die verdient ook een boormachine of een gereedschapskoffer. Of iets van dat soort dingen. Geef het dan nu aan ons door. Stuur ons even een appje. Kan ook via de Facebookpagina van Radio Noord trouwens. Maar stuur maar even een appje 050-3188-288. Vertel ons even waarom jouw vader toch echt die prijs verdient en waarom hij de allerleukste vader van de wereld is. En dan, wie weet, krijg je ook zo'n mooie prijs. Bellen we hem even op. Straks bij Femke bijvoorbeeld weer. Of morgen vroeg, dan geven we ook weer een prijs weg hier in de ochtendploeg. Voor Vaderdag. Dat is goed om te weten, hè. Vaderdag komt eraan. Dat ze thuis luisteren. 050-3188-288. En zo is de dag toch echt prachtig mooi begonnen. Of niet dan? De 13 over 7.

0: en 10 voor 3, onder andere over een potje bier. Beetje vroeg daarvoor, maar is het hier ook te vroeg voor?
1: Lopend vuur.
0: Nou, ik denk dat de eerste al opgegeten zijn. Schat ik zo een beetje in, mits de haringboer open is. Want de fans hebben deze dag wellicht omcirkeld staan op de kalender. De nieuwe haring is er weer.
2: Hoe is het weer zover?
0: Ja, ja. Wordt standaard naar het vetpercentage gekeken. En altijd wordt er wel gezegd, hij is lekker vet dit jaar.
3: Ja, vetter dan ooit.
0: Ja, vetter dan ooit.
2: Op de tong.
0: Goed voor de smaak, hè. Hoe vetter, hoe beter. Okay. En over smaak gesproken. Eet je de haring puur of in combinatie met uitjes? Ieder jaar laten we deze... Bijna ieder jaar laten we deze discussie terugkeren. Gewoon omdat die leuk is en nog het erover kunnen hebben. Hollandse nieuwe, eet je zonder uitjes, is de stelling vandaag. Jij bent, ben jij fan, Sergio?
2: Nee, ik geef ze altijd weg.
0: De uitjes of de haring?
2: De haring.
0: Oh ja?
2: Ja, als ik er een aangeboden krijg, dan kan een ander daar meer van genieten dan ik.
0: Lust je het helemaal niet of vind je het gewoon niet zo...
2: Nee, ik lust het wel hoor en ik eet het ook wel eens. Maar nee, als er echt een liefhebber naast mij staat, dan krijgt hij hem.
0: Rob?
3: Ja, helemaal eens met het verhaal van Sergio, moet ik zeggen. Dat heb ik ook. Ja, ik ben ook niet zo'n hele grote, uitgesproken liefhebber van haring.
0: Nee, oh,
3: ik hou wel van vis, leuk. Maar ja, nee, van haring, nou wat minder, moet ik zeggen. Mijn vader is er wel dol op. Die haalt elke week haalt hij een haringje op.
0: Ja, ik kan
2: jij bent een echte liefhebber,
0: ja,
2: toch?
0: Nou, ik ben geen Ronald Niemeyer.
2: Ja, die lust er wel pap van.
0: Ja, die maakt er ook soms pap van. Nee, maar die is echt fan. Die kan er zo meerdere achter elkaar. Maar zo, ja, ik vind een haring echt heel erg lekker. Ja. Ook als visite uit het buitenland gehad. En dan moet je altijd even uitleggen dat rauwe vis eten echt wel kan. Maar ik vind dat dan ook wel grappig, hoor. Dat je hem zo een staartje neemt en zo hup, in de keel laat glijden.
2: Dus ja, je fietst na 10 direct door naar een kraampje?
0: Dat denk ik niet nog. Maar ik ga er wel deze week wel. Dat wel. Maar dan wel met uitjes om de discussie terug te brengen bij de Lopend Vuur.
3: Oh.
0: Ik vind er horen uitjes bij.
3: Ja, toch wel?
0: Ja, dat maakt het net even af, op een of andere manier.
3: Maar die uitjes zijn toch bedoeld om wat oudere...
2: Ja, om de smaak wat
0: te verzoelen. Ja, maar ik vind het lekker. Met uitjes erbij, de combinatie vind ik fijn.
3: Oh, ja. Oké. Okay. Ja. Nou ja, natuurlijk.
2: En wat hoort er nog bij, zo'n drankje toch?
0: Ja, dat doen ze ook wel eens, ja.
2: Horen wij,
0: ja, dat doe ik dan weer niet. Nee, dat vind ik te ver gaan.
2: Ja, nou ja, dat hoort er allemaal bij. Ja.
0: Hollandse nieuwe, eet je zonder uitjes, is ons Lopend Vuur.
2: Ja, en wat zijn de gebruiken bij jou? Deel dat met ons 050-3188-288, bellen en appen. Allemaal op hetzelfde nummer. Het Lopend Vuur, hij staat ook al een poosje op de Facebook. Pagina van Radio Noord, dus ook daar kun je terecht om je reactie achter te laten.
0: En stem natuurlijk via rtvnoord.nl en de app van Noord. Tussenstand nu, 37% van de stemmen zegt eens. Hollandse nieuwe, eet je zonder uitjes.
4: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend Vuur.
0: En dan nog een paar jarigen. De Groninger zanger Lau Leeuw is jarig. Hij is momenteel ziek. Een uitgebreid verhaal over Lau Leeuw, al op rtvnoord.nl. En vanmiddag in ons programma Tussen de Middag. 80 is hij vandaag geworden. Een Lau Leeuw. Andere jarigen, Erik Hulsebos. Erik Hulsebos is jarig, de oude marathonschaatser. En ook kortstondig zanger. Hij is 56 geworden. Adrie van der Poel, vader van, mag je nu zeggen, maar vroeger zelf ook buitengewoon succesvol natuurlijk als wielrenner, 67. De Kannibaal is ook jarig. Eddy Merckx, de wielrenner, 81 geworden vandaag. En het is de verjaardag, ach, dat is hartstikke leuk, van Barry Manilow. Hij wordt 33.

0: daar word je vrolijk van deze plaat, wel heerlijk. Barry Manilow is 83 geworden vandaag. Dat vierden we met de Copacabana. Zometeen om 19:30 nieuws uit Stad en Ommeland. En wat zit erin, Rob?
1: Ja, dan hoor je dat niet alle Molukkers zitten te wachten op eventuele excuses van minister-president Rob Jetten.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Super voordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
5: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
6: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
5: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
0: Het is bijna 19:30, hier is het Groningen Nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Een man is vorige maand bedreigd en zwaar mishandeld in Zuidbroek, heeft de politie gisteravond bekendgemaakt. Het slachtoffer werd op vrijdag 8 mei enkele uren vastgehouden in een loods aan de Beneluxweg. Later die dag werd de man uit een donker gekleurde bedrijfsbus gezet. Vermoedelijk gebeurde dat bij een rotonde in Muntendam. Het slachtoffer moest in het ziekenhuis worden behandeld aan zijn verwondingen. De politie doet onderzoek en roept getuigen op zich te melden. Een 21-jarige man uit Almere die de personen vervoerde die 3 jaar geleden een woning en een kapsalon in Oude Pekela en een café in Winschoten hebben beschoten, hoeft niet terug in detentie. Volgens de rechtbank is hij niet medeplichtig aan poging tot doodslag. De Almeerder heeft zijn betrokkenheid zelf altijd ontkend. Hij stelt niet te hebben geweten wat de passagiers in zijn auto van plan waren en wilde slechts bijverdienen als illegale taxichauffeur. Volgens de rechtbank is de man alleen schuldig aan het belemmeren van de opsporing en aanhouding van een van de schutters door de politie. De Almeerder wordt berecht volgens het jeugdstrafrecht omdat hij tijdens de feiten 18 jaar oud was. Omdat hij al 115 dagen in voorarrest heeft gezeten, hoeft hij niet terug de cel in. In Beerta is gisteravond een man in een scootmobiel gewond geraakt. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van de verwondingen is niets bekend. Minister-president Rob Jetten houdt komende zondag een toespraak bij de onthulling van een nationaal monument voor de Molukkers. Mogelijk biedt hij daarin excuses aan namens de regering voor de behandeling van de Molukse militairen die in 1951 naar Nederland werden gehaald met hun gezin. Hoewel dat zou betekenen dat er na 75 jaar officieel erkenning komt vanuit de regering, zit niet iedereen erop te wachten. Volgens Martin Salakori uit Appingedam zouden de excuses veel te laat komen.
7: Jullie zijn alle generatie, eerste generatie, die zijn er al eigenlijk allemaal niet meer over heel Nederland. En ik kan ze op één hand tellen. En dan nu, en dan hebben wij, de tweede generatie, moeten wij dit nog aanhoren.
1: Een fietser is gisteravond gewond geraakt bij een botsing met een scooterrijder in Stadskanaal. Het gebeurde op de H.J. Kniggestraat. Beiden kwamen ten val, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. De bestuurder van de scooter is door de politie meegenomen. Waarom is niet bekend. De fiets en de scooter raakten beschadigd. In de komende 4 jaar moeten 75.000 statushouders geholpen worden bij het vinden van een baan, maakt minister Aerts van vorige week bekend. In de gemeente Groningen wordt al veel ondernomen om statushouders te koppelen aan bedrijven, zoals de zogenaamde carousel, vertelt Paulien Frank van de gemeente Groningen.
8: De carousel is eigenlijk dat wij bij 3 bedrijven langs gaan op het dagdeel met ongeveer 8 tot 10 statushouders, om de statushouders te laten kennismaken met het werk in Nederland en de bedrijven die er zijn, de verschillende werkzaamheden. En om de bedrijven te laten kennismaken met de statushouders, om te laten zien welke kwaliteiten ze hebben. En dat ze ook al redelijk de Nederlandse taal spreken.
1: Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
9: Voordeeluitjes.nl ontdekt de prachtige natuur en kastelen van Baden-Württemberg in Duitsland. Boek nu 3 dagen of vanaf €79. Voordeeluitjes.nl.
10: Zondag 21 juni is het Vaderdag. Zet alle vaders in vuur en vlam met de stalen tuinhaard Fancy Flames van Escher Design. Zo zit paar deze zomer lekker warmpjes bij. Nu bij Bauhaus voor maar €59. Dat is topkwaliteit voor de laagste prijs. Met Bauhaus bouw je wat op.
9: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
11: voordeeluitjes.nl.
12: Hey, waar was jij?
13: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
14: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland, langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
15: De Ochtendploeg
16: met Edwin Paspeer.
17: Goedemorgen, bij Lauwersoog zwemt maar 1 dolfijn en geen 2. En bovendien is het geen vrouwtje, maar een mannetje. Blijkt uit nadere bestudering of het wel echt een dolfijn is. Ik ga het zo vragen.
18: Radio Noord. Goedemorgen, Edwin.

0: En You Bring on the Sun. Het is bijna 8:08. Voor de kust van Lauwersoog zwemmen er niet twee, maar één dolfijn. En bovendien blijkt het geen vrouwtje te zijn, maar een mannetje. Dat concludeert SOS Dolfijn, de organisatie die samen met medewerkers van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee, Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog het dier in de gaten houdt. Tot nu toe weer uitgegaan van een moeder en een jong, maar dat klopt dus niet. Jeroen Hoekendijk van SOS Dolfijn, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het is wel een dolfijn, hè?
1: Ja, dat weten we zeker.
0: Hoe is deze verwarring nou ontstaan?
1: Ja, we hebben in eerste instantie een paar weken geleden van verschillende ooggetuigen gehoord dat het om twee dieren ging. En daarna zijn we zelf ook ter plaatse gegaan. En er zijn een hele hoop mensen die vanaf de kant beeld hebben verzameld. En al die beelden hebben we bekeken. En toen begon er toch wat twijfel te ontstaan van nou, zijn het wel echt twee verschillende dieren die hier gezien worden. Toen zijn we vorige week nog een keer samen met een dronepiloot wat dronebeelden wezen verzamelen. Dan kan je van boven het hele gebied in de gaten houden. Ja, toen was er eigenlijk wel duidelijk dat bij Lauwersoog zeker om één dier gaat. Alleen toen de dieren in eerste instantie werden gezien, dan was het wat verder weg, wat meer naar open zee. Ja, daar hebben we geen beeld van. Dus dan weten we niet of op dat moment er één of twee waren.
0: Ja, maar het zou dus best kunnen zijn dat het dier bijvoorbeeld heel actief is, dat je ineens denkt, oh, het zijn er twee, maar het is er toch maar één.
1: Ja, het is een dier dat heel veel springt en veel rolt in het water, ook over zijn zij. En vooral bij dat draaien naar de zij, dan komt soms, nadat het dier adem heeft gehaald, komt nog een keer de helft van de staart boven water. En vanaf de zijkant ziet dat er dan soms uit als een rugvin. Dus daar zou de verwarring vandaan kunnen komen. Het kan ook zijn dat er in eerste instantie een bruinvis in de buurt was. Er is één foto op internet waarin je de gewone dolfijn ziet. En daarnaast zit een ander dier op de foto, wat mogelijk een bruinvis is. Dus dat zou ook een reden voor verwarring kunnen zijn. Maar het kan ook zijn dat er in het begin wel daadwerkelijk twee dieren waren. Dus dat zal onduidelijk blijven. Maar we weten wel dat bij Lauwersoog nu in ieder geval om één individu gaat.
0: Is dat niet zielig, een dolfijn in zijn eentje?
1: Ja, voor deze soorten is dat wel apart. Normaaliter is het een soort die in groepen voorkomt. En die groepen zijn soms heel erg groot, tot wel enkele duizenden dieren. En het is ook apart dat het dier zo lang bij een boei blijft plakken. Dat is bijzonder, maar niet uniek. We hebben dat in het verleden ook wel gezien, dat een gewone dolfijn tot soms wel weken of maanden rond zo'n boei bleef hangen. Dus ja, dat is wel bijzonder.
0: Ja, maar betekent dat u dan ook iets gaat doen? Of denkt u van, we laten het maar mooi op zijn beloop?
1: Nee, dus met zo'n vrij zwemmend dier is er eigenlijk vrij weinig dat je kan doen zonder dat je hem gaat vangen. En dat heeft ook weer allemaal negatieve consequenties. Dus we proberen het goed in de gaten te houden. En daarnaast, het dier ziet er niet heel slecht uit. Het is een dier wat niet heel erg vermagerd lijkt. Het lijkt niet verwond. Er zitten geen verstrikkingen aan. Dus geen touwen of netten of iets dergelijks. Dus ja, op dit moment, het dier zwemt actief, we houden het in de gaten met heel veel hulp van het WEC, zoals we al aangeven. En verschillende mensen in het veld, ook van de dierenambulance. Dus we proberen het nauwlettend in de gaten te houden. We proberen steeds meer informatie te verzamelen op basis van die beelden. Dat we bewijs hebben voor waar het precies om gaat. Ja, en op die manier monitoren we het.
0: Ja, een dier trok zeker in het begin veel bekijks van mensen die dat toch even een keer gezien wilden hebben. Want het blijft wel een uniek moment, toch? In de Waddenzee een dolfijn.
1: Ja, het is heel bijzonder. En als we dit gesprek 10 jaar geleden hadden gehad, dan was het helemaal een zeldzame gast. Maar de afgelopen jaren zien we deze soorten, de zogenaamde gewone dolfijn, die zien we steeds vaker langs onze kust. Maar dan is het voornamelijk Noordzee. We hebben eerder dit jaar de Waddenzee een gewone dolfijn gehad die levend op een watplaat lag en is opgevangen. Kort daarna een dode. En nu dus dit dier die bij Lauwersoog rond een boei blijft plakken. Ja, het blijft heel erg bijzonder. En het leuke is dat dit dier vanaf de kant ook goed te zien is. Dus dan verstoor je het dier niet. Kan je op zich prima kijken. Je kan op je gemakje zitten en foto's maken. En je hoeft dus niet met een bootje het water op om hem van dichterbij te benaderen.
0: Ja, dit valt onder de categorie leuk dan wellicht. Maar u zei ook al, ze spoelen ook aan. Is dat dan een zorgelijke ontwikkeling? Dat ze steeds dichter bij de kust komen en dan ook dood aanspoelen?
1: Ja, op zich, als er dieren zijn, dan gaan ze ook op een keer dood en dan spoelen ze aan. Dus dat is op zich niet direct reden voor paniek. En dit dier zit er nu al een week. Maar het is wel een gebied, zo'n intergetijdenzee met droogvallende platen, waar normaliter de gewone dolfijn niet in voorkomt. Dus dat blijft een klein beetje spannend. Maar ja, het dier zwemt actief. Het lijkt op basis van de beelden die we hebben om een gezond dier te gaan. Dus we zijn niet direct in paniek, nee.
0: Dank, Jeroen Hoekendijk van SOS Dolfijn. Houd het uiteraard verder in de gaten. En zometeen een gesprek met Monique Spaltman, bezig aan haar laatste dagen als directeur van Museum Borg Verhildersum in Leens.

0: tijd van het sombere weer is wel een beetje voorbij, Arma, toch? Hoewel, vandaag wel veel bewolking, hè?
1: Ja, klopt. Er is op dit moment nog veel bewolking. De kin op dit moment...
2: Ik nu het verhaal in Loten van Muns. Ja, nu liet het erop dat de zon nog even wat te zeggen kreeg. En in, hebben vanmiddag weer een grote warmte kans op een bui. De temperatuur die gaat er is in 19 tot 21 graden. En de wind uit het zuidoost draait naar het zuidwesten en die was matig. Vanaf met vanaf bewolking ook kloot, dus die is ook die groen als minimum. En Muns worden dan met regenboten zon. De wind is zwak tot boter, komt uit westelijke regens. En de temperatuur loopt al een stuk verderop. Er is in 24 tot 27 graden.
0: Met excuus voor de verbinding. Problemen, waar de twee lijntjes open staan voor de zekerheid. Waar die ene viel steeds weg. Nou, dat gebeurde dan ook. Ja, maar je hebt erbij gekregen. Het weer van Arma. Dankjewel, Arma. Monique Spaltman beleeft haar laatste dagen als directeur van Museum Bord voor Hildersum in Leens. Naast het afscheid nemen werkt ze ook haar opvolger Daphne de Bruin in. De Bruin werkte eerder bij Stichting Oude Groninger Kerken en Forum Groningen. Tijdens haar jaren op Voor Hildersum maakte Spaltman veel mee. Zo werd tijdens werkzaamheden een eeuwenoude handtekening ontdekt en kreeg een historisch portret een grondige restauratie. Ook zette ze zich in voor samenwerking tussen de Groninger Waddenmusea. Verslaggever Jeroen Berkenbos ging langs bij Spaltman tijdens een van haar laatste werkdagen.
3: Weg ermee!
4: Ja, Monique Spaltman, hoe zijn deze laatste dagen?
3: Druk. Net als altijd. Ja, er zijn mensen die vragen aan mij van... ja, ben je nou ook een beetje melancholiek als je zo over het land goed loopt? Nou, totaal niet. Ik ben nog met allerlei projecten aan het afronden. Ik draag de zaken over aan Daphne.
4: Dus geen verdrietige gevoelens?
3: Nee, ik ben eigenlijk wel gewoon trots op wat er tot stand gebracht is hier de laatste jaren. En het is heel leuk, want er komen ook vrijwilligers langs. Oh, Monique, je laatste keer, hè? Of ja, nou, het is... We hebben gewoon hier eigenlijk een hele mooie familie... waarmee we met elkaar dat land goed draaiende houden. En dat is hartverwarmend. Ook nu.
4: Even terug naar het begin. Je hebt besloten hier directeur te worden. Waarom destijds?
3: Ik heb gewoon gesolliciteerd. Eigenlijk op een baantje voor 12 uur per week. En ik had mijn eigen adviesbureau nog. Maar ja, ik werd ook wat ouder. Hè. Ik ben op mijn 59ste begonnen aan dit werk bij Voor Hildersum. En ik dacht, nou, werken bij voor 12 uur per week... dat is toch ook mooi voor de veiligheid, zeg maar. Nou ja, en ik kwam hier. En het was natuurlijk gewoon fulltime werk. En ik zeg nu ook nog altijd van... werken voor zo'n borg, dat is geen baan. Dat is een manier van leven.
4: En waarom is dat een manier van leven?
3: Omdat je er eigenlijk alle dagen mee bezig bent. Ook als ik hier de deur achter mij dicht doe en 's avonds thuis... zit ik nog heel veel na te denken. Hoe knoop je de eindjes aan elkaar? Hoe ga ik geld vinden om dat en dat project nog te doen?
4: En wat maakt dit werk dan zo leuk dan? Dat je fulltime ja, je erop stort?
3: Nou, het is ten eerste een enorme uitdaging. En dat was ook, ik was verbaasd. Aan de buitenkant zag het er allemaal redelijk uit toen ik hier kwam. Maar toen ik er beter in dook, zag ik gewoon dat de verf van de borg afbladderde. Dat behang binnen van de muren viel. Dat je vanuit de buitensingels de tuin helemaal niet meer kon zien. Totaal overwoekerd. Dat er zieke bomen waren. Dat overviel me eigenlijk een beetje. En ik heb ook wel ooit gedacht van, waar ben ik aan begonnen? Maar toch, als ik me dan ergens in vastbijt, dan zal het ook gebeuren.
4: Wat is nou een mooi moment waar je vaak aan terugdenkt hier?
3: Oh jeetje, dat zijn een heleboel momenten. Dat vind ik echt een onmogelijk vraag. Ja, toen het behang er weer in zat, was ik hartstikke blij. Maar ook met de restauratie van het portret van Gratia bijvoorbeeld. Of, nou ja, dat komt er nog aan. Binnenkort staat er een prachtige Groningse zonnewijzer hierbij. Het zijn allemaal hoogtepunten.
4: Daphne de Bruin, ja, u bent straks de nieuwe directeur... of eigenlijk al een beetje, van Museum Bord voor Hildersum. Waarom besloot u ja, dit te gaan doen?
5: Alles in mij zei... solliciteren, proberen, het ga ervoor.
4: Wat lijkt u leuk in dit werk?
5: Nou, sowieso het naartoe rijden is al prachtig. Hè? Je slaat af, je rijdt op een prachtige landweg... en dan doemt dit zo voor je op. Dat is fantastisch. En ik merk het ook, en dat is het tweede wat ik heel leuk vind... de enorme hoeveelheid vrijwilligers. Dat vind ik een fijne groep om mee te werken. Ik heb er ook al een aantal gesproken. En eigenlijk zeggen zij het ook. Het is de plek, de sfeer, de geschiedenis. Ja, echt. Ja, ik ga me er graag voor inzetten.
4: En wat ga je nu doen? Nu je met pensioen gaat?
3: Nou, flamenco dansen leren in Spanje. Spanje, in Denia.
4: Flamenco dansen?
3: Nou, dat is die met die dans met die castagnetten, weet je wel. Die Spaanse dames met van die jurken met roesjes aan. Ooit wou ik ook ballerina worden. Daar is natuurlijk helemaal niks van terechtgekomen. Maar dat dansen, ja, daar hou ik wel echt van. Het is ook goed als je wat beweegt, hè?
0: Met de castagnetten. Monique Spalman, vertrekkend directeur van Museum Borg Verhildersum, in een bijdrage van Jeroen Werkenbos.

0: terug in de tijd. De nieuwe Haring is er weer. En Hollandse Nieuwe, eet je zonder uitjes, is onze lopend vuur.
1: Nee hoor, zegt Marianne Bijl. Er moeten namelijk sippeltjes bi. En Ellie Huizing die bestelt er gelijk 2, met en zonder uitjes. Nou, doe maar wat gulzig.
0: 050-3188-288. Nee, lekker man.
1: Oh ja.
0: Reageer en stem via rtvnoord.nl en de F van Noord. 37% zegt eens. Hollandse Nieuwe, eet je zonder uitjes. De ochtendploeg. Met straks een nieuwe editie van Wel is dat? Met het weerstation als prijs. En nu Wham!

0: genoten. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
10: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
11: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Nu het nieuws van 8 uur.
12: Door Almegens met het NOS-journaal. In de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet staan volgens boerenorganisatie LTO waanideeën. En de suggestie dat LTO bij de plannen aan boord zou zijn, zijn volgens voorzitter Koopmans totale onzin. In Nieuwsuur zei hij dat in de stukken proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn en ook nooit op tafel hebben gelegen. Gisteren lekte uit dat het kabinet onder meer wil dat rond natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. De Turkse buitenlandminister Fidan is in Moskou bij de Russische president Poetin. Turkije heeft goede relaties met Rusland en het Westen. Het land wil daarom bemiddelen tussen Oekraïne en Rusland. De Turkse minister vindt het belangrijk dat beide partijen snel weer met elkaar om tafel gaan zitten, zegt correspondent Gülse Ersetin.
13: En hij zei dus ook dat die recente escalatie van de oorlog een ernstig risico vormt en dat hij ook alle aanvallen op burgers afkeurt, maar dat hij dus benadrukte dat die onderhandelingen eigenlijk zo snel mogelijk weer moeten beginnen.
12: De waarschuwingsschoten van een Russisch oorlogsschip in de buurt van een Brits jacht waren volgens de opvarenden van dat jacht totaal onnodig. Tegen de BBC zegt het stel dat het onwerkelijk was om mee te maken. Het fregat zou meerdere keren hebben getoeterd, waarop het Britse stel de koers veranderde.
14: We immediately turned 2 degrees to port. A minute or so later they gave another 5 blasts on their horn, immediately followed by 4 to 5 small arms fire.
12: Op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Hij maakt in de wedstrijd tegen Algerije afgelopen nacht een hat-trick. Messi stijgt daarmee naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Het weer overwegend bewolkt. In de noordelijke helft regent het vanochtend af en toe. In het zuiden is het droog met ook soms wat zon. Vanmiddag meer zon, dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: En hier is nog nieuws met Rob de Vries.
16: Bij Lauwersoog zwemmen geen 2 dolfijnen, maar slechts 1. Bovendien is het geen vrouwtje, maar een mannetje, zegt SOS-dolfijn na bestudering van onder meer droombeelden. Jeroen Hoekendijk van SOS-dolfijn probeert de verwarring te verklaren.
17: Ja, dat kan zijn dat er op dat moment daadwerkelijk 2 dieren waren. Het kan ook zijn dat er toevallig een bruinvis bij in de buurt stond.
16: De politie Westerwolde heeft bij een verkeerscontrole afgelopen nacht een automobilist aangehouden en daarbij een grote buit aangetroffen. In de auto vond de politie een flinke hoeveelheid vermoedelijk verdovende middelen, evenals contant geld. Ook heeft de politie een telefoon en andere spullen in beslag genomen. En in Zuidbroek is vorige maand een man bedreigd en zwaar mishandeld, heeft de politie gisteravond bekendgemaakt. Het slachtoffer werd op 8 mei enkele uren vastgehouden in een loods aan de Beneluxweg in Zuidbroek en daarna ergens in Muntendam uit een bedrijfsbus gezet. De politie is nu op zoek naar getuigen. Meer nieuws straks om 8:30.
2: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
3: Nu mega opruiming bij
18: Meertens Meubelen.
3: 8000 vierkante meter aan moderne meubelen met mega kortingen. En Rolf.
19: De koffie staat klaar.
20: Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl.
21: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
22: Raamdecoratie op maat gemaakt.
23: Timpweg.
22: Eigen productie- en montagedienst.
23: Timpweg.
22: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hoordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.
21: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
24: Radio Noord.
25: De ochtendploeg.
24: Met Edwin Paspeer.
26: Goedemorgen. Zorg voor heftige pijn en de diagnose kan soms laat

0: The Tramps en Disco Inferno. Het is 8 minuten over 8. 1 op de 10 vrouwen in ons land kampt met endometrose. Zorg voor heftige pijn, kan veel impact hebben op iemands leven. Ellen Klinkert is gynaecoloog en werkt bij het expertisecentrum in het UMCG. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is endometrose precies?
1: Nou, om te beginnen is het een ingewikkeld woord. Het is een ziekte die voorkomt inderdaad bij 1 op de 10 vrouwen... waarbij weefsel wat lijkt op het slijmvlies wat aan de binnenkant van de baarmoeder zit... en wat je verliest als je ongesteld bent, op andere plekken in het lichaam zit. En dat zit meestal onder in de buik, dus in de buurt van de baarmoeder en de darmen en de blaas... maar kan in principe op alle plekken in het lichaam voorkomen... En het veroorzaakt met name veel pijnklachten bij vrouwen als ze ongesteld zijn en soms ook de hele maand door.
0: Ja, en het is iets wat heel lang duurt voordat er een diagnose gesteld kan worden. Hoe kan dat?
1: Ja, nou gemiddeld duurt dat 7 jaar. En dat is natuurlijk schrikbarend, want dat betekent dat die vrouwen heel lang met klachten rondlopen zonder dat ze daar een goede behandeling voor krijgen. En hoe dat precies komt, dat weten we niet helemaal, maar dat zijn waarschijnlijk een aantal redenen. In de eerste plaats dat het over menstrueren gaat, over ongesteld zijn. En dat vinden veel vrouwen toch een lastig onderwerp om over te praten. Dus het is een hele verborgen ziekte. Vrouwen die lijden vaak in stilte. Die durven dat niet goed te zeggen op hun werk, dat ze zoveel last hebben. Of op school als ze jonger zijn. Het wordt vaak ook genormaliseerd door de omgeving. Van, oh ja, pijn bij je ongesteldheid, dat hoort er een beetje bij. Soms als ze naar de huisarts gaan, dan zegt de huisarts... Nou, neem maar een pijnstiller. Duurt het weer een hele tijd voor ze opnieuw hulp zoeken. Gelukkig komt er wel steeds meer bekendheid. Maar het wordt nog vaak gemist. En dat komt ook omdat heel veel klachten die kunnen passen bij endometriose... ook bij een heleboel andere ziektes kunnen voorkomen. Buikpijn kan natuurlijk een heleboel verschillende oorzaken hebben. Of pijn bij het plassen. Of soms wordt gedacht aan een blinde darmontsteking of aan prikkelbare darm. Syndroom. Dus vrouwen krijgen ook heel vaak eerst de verkeerde diagnose... voordat uiteindelijk wordt vastgesteld dat ze endometriose hebben.
0: Ja. Estelle van Hengel, goedemorgen.
2: Hi, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Jij bent 26. Jij hebt deze aandoening. Hoe lang duurde het bij jou voor de diagnose werd gesteld?
2: Het duurde bij mij 12 jaar voordat de diagnose werd gesteld. Vanaf de eerste keer dat ik klachten ervaarde.
0: Jongen, want waar heb jij last van? Wat hindert jou in het leven?
2: Ontzettend veel buikpijn, pijn in de lage rug, pijn in de bekken... pijn tijdens het plassen, blaaspijn, blaasontstekingen... uitstralende pijn naar de benen...

0: uiteindelijk ook veel klachten van mijn zenuwstelsel, zoals misselijkheid door de chronische pijn, pijn tijdens de intimiteit. Ja, een hele lijst eigenlijk.
1: Ja. En wat is er allemaal dan in die 12 jaar gedaan om te kijken wat je zou hebben?
0: Nou, ik was 13 toen ik voor het eerst flauw viel van mijn pijn. En toen ben ik naar een huisarts gegaan. En die heeft mij aan de pil gezet. Dat was de eerste stap. En op mijn 15e kwam ik voor het eerst bij een gynaecoloog in het ziekenhuis. En die zei toen, je hebt PCOS. Je krijgt een hormoonkuur. En ja, kom maar terug als je kinderen wil. Dan praten we wel verder. En vanaf mijn 15e tot mijn 21e ben ik nog een aantal keer bij de huisarts geweest. En ook bij de gynaecoloog heb ik verschillende soorten pijnmedicatie en pillen geprobeerd. En de spiraal ook nog. Nog een aantal keer andere diagnoses gekregen. En op mijn 21e was er voor het eerst een gynaecoloog die zei, goh, het zou endometriose kunnen zijn, maar daar kun je niet iets aan doen. Dus je moet gewoon doorgaan met pijnmedicatie slikken. En pas in maart 2025, toen het zo slecht ging dat ik echt niks meer kon, is echt verder gekeken en is er een kijkoperatie gedaan.
1: Ja, gynaecoloog Ellen Klinkert, er is geen medicijn hiervoor, hè?
2: Nou, je kunt het niet genezen. Dus wat we kunnen doen is proberen om iemand zo weinig mogelijk klachten ervan te laten hebben. En dat kunnen we doen met pijnstilling, inderdaad met hormonale therapieën. Of we kunnen soms een operatie doen om de plekken weg te halen. Maar ja, het kan helaas weer terugkomen. Dus, en we kunnen eigenlijk niet voorkomen dat dat gebeurt. Dus we kunnen alleen proberen zoveel mogelijk aan de klachten te doen. En dat is soms, zoals je hoort, een hele zoektocht om iets te vinden waar iemand goed op reageert.
1: Ja, want de ontwikkeling in de medische wetenschap gaat natuurlijk steeds verder. Komt er een moment dat er voor endometriose wel iets zal zijn, denkt u?
2: Ja, dat hoop ik wel. En wat het probleem is, is dat het een vrouwenziekte is. En we weten helaas dat vrouwenziekten toch veel minder aandacht krijgen, zowel van onderzoekers als ook van beleidsmakers. Dus we hebben daar een hele achterstand bij in te halen. Want er is gewoon veel te weinig kennis over het vrouwenlichaam en ook over hoe vrouwen reageren op medicatie en wat voor bijwerkingen ze hebben. Want bijna alle onderzoeken die met medicijnen zijn gedaan, zijn bij mannen gedaan. Dus we weten eigenlijk gewoon veel te weinig. Maar ik denk dat als we voldoende kennis krijgen over deze ziekte en we begrijpen hoe het ontstaat, dat er dan een dag gaat komen dat we ook weten hoe we het kunnen genezen en liever nog hoe we het kunnen voorkomen om al dit leed bij deze vrouwen te voorkomen.
1: Ja, Estelle, want hoe ziet jouw dag er nu dan gewoon? Hoe leef jij met deze pijn?
0: Dat wisselt heel erg per dag. Dus dat ligt er echt aan hoeveel pijn ik heb en hoe moe ik ben ook. Ik heb een hond, dus ik wandel wel heel veel met hem. En verder probeer ik een beetje een balans te vinden tussen therapie, solliciteren. Ik probeer wel weer part-time aan het werk te gaan op een gegeven moment. Afrondingen voor mijn boek, vrijwilligerswerk, maar vooral ook rust nemen. Dus de ene week heb ik wat meer rust nodig dan de andere.
1: Dankjewel en sterkte ermee de komende tijd, Estelle.
0: Ja, dankjewel.
1: En u ook bedankt, mevrouw Klinkert.
2: Graag gedaan.
1: Voor de uitleg over deze ziekte. 1 op de 10 vrouwen kampt er dus mee. Endometriose heet het. En zometeen iets totaal anders. Je kunt de weerstation winnen en ons spel wel

0: Hij staat hier klaar. Het weerstation van Noord.
1: Wel is dat.
0: En die kun je winnen als je weet wie wij zoeken vandaag. Onze huishistoricus Rijn de Smit heeft weer wat aanwijzingen over iemand uit heden of verleden die iets met Groningen te maken heeft. Die je niet op vakantie geweest is door de kind. Nee, die iets daadwerkelijk met Groningen te maken heeft. Hier geboren is, of hier geworteld is, of hier iets belangrijks betekend heeft. Dat kan eigenlijk allemaal wel. Als je het weet, 050-3188-288, dan app je ons het antwoord door. Dan mag je nog een paar keer herstellen ook. We kiezen altijd het laatste antwoord dat je gegeven hebt. En we bellen dan terug. Eén iemand althans over een half uur ongeveer hier. En zorg dan wel dat je de telefoon opneemt. Want dan alleen win je het weerstation van RTV Noord. Dat gezegd hebbende, is het woord nu aan Rijn de Smit met zijn eerste aanwijzing.
2: Deze man is een product van de nieuwe tijd. En daar dankt hij ook zijn bekendheid aan.
0: 050-3188-288. Ja, moeilijk voor jou?
3: Ja, nou ja, voor meer mensen misschien wel.
2: Deze man is een product van de nieuwe tijd. En daar dankt hij ook zijn bekendheid aan.
0: Ja, als je het weet, dan weet je het hoor, echt waar. 050-3188-288, als je het nog niet weet, dat kan ook.
3: Ja.
0: Straks nog aanwijzing, nummer 2 en nummer 3.

0: uit de Noord-Negen, Gronings goud deze. Roelof van der Velde en Alvar Holder.
1: Wel is dat?
0: Ja, dat past er dan weer niet helemaal, denk ik, bij de eerste aanwijzing.
2: Deze man is een product van de nieuwe tijd en daar dankt hij ook zijn bekendheid aan.
0: Ja, nou, wie gaan we wegstrepen?
3: Nou, waar Auke nu net mee komt, mag helaas een streep door. Het had zomaar gekund. Die komt namelijk met Calvijn, u weet wel, die vlogger.
0: Oh, dat is wel een goeie. Dat
3: ja.
0: Ja, maar niet goed.
3: Nee.
0: Nee, dus doen we de tweede aanwijzing erbij.
2: Een klokje, een grunnige worst, dat is aan deze kerel goud besteed.
0: Aha. 050-3188-288, houdt Calvijn ervan, weet ik eigenlijk niet. Maar sowieso niet goed. 050-3188-288.
2: Een klokje, een grunnige worst, dat is aan deze kerel goud besteed.
0: App ons je antwoord voor het Weerstation van Noord op 050-3188-288.
1: Wel is dat.
0: Rob, zometeen om 8:30 een overzicht van het Groningse nieuws. Zit erin.
4: Ja, dan hoor je of er wordt ingegrepen nu er nog altijd een dolfijn zwemt voor de kust van Lauwersoog.
2: Een klokje, een grunnige worst, dat is aan deze kerel goud besteed.
0: Nou, mocht je nu weten, dan heb je ons hoor. 050-3188-288. En mocht je nog niet weten, er komt nog één aanwijzing aan. En die moet het dan compleet maken, het beeld van degene die we zoeken. Voor het Weerstation van Noord. Die derde aanwijzing hoor je straks na 8:30. In de ochtendploeg op de Noord.

0: weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
5: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
6: Het is bijna 8:30. Hier is het Groningse nieuws. Met Rob, goedemorgen.
7: Goedemorgen. De politie Westerwolde heeft bij een verkeerscontrole afgelopen nacht een automobilist aangehouden en daarbij een grote buit aangetroffen. In de auto lag een flinke hoeveelheid vermoedelijk verdovende middelen. Ook vonden agenten in het voertuig veel contant geld. De politie nam daarnaast een telefoon en andere spullen in beslag. De zaak wordt verder onderzocht. Voor de kust van Lauwersoog zwemt maar één dolfijn en niet twee. Bovendien is het geen vrouwtje, maar een mannetje. Dat concludeert SOS Dolfijn, de organisatie die samen met medewerkers van het Wereld Erfgoedcentrum Waddenzee en Lauwersoog het dier in de gaten houdt. Tot nu toe werd uitgegaan van een moeder en een jong, maar dat blijkt na bestudering van onder meer dronebeelden niet te kloppen. SOS Dolfijn grijpt voorlopig niet in, zegt strandingscoördinator Jeroen Hoekendijk.
8: Met zo'n vrij zwemmend dier is eigenlijk vrij weinig dat je kan doen zonder dat je hem gaat vangen. En dat heeft ook weer allemaal negatieve consequenties. Dus we proberen het goed in de gaten te houden. En daarnaast, het dier ziet er niet heel slecht uit. Het is een dier wat niet heel erg vermagerd lijkt. Het lijkt niet verwond. Er zitten geen verstrikkingen aan. Dus geen touwen of net of iets dergelijks. Dus ja, op dit moment, het dier zwemt actief. We houden het in de gaten met heel veel hulp van het WEC, zoals we al aangeven. En verschillende mensen in het veld, ook van de dierenambulance.
7: Een man is vorige maand bedreigd en zwaar mishandeld in Zuidbroek, heeft de politie gisteravond bekendgemaakt. Het slachtoffer werd op vrijdag 8 mei enkele uren vastgehouden in een loods aan de Beneluxweg. Later die dag werd de man uit een donker gekleurde bedrijfsbus gezet, vermoedelijk ergens in Muntendam. Het slachtoffer moest in het ziekenhuis worden behandeld aan zijn verwondingen. De politie doet onderzoek en roept getuigen op zich te melden. Het Rijk moet zich houden aan afspraken om de kabels van nieuwe windparken op zee via de Eemshaven aan land te brengen. Dat vinden de provincie Groningen en de gemeenten Eemsdelta en het Hoogland. Ze willen dat de kabels via een natuurvriendelijke tunnel naar de Eemshaven gaan. Maar het ministerie ziet dat niet zitten omdat zo'n tunnel duurder en complexer is. Als de kabels van toekomstige windparken niet aanlanden in de Eemshaven, is dat volgens gedeputeerde Marian van Dijken in strijd met afspraken uit Nijbegun. Ook zou dat betekenen dat er in Noord-Nederland geen enkele aanlandingslocatie komt voor nieuwe windparken en dat alle nieuwe windenergie straks aan de westkust aan land komt. De provincie constateert verder dat het Rijk de bouw van twee nieuwe kerncentrales koppelt aan toekomstige aanlandingslocaties. De Eemshaven is in beeld voor de komst van twee kerncentrales, ondanks protest vanuit Groningen. Gedeputeerde Van Dijken zegt liever de kabels van wind op zee te hebben dan de kerncentrales. Monique Spatman neemt eind volgende week afscheid als directeur van Museum Borg Verhildersum in Leens. Spatman was 7,5 jaar directeur van Verhildersum. Het wegwerken van achterstallig onderhoud ziet ze als een van haar grootste verdiensten.
9: Aan de buitenkant zag het er allemaal redelijk uit toen ik hier kwam. Maar toen ik er beter in dook, zag ik gewoon dat de verf van de borg afbladderde. Dat behang binnen van de muren viel. Dat je vanuit de buitensingels de tuin helemaal niet meer kon zien. Totaal overwoekerd. Dat er zieke bomen waren. Dat overviel me eigenlijk een beetje. En ik heb ook wel ooit gedacht van, waar ben ik aan begonnen? Maar toch, als ik me dan ergens in vastbijt, dan zal het ook gebeuren.
7: Spaltman wordt opgevolgd door Daphne de Bruin, die eerder werkte bij Stichting Groninger Kerken en Forum Groningen. En de Groninger rocklegende Lau Leeuw is vandaag 80 jaar geworden. Leeuw stond ooit in het voorprogramma van de Rolling Stones en werkte samen met artiesten als Herman Brood, Nina Hagen en Harry Musquet. Vanavond zou hij een groot muzikaal feest in Huize Maas in de stad geven. Maar het feestvark is ziek en heeft zijn verjaardag afgeblazen. Leeuw kwam onlangs met een longontsteking in het ziekenhuis terecht en heeft nog weinig energie.
10: Ja, God, dat komt wel weer goed. Alhoewel, ik ben 79 jaar niet ziek geweest. Ik was nooit ziek. En dan opeens dit, weet je wel. Jammer. Maar goed, het is niet anders.
7: Nou, mogelijk wordt het verjaardagsfeest na de zomer alsnog georganiseerd. Meer nieuws lees je op rtvnoord.nl en in onze app.
11: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rolloen.
12: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
13: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
14: Hup, de duining. Vlag en reedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
15: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
14: Wijzerweg Groningen.
13: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
16: Wacht niet tot de zon weer schijnt, want dan is het te laat. Bij Portenda uit Hoge Zand regel je nu jouw zonwering en rolluiken. Van advies tot montage, we maken het je makkelijk. Kom langs en wees de zon voor. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
17: De Ochtendploeg.
18: Met Edwin Paspeer.
17: Goedemorgen. Het Hazenwinkelfonds, dat is een armoedebestrijdingsfonds voor mensen in Groningen en Drenthe, blijft zitten met geld. Hoe kan dat? Je hoort het zo.
19: Hey Edwin, goedemorgen.

0: Phil Collins. And you can't hurry love. 8:08. Hoe krijg je geld voor armoedebestrijding bij de mensen die het nodig hebben? Het Hazenwinkelfonds in Groningen worstelt ermee. Jaarlijks heeft het fonds meer dan een ton beschikbaar voor steun aan mensen die dat goed kunnen gebruiken. Maar steeds vaker blijft jaarlijks geld op de plank liggen. Voorzitter Gerrit van der Veen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, dat is eigenlijk zonde. U hebt geld, er is armoede, maar mensen krijgen het niet. Hoe kan dat?
1: Nou ja, kijk, wij maken ons eigenlijk ook een beetje zorgen er daarover. We zijn gewend eigenlijk dat wij zo'n 100.000 euro aan eenmalige schenken kunnen geven aan mensen. En we zien de laatste 2-3 jaar dat dat elk jaar wat minder wordt. We zaten in 2025 bijvoorbeeld op 77 maal een gift die we hebben kunnen doen. Dus we zitten ook te overwegen, hoe kan dat nou al door? En we denken bijvoorbeeld dat er gebeurd is, er zijn natuurlijk een behoorlijk wat aanvullende fondsen ook in Groningen gekomen, wat mooi is, hè? Het Nijpegunt bijvoorbeeld, als extra fonds. Maar we denken ook bijvoorbeeld, misschien veel hulpverleners, of mensen die beroep op ons willen doen, dat moet via een hulpverleningsorganisatie gaan, als het Leger des Heils, of een maatschappelijk werk, of een sociale dienst. We denken dat er ook veel wisselingen van menskracht ook plaatsvinden, waardoor dan eigenlijk, als je dan iemand weg is van die plek, dan ben je ook even naar het hoofd weer van iemand.
0: Ja.
1: En we kunnen eigenlijk moeilijk ook de krant in gaan, omdat we eigenlijk alleen maar via intermediairs, via dus hulpverlenende organisaties kunnen werken.
0: Want wat vergoedt u dan zoal als u geld aan een organisatie geeft? Of?
1: Ja, zeg maar, als je even in bedragen. We geven nooit geld aan een organisatie en de organisatie bemiddelt het voor een individuele cliënt over het algemeen. Dus zeg maar, iemand die in schuldhulpverlening zit, schulden heeft en eigenlijk op een soort dagbestedingsbudget heel laag zit en niet bij een uitkering terecht kan, die kan een gebit nodig hebben of die kan een bril nodig hebben of huisraad of iemand zeg maar vanuit het Leger des Heils die in een soort beschermd wonen zit en in een huisje terecht kan komen, heeft vloerbedekking nodig, of een koelkast, of al dat soort dingen.
0: Ja.
1: Dus zo tussen de 50 en de 2500 euro gemiddeld per gift kunnen we zeg maar over het algemeen doen.
0: Ja, en de dingen die u noemt, dat is niet dat probleem voorbij is. Dus het is ons wel degelijk dat mensen daar gebruik van zouden kunnen maken. En nog heel even, misschien even schetsen wat voor organisatie u bent. Hè. U bestaat al sinds lange tijd, opgericht bij het 100-jarig bestaan van het Nieuwsblad van het Noorden, vernoemd naar de oprichter van de krant, ja, Ruurt de Hazenwinkel. Klopt. Hoeveel steun hebt u in de loop der tijd dan al verleend?
1: Nou ja, in die vraag die kwam ik even in de voorbereiding naar voren. En toen hebben we even teruggekeken. En het was eerst allemaal heel handmatige verwerking. Dus we konden het allemaal even moeilijk even precies achterhalen. Ik heb eens even kunnen kijken in de laatste 10 jaar. Dan hebben we toch 1100 gezinnen, mensen, individuen kunnen helpen met een gift. Dus we zitten gemiddeld op zo'n 110 giften per jaar. Dus we zijn niet eens zo heel erg groot. We werken ook gelukkig samen met onze partnerorganisatie, de Stichting Urgente Noden. En we nodigen ook een aantal intermediairs uit op de 25e, maar dat komt misschien zo wel even. Dus zeg maar, we waren zo'n gewenst van 110. Dan zitten we eigenlijk op ons reguliere aantal mensen dat we graag willen helpen, als je het gemiddeld bekijkt.
0: Nou ja.
1: Daar zakken we nu elk jaar wat in.
0: U noemt het dus zelf al even, u gaat een middag organiseren om toch ergens te kijken dat u mensen kunt bereiken.
1: Ja, we hebben samen met de Stichting Urgente Noden hebben wij ons hele netwerk aan intermediairs, dus Leger des Heils, schuldhulpverleners, hebben we uitgenodigd voor 25 juni in het Drents Museum. Dan gaan we een hele middag over armoede met ze in gesprek. We gaan een aantal workshops hebben we georganiseerd. Waarbij we ook eigenlijk weer even naar voren komen, hoe kunnen we. Kijk, armoede is er, hè. Armoede blijft ook eigenlijk, ondanks alle geldstroom die er is. En de kunst is altijd, hoe bereik je het individu die het nodig heeft? Nou, daarvoor hebben wij dan de intermediaire organisaties, de hulpverlenende organisaties hard nodig.
0: Ja. Want je zou kunnen zeggen, van, u noemt het zelf al een beetje, van er zijn zoveel organisaties en fondsen, et cetera, dat mensen misschien, of de organisatie door de bomen het bos niet meer zien zin. Zou u misschien zich niet gewoon moeten aansluiten bijvoorbeeld bij een andere organisatie, of de krachten bundelen als organisaties?
1: Nou ja, we bundelen onze krachten in elk geval met Sun, de Stichting Urgente Noden. En wat we ook doen, we zeggen ook altijd van, er zijn altijd intermediaire organisaties die, als wij geld overhouden in het jaar, die wij kunnen ondersteunen. En zo hebben wij bijvoorbeeld geld gegeven aan leergeld, hè, voor jongeren, de oude Bibel Leeuwenborg, wat een soort ontmoeting, sociaal ontmoetingspunt is. Het Overweeghuis, die prostituees helpt om eigenlijk zeg maar uit de wereld te komen. Een Schreeuw in de Ruimte, dat was een toneelstuk in Veendam met mensen die in armoede zitten. Dan geven we dus ook aan een goed doel een extra gift per jaar weer. Dus we komen technisch gezien wel van ons geld af per jaar. Maar we moeten onze core business, onze belangrijkste is dat we het individu of het gezin kunnen helpen met middelen. Dat is onze basis gewoon. Ja.
0: En bij deze weer extra aandacht voor geweest. Dank voor de uitleg. Gerrit van der Veen van het Hazenwinkelfonds. En zometeen geven wij het weg. Namelijk een weerstation. In ons spel, wel is dat.

0: Ik hoor hem al.
1: Wel is dat.
0: Ik hoor hem al, maak hem helemaal geheel.
2: Klokje, ja. Een grunnige worst.
3: Dat is aan deze kerel goud besteed.
2: Jazeker.
4: Ja, ja. Jan Schol, die moest meteen aan Jaap Nienhuis denken.
0: Oh ja.
4: Nou, vind ik op zich geen gekke gedachte. Nee. Maar die zoeken wij vandaag in ieder geval niet.
0: Nee, ik zou ook Ben Woltering binnenkomen. Ook niet goed.
4: Nee hoor.
0: Nou, eens even kijken of we dan tot een goed einde kunnen komen met een laatste aanwijzing.
3: Deze grappige man kan ook nog heel goed zingen.
0: Ach, ben jij? 050-3188-288.
3: Deze grappige man kan ook nog heel goed zingen.
0: Arma, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen.
0: Nou, we gaan langzaamaan naar het warmere weer toe. Nu nog een beetje zon erbij.
5: Ja, zo is dat. Nou, vandaag is het dan een beetje stoer. Want we hebben gisteren te maken met een warmtefront. Met vooral later in de middag die hogere temperaturen. Vandaag passeert heel voorzichtig een koolfront. En dat leverde vanmiddag al wat gesputter op. En vanmiddag nog een paar buien. En dan komen we inderdaad dankzij een lege drukgebied op de Atlantische Oceaan. En hoge druk boven het midden van Europa met een zuidelijke stroming te maken. En door met wat vochtige en ook tropische lucht aanvoert. En dat zal vrijdag de warmste dag gewoon worden. Ja, en dan is het wachten op die enkele regen- of onweersbui. Maar het ligt hier in het noorden echt met te gewoon van, omdat de wind al heel gauw weer neigt naar het noorden. En de zomerwarmte, die bleef wel. Alleen er zijn de schape randjes er gelukkig ook weer af. Dus het is eigenlijk maar één dag, zoals nou die tropisch weer. Nou, vandaag nog nooit. We hebben op dit moment veel bewolking. Hierdoor zou een spatje regen van. En straks komt er ruimte voor de zon. En vanmiddag nu wordt de kans op een bui groter. De temperatuur loopt op richting 19 tot 21. De groen en de wind wordt motig zuidoost, loter zuidwest. Vanavond en vannacht bewolkt en opklaart 16, 17 graden als minimum. Maar een dag met regenmotig zijn. De wind is zwak tot motig, komt in westelijke regens met 24 tot 27 graden.
0: Dankjewel.
3: Deze grappige man kan ook nog heel goed zingen.
0: Nou, je hebt nog een paar minuutjes om je antwoord door te appen. Via 050-3188-288. En leg die telefoon dan niet weg, nee. Want we bellen zo terug met een paar minuutjes. Misschien ben jij dat we er weer naar. Wanneer? Nou, naar Rick Ashley. En net.

0: Rick Astley. Het is een beetje de ochtend van de prijs, hè. We gaven al een boormachine weg en nu een weerstation.
1: Wel is dat.
0: Aan iemand die weet wie we zoeken in ons spel, wel is dat.
2: Ja, hij gaat over.
0: Ja, de eerste drempel is opnemen.
3: Peter.
0: Dag Peter, goedemorgen met Edwin en Sergey. Over.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Wat een gebaal, ja.
0: Zit je in de auto?
3: Nee, ik ben aan het beachcoven.
0: Oh.
3: Van de trekker, ik moet echt zijn met hem dicht, dan is dat stil.
0: Ja, dat is misschien handig, ja. Dan verstaan we jou ook en jij ons. Is al beter zo, is al beter, Peter. Wie zoeken wij?
3: Jullie zoeken Johannes Peetsma, ook wel bekend als TikTok Tammo.
4: Vandaag had ik het over TikTok Tammo.
0: Ja hoor. Nou ja, zei je nou net bieten?
3: Ja, klopt.
0: Daar heeft hij wel iets mee, hè?
3: Ja, dat klopt. Hij is zelfs een keer bij me geweest.
0: Echt waar?
3: Ja, er staat zoveel dumpen dat je dat dikke bak met bieten in ziet, daar komen we voorbij. Dat was heinig met het begin van de bietencampagne. Hij dacht dat hij later begon en een stageloper van ons had hem van berichtje gestuurd. Oh, we zijn bezig. En dan kwam eraan een filmpje mee.
0: Dus hij heeft bij jou in de wagen gezeten?
3: Ja, bij Milde Bieten hoor je.
0: Ja. Kom op, maar dan gaan we even opzoeken. Leuk.
3: Ja, dat is goed.
0: Ja, Peter, je wint het weerstation van Radio Noord.
3: Top. Super, ja. Dankjewel.
0: Ja, lekker aan het werk nu. De Hollandse Nieuw is er, hè?
3: Ja, die mogen maar niet scoren, denk ik.
0: Ja, ben je ervan?
3: Oh ja, van. Ik vind het wel lekker. Maar het is niet iets dat je denkt, vriend, hoe moet je elke week hebben?
0: Nee, nou, één keer per jaar is hij er, hè? Dan kun je er echt van genieten.
3: Één keer in de maand is genoeg.
0: Oké. Okay. En eet je hem dan, want dat is de hamvraag een beetje vandaag in ons lopend vuur, met of zonder uitjes?
3: Het mag met, maar het moet niet per se.
0: En wat heb jij het liefst?
3: Ja, ik vind ze beide wel lekker. In het begin zijn ze zonder ui wel lekker, maar laat een uitje erover voor de knapperheid.
0: Lekker, hè? Nou, daar kan ik wel vreugde al op, hoor.
3: Nou, nee, goed. Ja, dat kan me goed helpen.
0: Ja. Ik wens je een mooie dag. Blijf even hangen. En werk ze.
3: Ja, dank u.
0: Dag,
3: goed.
0: Peter.
3: Jij ook.
0: Yo, mooi.
1: Wel is dat.
0: Even kijken nog naar wat binnenkomt in ons lopend vuur, Sergey. Op de stelling Hollandse Nieuwe eet je zonder uitjes.
2: Ja, en Gea Piek die schrijft Hollandse Nieuwe eet ik zonder uitjes. Sowieso eet ik de haring altijd zonder uitjes. Iedereen eet de haring goed of het nu met of zonder uitjes is. De smaken verschillen natuurlijk. En Jannie die kijkt er ook wel naar uit. Lekker hoor, zo'n haring. Maar zonder uitjes, dan is de lekkere smaak beter te proeven. Dat is dus de smaak van Jannie. En Daniel Siekman die zegt ook ik ben best gek op haring, maar het hoeft niet per se een nieuwe te zijn. Ik heb geen €3 over voor 3 happen vis. Wel graag met uitjes en een paar plakjes augurk erbij. Vindt hij ook altijd lekker, maar daar hebben we het nu niet over. Maar het is goed
0: ja,
2: om te weten.
0: Mag wel, ja. 050-3188-20. Praat met ons mee en stem even via rtvnoord.nl en de app van Noord. Laatste tussenstand. 38% zegt eens nieuwe Hollandse Nieuwe eetje zonder uitjes. Loop het vuur, we gaan er straks nog verder over praten. En natuurlijk straks ook onze top 3 in de ochtendploeg op deze woensdag. En nu Eagle Eye Cherry. Kom.

0: even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
3: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
2: Hoe dan?
3: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.
9: Je luistert naar Groningen 1.
10: Het is nu 9 uur.
11: Dorald Megens met het NOS-journaal. Op de bijeenkomst van de G7 zijn de leiders het eens geworden over steun aan Oekraïne en meer economische sancties tegen Rusland. Dat staat in een gezamenlijke verklaring na 2 dagen van overleg in Frankrijk. De leiders verwelkomen ook de overeenkomst tussen de VS en Iran, die een einde moet maken aan de strijd in het Midden-Oosten. Ze spreken in de verklaring van een historische kans om te voorkomen dat Iran kernwapens verwerft. De G7 gaat verder proberen minder afhankelijk te worden van de Straat van Hormuz en gaat de energievoorraden vergroten. In de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet staan volgens boerenorganisatie LTO waanideeën. En de suggestie dat LTO bij de plannen aan boord zou zijn, die zijn volgens voorzitter Koopmans totale onzin. In Nieuwsuur zei hij dat in de stukken proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn en ook nooit op tafel hebben gelegen. Gisteren lekte uit dat het kabinet onder meer wil dat rond natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Koopmans zei dat hij de garantie heeft dat er nog niets is besloten. Pas eind deze maand worden de plannen officieel gepresenteerd. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging. Op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Argentinië won met 3-0 van Algerije. Messi maakte alle 3 de doelpunten. Met zijn hat-trick stijgt hij naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Het weer. Overwegend bewolkt. In de noordelijke helft vanochtend vooral af en toe regen. In het zuiden is het droog met soms wat zon. Vanmiddag meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
13: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
14: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
15: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
16: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
15: Oh ja?
16: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
15: Klinkt goed.
17: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
18: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
19: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
20: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
21: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
22: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
23: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
24: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
25: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsparta Dribbel in Vlachtwedde.

0: Carlisle met Circle in the Sand. Het is vandaag woensdag 17 juni 2026. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Goud. De techniek van vanochtend is in handen van Chris Molema. Goedemorgen, Chris. En wat hebben we vandaag allemaal in de uitzending? Nou, de Participatieraad in Oldambt zoekt nieuwe leden. En we spreken daarover met Katja Dijk. Ook spreken we Gert Engelkes, de wethouder, over het project Hart voor Scheemda. En Cecile Keep kan ons alles vertellen over de informatiemarkt, de aardbeving herstel in Nieuw-Wolda. En het lijkt alsof wij in onze regio nog niet echt bezig zijn met het WK. Of dit ook echt klopt, dat gaat Henk Vierregge ons vertellen. En er staat een gezellige braderie op de planning in de tuin van Nieuw Vredehoven in Scheemda. En daarover spreken wij met Harm Tuin. En de verkeersveiligheid aan de hoofdweg in Bellingwolde blijft een thema voor inwoners. En we spreken met Annette Boman van de BBB. Geert Smit is bij ons in de studio aanwezig voor het Groningen 1 nieuws en weer. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier bij Groningen 1.
1: Dit is Groningen 1.

0: met Don't Call Me Baby. En daarvoor hoorden we Icehouse en Hey Little Girl.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
0: De participatieraad Oldambt is op zoek naar nieuwe leden. We spreken met Katja Dijk. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat is precies de rol van de participatieraad Oldambt binnen de gemeente?
2: Het advies geven op beleid wat nieuw is richting college en BMW.
0: En over welke onderwerpen gaat het dan?
2: We hebben vier onderwerpen. De nieuwe participatiewet, de WMO-wet, de oude, en de jongeren. En overig waarin laaggeletterdheid zit, waarin armoede zit en dat soort dingen.
0: Oké, nou zijn jullie dus op zoek naar nieuwe leden?
2: Dat klopt, ja.
0: Want het is nogal uitgedund?
2: Het is er nogal uitgedund om diverse redenen. Dus we hebben ongeveer drie nieuwe mensen nodig.
0: Drie nieuwe mensen. En ja. Waar moeten deze drie nieuwe mensen aan voldoen?
2: Ze moeten in Oldambt wonen. Ze moeten affiniteit hebben met wetten, met de inwoners. Ze moeten een lange adem hebben, want het beleid is niet zomaar geschreven. Dus dat ze niet denken van nou, van we komen, we doen beleid helpen en het is klaar. Zo werkt dat niet. Sommige dingen duren echt best wel een jaar voordat alles erdoor zit en zo. Dus dat verwachten we dan wel dat ze dat doorzetten.
0: Waarom is het zo belangrijk dat inwoners actief meedenken over sociaal beleid?
2: Omdat het de inwoners aangaat. De inwoners die krijgen daarmee te maken via allerlei instanties. Dus als wij niet meedenken, kunnen wij ook geen invloed uitoefenen op wat wij belangrijk vinden.
0: Waar kunnen mensen zich aanmelden?
2: Via de website van de gemeente. Daar staat in participatieraad. Ze kunnen solliciteren. Of ze kunnen bij mij informatie inwinnen. Dat ze mij bellen of via mijn mailadres. En dan hebben wij voor 30 juni de sluit sollicitatie. En dan hebben we de eerste week, 6 tot 10 juli, hebben we de gesprekken.
0: Dus er komt ook echt een soort van sollicitatieronde aan?
2: Ja, absoluut, ja.
0: Nou,
2: want mensen moeten wel erbij passen. Maar we moeten ook wel een idee hebben van nou, van die heeft inderdaad affiniteit met Oldambt en met beleid. En willen daar ook tijd en moeite in steken.
0: Helemaal duidelijk. Nou, ontzettend bedankt voor de toelichting.
2: Graag gedaan.
0: En een fijne dag nog.
2: Ja, hetzelfde.

0: Damn Those Eyes van Kane. En daarvoor hoorden we Aanreizen van Fries Wolma en Henny Dolsma. Ja, het is tijd voor het Groningen 1 nieuws en weer.
1: Dit is Groningen 1 nieuws. Ik ben Geert Smit. Een ogenschijnlijk routine verkeerscontrole is afgelopen nacht in de gemeente Westerwolde uitgelopen op een flinke drugsvangst. De politie controleerde rond 3 uur een voertuig van buiten de regio, waarna agenten al snel op verdachte zaken stuitten. Wat begon met een gezonde dosis nieuwsgierigheid van de dienstdoende agenten resulteerde in een succesvolle opsporingsactie. Bij de doorzoeking van het voertuig kwamen diverse illegale goederen boven water. Zo stuitte de politie op een knuppel, een flinke hoeveelheid vermoedelijke verdovende middelen en een substantieel bedrag aan contant geld. Daarnaast werden er een mobiele telefoon en diverse andere goederen veiliggesteld die van belang zijn voor het lopende onderzoek. Een voorzichtige schatting laat zien dat er naar verwachting tussen de 750 en 1100 euro aan contanten is geconfiskeerd. De rechtbank Noord-Nederland heeft een 21-jarige man uit Almere vrijgesproken van het meeplegen van de gewelddadige beschietingen in Oude Pekela en Winschoten in de zomer van 2023. Wel is de man veroordeeld voor het doelbewust vervoeren van de schutter. De rechtbank legde hem 115 dagen jeugddetentie op daarvoor, gelijk aan de tijd die hij al in voorarrest zat. Daarom hoeft hij niet terug naar de gevangenis. De fractie van BBB Westerwolde blijft de situatie rond de onderhoudsstaat van de hoofdweg in Bellingwolde nauwlettend volgen. Naar aanleiding van vragen van de fractie heeft de gemeente inzicht gegeven in de meldingen en uitgevoerde werkzaamheden aan de weg. Volgens de gemeente zijn sinds 2018 in totaal 50 meldingen geregistreerd voor de onderhoudsstaat van de hoofdweg. Sinds 11 april van dit jaar kwamen daar nog eens 11 meldingen bij. Per melding wordt beoordeeld of ingrijpen noodzakelijk is. En waar nodig zijn herstelwerkzaamheden uitgevoerd door medewerkers van de gemeentelijke buitendienst of door een aannemer. Een aantal meldingen is momenteel nog in behandeling. De gemeente laat weten dat de hoofdweg in 2025 is geïnspecteerd door een weginspecteur. En uit die inspectie blijkt dat 2 gedeelten van de weg binnen 3 tot 5 jaar in aanmerking komen voor herstrating. De werkzaamheden daarvan passen binnen het beschikbare budget. De grauwe gans is met afstand de grootste veroorzaker van agrarische schade in de provincie Groningen. In totaal keerde bij 12, de organisatie die namens de 12 gezamenlijke provincies het natuurbeleid uitvoert en de schadeclaims afhandelt, meer dan 2 miljoen euro uit aan de door ganzen gedupeerde boeren in Groningen. Dat blijkt uit de cijfers van bij 12 over het schadejaar 2025. De stijgende lijn in Groningen is geen incident. In heel Nederland schieten de kosten voor faunaschade omhoog. Landelijk steeg het totale schadebedrag van ruim 20 miljoen euro in 2016... naar bijna 100 miljoen euro in 2025. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer nieuws op Groningen1.nl en westerwoldeactueel.nl. De stad is vandaag aardig bewolkt en er is kans op een drup regen. Vanmiddag komen er geleidelijk meer opklaringen en later is het nog een tijdje redelijk zonnig. De temperatuur stijgt van rond 21 graden tot rond 21 graden en er staat maar weinig wind. Vanmiddag en vanavond staat er een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het warmer met 's middags ongeveer 27 graden. Morgenochtend is het warmer. Staat er nog een keertje, de minimumtemperatuur vannacht voor de komende nacht is 16 graden. Het is ook zonnig met een zwakke veranderlijke wind.

Kensington en War. En daarvoor hoorden we Jean-Paul Young en Love is in the Air. Ja, we spreken straks met wethouder Gert Engelkes over het project Hart van Scheemda. Maar we gaan eerst nog even verder met Michael Jackson en Wanna Be Starting Something.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Goed nieuws voor Scheemda. Het project Hart voor Scheemda krijgt ruim 5,5 miljoen euro... voor een ingrijpende herinrichting van het centrum. We spreken met wethouder Gert Engelkes. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, wat betekent de toekenning van deze subsidie concreet... voor de toekomst van het centrum van Scheemda?
2: We gaan binnenkort bezigen met het opnieuw herinrichting van het centrum van Scheemda. Zodanig dat het, Scheemda een nieuw dorpshart krijgt. En dat er meer ruimte komt voor bijvoorbeeld ontmoeting en meer groen en verblijven. En er komen duidelijke routes voor auto's, fietsers en voetgangers. Zodanig dat het wat meer rust brengt in het centrum en dat het wat minder versnipperd is allemaal.
1: Want was het nodig?
2: Ja, het was wel nodig. Ja. En het was ook min of meer al richting het dorp aangegeven. Ooit een paar jaar geleden van, nu is Scheemda ook aan de beurt. En als je dan kijkt naar het centrum zelf. Ja, het zit best wel ingewikkeld in elkaar met toegangswegen. Waar fietsers langs moeten. Waar auto's langs moeten. Je kunt het met elkaar volgens mij wel wat aantrekkelijker maken dan het nu is.
1: En worden inwoners en ondernemers ook betrokken bij de verdere uitwerking van de plannen?
2: Ja, in eerste instantie zijn er ook al ondernemers zijn meegenomen en dorpsbelangen. Maar er vindt nog een participatieproces over de precieze inrichting vindt nog plaats. Met de inwoners, met de bewoners en met ondernemers.
1: Dus dat komt er nog aan, zeg maar?
2: Ja, dat was eigenlijk een plan dat voor de vakantie nog te doen. Maar dat wordt hem niet meer, dat wordt na de vakantie.
1: De werkzaamheden die gaan ook wel even duren, denk ik.
2: Dat gaat wel even duren. En het is de bedoeling dat we dan zeg maar in het derde kwartaal van 2027... dat het dan gestart wordt met de werkzaamheden.
1: En tot hoe lang duurt het ongeveer?
2: Nou, volgens mij uit mijn hoofd een dik jaar. Maar daar ben ik niet helemaal zeker van.
1: En hoe zorgt de gemeente ervoor dat het centrum tijdens deze periode ook nog aantrekkelijk blijft dan en bereikbaar ook vooral?
2: Ja, dat wordt natuurlijk wel een klus, maar dat moet gewoon met elkaar gaan doen. Nee, wat u zegt, het moet natuurlijk ook wel tijdens de bouw of de verbouwwerkzaamheden moet het wel zodanig ingericht blijven dat iedereen zijn boodschappen kan doen, dat iedereen daar even kan gaan zitten. Ook toeristen als ze dat willen. Ja, dat moeten we met elkaar goed gaan aanpakken en dat het aantrekkelijk blijft ook gedurende deze periode.
1: Ja, en soms is het ook gewoon niet anders natuurlijk.
2: Nee, dat is ook zo. En als je weet wat je ervoor terugkrijgt, dan is volgens mij deze periode ook nog wat te overzien.
1: Worden de inwoners ook geïnformeerd over wat er allemaal gaat gebeuren?
2: Ja hoor, ja, dat gaat gebeuren.
1: Ja. En dat kunnen ze dan op de website vinden? Of?
2: Ja, hoe we dat allemaal precies gaan communiceren, dat moet nog allemaal uitgewerkt worden. Maar zeker, we nemen het dorp en de inwoners en de ondernemers nemen we overal wel in mee.
1: Helemaal goed. Nou, ontzettend bedankt voor de toelichting.
2: Ja, graag gedaan en fijne dag nog.
1: Ja, hetzelfde. Dankjewel.
2: Oké, beste.
3: Dit is Groningen 1.

Jij daar in de radio van Hang B Memphis. En daarvoor horen we Hard met Alone. Ja, het is alweer bijna 10 uur. En dat betekent dat we zo weer naar het volgende uur gaan. En in het volgende uur spreken wij met Cecile Cape. Zij kan ons alles vertellen over de informatiemarkt, de aardbevingherstel in Nieuw-Wolda. En het lijkt alsof wij in onze regio nog niet echt bezig zijn met het WK. Ja, en of dit ook echt klopt, want dat is natuurlijk de vraag. Daarover gaan wij in gesprek met Henk Viereggen. We gaan eerst nog even verder met Chris Isaak met Wicked Game.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om langs te gaan bij Beddenoutlet Pekela. Luxe box.

0: Het is nu 10:00.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De tekst van het voorlopige vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt. Persbureau Bloomberg zegt het 14-puntenplan in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de Straat van Hormuz direct na ondertekening opengaat en dat de VS meewerkt aan een plan voor de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Hiervoor zou zeker $300 miljard worden vrijgemaakt. In ruil daarvoor herhaalt Iran dat het nooit kernwapens zal produceren. De mogelijke ontwikkeling van kernwapens was voor president Trump de belangrijkste reden om samen met Israël Iran aan te vallen. Bewoners van de door een explosie getroffen flat in Amsterdam-Osdorp kunnen vandaag tijdens een bijeenkomst vragen stellen aan de gemeente. Wat er vorige week is gebeurd in een kelderbox is nog altijd onduidelijk. Bij de explosie raakten 7 mensen gewond. Buurbewoners denken dat er in de kelderbox explosieven werden ingepakt voor plofkraken. Een man uit Ede moet vandaag voor de rechter komen voor de genocide in Rwanda in de jaren 90. Hij werd 2 jaar geleden in Ede opgepakt en staat hier terecht in plaats van in Rwanda, omdat hij nu de Nederlandse nationaliteit heeft. Hij zou een grote rol hebben gespeeld bij het vermoorden van duizenden Tutsi's. De Noorse kroonprinses Mette Marit heeft een longtransplantatie ondergaan. Volgens het Noorse koningshuis is de operatie succesvol verlopen. De echtgenote van kroonprins Haakon lijdt sinds 2018 aan longfibrose, waardoor het lichaam minder zuurstof kan opnemen. Haar gezondheid was volgens artsen de afgelopen tijd sterk achteruit gegaan. Zonder ingreep zou haar levensverwachting waarschijnlijk nog ongeveer 1 jaar zijn geweest. Het weer, het is bewolkt en er is ook kans op wat regen. In het zuiden is er soms ook zon. Vanmiddag vooral in het zuiden zon en maximaal 25 graden. In het noorden wordt het niet warmer dan 22 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen veel zon en dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
11: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
12: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor met zonwerende folie van Scala Sol. Hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. Scalasol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
13: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen.

0: Sober en Girls Just Want to Have Fun. Ja, goedemorgen en welkom bij alweer de tweede uur van Goud. De gemeente Oldambt ging onlangs in Nieuw-Wolda van deur tot deur om inwoners persoonlijk te informeren over hulp bij aardbevingsschade, woningversterking en verduurzaming. De gesprekken leverden veel waardevolle vragen en inzichten op. En inmiddels hebben zo'n 50 inwoners zich aangemeld voor een persoonlijk keukentafelgesprek. Als vervolg organiseert de gemeente op 17 juni een informatiemarkt waar inwoners terecht kunnen met vragen over herstel, subsidies en energiebesparende maatregelen. Dat is dus vandaag. We spreken met Cecile Cape. En de oranje shirts, vlaggetjes en versierde straten. Bij grote voetbaltoernooien kennen we het beeld allemaal. Maar wie nu door de regio rijdt, ziet misschien wat minder oranje dan we gewend zijn. Tenminste, dat lijkt zo. Is de oranje koorts dit jaar minder groot of bewaren we alle gezelligheid voor de wedstrijden? We spreken straks met Henk Vierregge. Geert Smit is bij ons in de studio aanwezig voor het Groningen 1 nieuws en weer. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier bij Groningen 1.
1: Dit is Groningen 1.

0: Handsome Poets met Sky on Fire. En daarvoor hoorden we de Hermits met Dandy.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
0: De gemeente Oldambt heeft onlangs een aanbelactie gehouden in Nieuw-Wolda om inwoners persoonlijk te informeren over ondersteuning bij aardbevingsschade, versterking van woningen en verduurzaming. We spreken met Cecile Cape. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat was de aanleiding voor deze aanbelactie in Nieuw-Wolda?
2: Ja, we hebben binnen onze gemeente hebben wij inwonersondersteuners. Onder andere voor aardbevingsschade, subsidies. Wat je al vertelde, ook versterking. Het idee is dat de inwonersondersteuners daarbij ondersteunen. Zowel praktisch als ook emotioneel. Het kan natuurlijk emotioneel best zwaar en heftig zijn. En ook veel organisaties waardoor mensen soms de bomen door het bos niet meer zien. En we merken soms ook wel dat die inwonersondersteuners niet altijd goed te vinden zijn. En waar we die eerst een beetje reactief inzetten, dus beantwoorden op vragen, proberen we die nu iets proactiever in te zetten. En Nieuw-Wolda is daarvan een voorbeeld. Dat we aan de deuren gaan en zeggen van, hey, wij hebben die inwonersondersteuners en heeft u onze inwonersteun daarbij nodig?
0: En welke vragen en zorgen kwamen het meest naar voren tijdens deze gesprekken?
2: We hebben tot nu toe eigenlijk de aanbelactie gedaan. Dat was echt even kort bij de deur. Met een flyertje en hey, we zijn er voor u. En daar konden mensen zich aanmelden voor keukentafelgesprekken. Nou, die keukentafelgesprekken die worden nu ingepland en die gaan nog plaatsvinden. Maar de allereerste vragen die aan de deur toch wel echt het meest naar voren kwamen, gingen om schade, schademeldingen. Waar moet ik dat doen? Ik loop vast. Hoe moet ik dat doen? En ook wel de vraag, waar heb ik recht op qua subsidies? Dat zijn een beetje de vragen die het meest naar voren zijn gekomen.
0: En de keukentafelgesprekken die komen er dus nog aan. Wat kunnen bewoners verwachten van zo'n keukentafelgesprek?
2: Dat er een inwonersondersteuner bij hen thuis komt. Dus echt even in hun huis, binnen hun gezin, in hun situatie. En die inwonersondersteuner neemt ook echt even de tijd om te luisteren. Wat is hier nou aan de hand? Om alles in kaart te brengen. En waar hebben jullie hulp bij nodig? Zodat ook even die hulpvraag boven tafel krijgen. En vervolgens daarbij helpen. Dus dat kan zijn actief verbinding leggen met andere organisaties. Dat kan zijn ondersteuning doorverbinden binnen onze eigen gemeente. Dus het kan eigenlijk van alles zijn. In ieder geval echt even de tijd nemen om het hele verhaal goed helder te krijgen en daarbij te helpen.
0: En nou is er vandaag ook een informatiemarkt in Nieuw-Wolda.
2: Ja, dat klopt. Ja, klopt.
0: En wat kunnen aanwezigen daar verwachten?
2: Het is inderdaad als je zegt een informatiemarkt. Dus het is ook een beetje een marktopzet. Er zijn verschillende partijen. Zoals de gemeente is aanwezig, NCG, de versterkingspartij, IMG, schadepartij, SNN voor de subsidies, Energieploeg en Groninger Huis, de woningcorporatie. En mensen kunnen daar eigenlijk vrij laagdrempelig binnenstappen en kijken, goh, wie wil ik een vraag stellen, waar wil ik erg extra informatie over ontvangen. En gewoon binnenlopen en hun vragen stellen.
0: En wat als jullie alles in kaart hebben, wat gaat er dan gebeuren?
2: In ieder geval dus de keukentafelgesprekken. En die worden ook verder begeleid. De mensen die daarvoor zich hebben aangemeld. Mensen kunnen zich nog steeds aanmelden voor keukentafelgesprekken. Dus dat blijft lopen. Nou, de inloopbijeenkomst vanavond. En dan gaan we verder met de ondersteuning die ook weer uit die vanavond komt, zeg maar. Ja.
0: En de keukentafelgesprekken, daar kun je dus ook nog voor opgeven. Hoe moeten mensen dat doen?
2: Die kunnen even een mailtje sturen naar inwonersondersteuner@gemeente-oldambt.nl of even bellen naar ons nummer en dan kunnen mensen zich daarvoor aanmelden.
0: Nou, helemaal duidelijk. Ontzettend bedankt voor de toelichting.
2: Ja, geen probleem.
0: Fijne dag.
2: Fijne dag.
3: De beste classic hits. En een beetje van nu. Groningen 1.

The Fortunes en Caroline. En daarvoor hoorden we de Righteous Brothers en Unchained Melody. Ja, het is bijna 10:30 en dat betekent dat we zo naar het Groningen 1 nieuws en weer gaan. Maar we gaan eerst nog even verder met de Electric Light Orchestra en Turn to Stone.

Dit is het Groningen 1 Nieuws. Ik ben Geert Smit. Een ogenschijnlijk routine verkeerscontrole afgelopen nacht in de gemeente Westerwolde werd een flinke drugsvangst. De politie controleerde rond 3 uur een voertuig van buiten de regio, waarna de agenten al snel op verdachte zaken stuitten. Bij de doorzoeking van het voertuig kwamen diverse illegale goederen boven water. Zo stuitte de politie op een knuppel, een flinke hoeveelheid vermoedelijk verdovende middelen en een bedrag tussen 750 en 1100 euro aan contant geld. Daarnaast werd er een mobiele telefoon en diverse andere goederen veiliggesteld die van belang zijn voor het lopende onderzoek. De komende 4 jaar wordt Pekela bestuurd door een coalitie van de Pekelder PVV, SP en CDA. Het nieuwe college bestaat naast burgemeester Jaap Kuin uit Arthur van Doorn namens de Pekelder PVV, Ellen van Klaveren namens de SP en Eddy Jonker namens het CDA. In het coalitieakkoord krijgen woningbouw, verkeersveiligheid en een betere samenwerking met ondernemers een prominente plaats. Tegelijkertijd wil het nieuwe bestuur geen onnodige financiële risico's nemen, zodat de gemeente ook op lange termijn financieel gezond blijft. Op zaterdag 5 en zondag 6 september staat Ter Apel weer volledig in het teken van de middeleeuwen. Rond het eeuwenoude Kruisherenklooster Ter Apel vindt dan de 30ste editie van Middeleeuws Ter Apel plaats. Bezoekers kunnen zich opmaken voor 2 dagen vol ridders, ambachten, muziek, verhalen en middeleeuwse magie. Dit jaar staat het evenement in het teken van het kind in de middeleeuwen. Het wil laten zien hoe kinderen opgroeiden in een wereld zonder smartphones, moderne scholen en speelgoedwinkels. In maart 2025 kreeg de in Musselkanaal opgegroeide Julian Mensies op 34-jarige leeftijd de diagnose lymfeklierkanker. Over de periode van de eerste klachten tot en met het herstel schreef hij het boek 34 en kanker. 34 en kanker is een veelzeggende titel die verwijst naar een periode waarin hij samen met zijn partner zijn dochter van 1,5 jaar wil zien opgroeien. Impact wil maken met projecten op het werk, festivals bezoeken met vrienden en plannen maken voor gezinsuitbreiding. Door zijn ziekte en de chemobehandelingen kwamen deze plannen plotseling stil te staan. De mooie, spannende en verdrietige momenten staan beschreven in zijn boek 34 en kanker. Van ieder via de website verkocht boek wordt 10 euro gedoneerd aan het Sint-Antonius Onderzoeksfonds. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer nieuws op groningen1.nl en westerwoldeactueel.nl. Dan het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. De stad is vandaag aardig bewolkt en er is kans op een drup regen. Vanmiddag komen er geleidelijk meer opklaringen en later is het nog een tijdje redelijk zonnig. De temperatuur stijgt tot rond 21 graden en er staat maar weinig wind. Vanmiddag en vanavond staat er een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het warmer met 's middags ongeveer 27 graden. Morgenochtend is het nog warmer met minimumtemperatuur voor de komende nacht een 16 graden. Het is ook zonnig met een zwakke veranderlijke wind.

Highway of Love van Aretha Franklin. En daarvoor hoorden we Fats and Small en Turn Around. Ja, we spreken straks Henk Vieregge, want hij kan ons vast vertellen of het klopt dat wij gewoon heel weinig oranje in de straten zien deze WK. Maar goed, we gaan eerst nog even verder met Sherbet en Hozat.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Het WK voetbal is volop bezig en normaal gesproken kleuren straten en huizen langzaam maar zeker oranje. Van vlaggenlijnen tot complete voortuinen vol versiering, Nederlanders pakken graag uit als oranje speelt. Maar is dat nu ook zo? We spreken met Henk Vierregge. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: En welkom in de studio. Altijd gezellig.
2: Ja, dankjewel. Ja, absoluut.
1: Klopt het verhaal dat wij toch het gevoel hebben dat het wat minder speelt dit jaar?
2: Ja, absoluut. Het is allemaal wat karig, wat rustig. Mensen die zijn nog niet echt helemaal warm voor het EK, af voor het WK.
1: Ja.
2: Maar dat merk je hier bij de studio ook. Ik zie hier binnen geen vlaggetjes, buiten geen vlaggetjes. Dus ik heb wat voor jullie meegenomen.
1: Oh, wat
2: alsjeblieft.
1: Fantastisch.
2: Kun je straks de boel een beetje oranje maken? Misschien helpt dat, hè? Misschien motiveert dat de mensen om toch een beetje er leuks van te maken.
1: Nou, dat is inderdaad wel zo. We hebben het er maandag al even over gehad van we moeten toch iets gaan doen.
2: Ja, zie je wel. Ik
1: wist het. Ja. En ik ben daar ook best wel voor. Ik hou er wel van om een beetje de thema mee te nemen, zeg maar. Zodat mensen ook inderdaad in de stemming komen. Want dat is belangrijk.
2: Ja.
1: Maar ja, meestal ben ik een van de weinigen hier die daar wel mee bezig is. Dus dat is dan altijd weer een beetje een probleem, hè?
2: Ja.
1: Maar dit gaat helpen.
2: Ah, goed.
1: Dus hartstikke fijn, dankjewel.
2: Ja, ik hoop dat dit het begin is, zodat iedereen straks bij alle straten weer oranje kleuren. Want het is nodig.
1: Ja.
2: Want het gaat gebeuren, denk ik. We halen de poel halen straks.
1: Ja.
2: En dan brandt het los.
1: Ja.
2: Reken er maar op.
1: Is dat zo?
2: Ja.
1: Gaan we verder komen?
2: Ja, absoluut.
1: Ja, ik vond ze best wel goed spelen eigenlijk zondag.
2: Zeker.
1: Maar...
2: Ja, zeker.
1: Ja, toch?
2: 1-1 tegen de Japan. Of, ja, is geen schande, toch?
1: Nee, toch?
2: Nee,
1: dat dacht ik ook. Gelijkspel.
2: Dat 2-2 trouwens, hè, maar.
1: Ja, klopt. Ja, geeft niet. Het was gelijkspel, hè?
2: Ja.
1: Daar gaat het om.
2: Ja.
1: Maar Japan was ook best wel heel sterk, hè? Dus,
2: goed land, ja. Vorige WK wonnen ze van Duitsland, ze hebben van Engeland, Brazilië gewonnen. Dus.
1: Ja.
2: Ja, dus hoeven we ons geen zorgen te maken. Reken het maar op, we gaan door.
1: Maar is iedereen dan een beetje voorzichtig?
2: Ja, okay. Iedereen is heel... Ze kijken allemaal de kat uit de boom en hoe dat komt, ja, zeg het maar. Ik denk, Amerika is ver weg. Zijn onmogelijke tijden natuurlijk dat er gevoetbald wordt over het algemeen. Dus het leeft allemaal nog wat minder. Maar ook, dat is inderdaad wel vaak zo. Nederlanders zijn wel een beetje voorzichtig. Eerst hoi. En dan doen ze mee, weet je wel. Een beetje dat, hè.
1: Ja, want het is natuurlijk ook al wel een tijdje geleden dat we echt wel een beetje wat verder kwamen, hè.
2: Ja, 2010, dat was de laatste keer in de finale, volgens mij. Dus,
1: ja, dat is natuurlijk alweer 16 jaar geleden.
2: Dus het
1: wordt wel tijd dat er wat gaat gebeuren, natuurlijk.
2: Ja.
1: Ja.
2: Maar je merkt het overal, we hadden het er net al even over in het voorgesprekje. De groothandels hebben ook niet het assortiment dat ze anders hadden, zeg maar. Dus ook daar is het wat karig, iedereen is wat voorzichtig.
1: Ja, hè, dus ook voor de blokker is het lastig om zeg maar in te kopen.
2: Ja, klopt. Kijk, de gewone standaard vlaggetjes is geen probleem. Maar wil je wat bijzonders, dat is best wel, best wel lastig op dit moment.
1: Ja.
2: Ja.
1: En ja, is daar een verklaring voor? Ja, de rare tijden gaf je al aan.
2: Ja, precies. Ik denk dat er ook mee te maken heeft. En mensen, tenminste de groothandels zijn bang dat ze ermee blijven zitten, denk ik.
1: Maar zijn er wel bijzondere dingen te verkrijgen? Als je nou echt zegt van, hé, dit is een trend. Voor de mensen die wel eraan meedoen.
2: Bij ons, de trend van de afgelopen week, zeg maar, voor de wedstrijden waren de rookbommen. We hebben oranje gekleurde rookbommen, zeg maar. Dat klinkt heel... Heel heftig, maar dat valt mee. Het is gewoon, je trekt er een stekkertje uit en dan komt er veel oranje rook. En die hebben we enorm goed verkocht, moet ik zeggen. Net voor de wedstrijd. Dus dan merk je toch dat mensen, als ze moeten spelen, dat het begint te kriebelen, zeg maar. Dat ze toch denken, moeten we nog gauw even wat in huis halen? En,
1: Dus eigenlijk voor de wedstrijden gebeurt er wel wat.
2: Ja.
1: Maar echt...
2: Straten versieren, langdurig en zo. Nee, dat is nog niet zo.
1: Ja, en er zijn natuurlijk ook heel veel landen die meedoen, hè?
2: Ja, ik denk dat ook wel. Zoveel landen, dan krijg je heel veel wedstrijden, zeg maar. En dat motiveert niet echt om alles al nu al te gaan kijken, zeg maar. Ik denk als de spoeling straks verdunnen wordt, minder landen, dat de spanning dat wat toeneemt. En dan komen de Nederlanders wel, hoor. Reken er maar op.
1: Ja, dus eigenlijk is de voorspelling, als we de poolfase eenmaal voorbij zijn...
2: Dan kleurt de vlag weer in elk geval oranje.
1: Ja.
2: En we proberen zaterdag alvast een voorzetje te geven, zeg maar, voor de wedstrijd.
1: Ja.
2: Dat er dan alvast wat versierd wordt.
1: Ja.
2: Dat zou wel heel mooi zijn, toch?
1: Ja, absoluut.
2: We moeten gewoon met z'n allen er weer achter gaan staan en dan...
1: Ja, we moeten toch ook een beetje aanmoedigen. Ook al is het ver weg, het moet gewoon gebeuren, denk ik.
2: Ja, absoluut.
1: Ja.
2: Het geeft niks dat het ver weg is. We staan er gewoon met z'n allen achter. We moeten laten zien dat wij één zijn en dat we ervoor gaan met z'n allen, toch?
1: Ja, dit zijn wel de momenten om gewoon even gezellig samen te komen.
2: Absoluut,
1: ja. Ja, dat is ook zo.
2: En een zaterdagavond is een mooie tijd.
1: Ja,
2: ja,
1: dus ja dat is waar, ja.
2: Ja, ja, ja. Met z'n allen even om de barbecue, vlaggetje aan, rookbommetje erbij. En dan moet je zien hoe mooi en gezellig dat het wordt.
1: Nou, ik hoor het al, het gaat helemaal gezellig worden. Ja, want de derde wedstrijd is weer 's nachts, geloof ik, hè?
2: Ja, die is, dacht ik, om 1 uur 's nachts. Dat is wel even een ander tijdstip weer.
1: Ja, ik had eentje thuis zitten die zegt, ik wil graag alle wedstrijden zien. Ik zei, nou, laten we dat maar niet doen. Want dan ben je 24 uur op,
2: ja, dat klopt. Ja, ja, vanochtend om 6 uur heb ik nog even gekeken naar Oostenrijk, zeg maar.
1: Ja.
2: Maar dat is dan wel weer vroeg, hè? Dan,
1: ja. Ja, dat is wel weer inderdaad vroeg.
2: Ja.
1: Ja, ja, dat klopt. Ja, nou, we gaan het zien.
2: Ja.
1: Maar voorspelling?
2: Ja, zoals altijd, ik ben heel optimistisch. Ik zeg iedere keer dat Nederland de wereldkampioen wordt. Ja. Het is 3 keer niet gelukt in de finale en dit keer gaat het gewoon gebeuren.
1: Ja, hè?
2: Nou, hou er rekening mee.
1: Ik vind het mooi om mee af te sluiten. Gaan we daar rekening mee houden? Ontzettend bedankt.
2: Ja, graag gedaan. En tot gauw, hoor.

Katja Schuurman en Lover of Friend. Ja, het is bijna 11 uur en dus gaan we zo naar het volgende uur. En er staat een gezellige braderie op de planning in de tuin van Nieuw Vredehoven in Scheemda. En daarover spreken wij met Harm Tuin. En de verkeersveiligheid aan de Hoofdweg in Bellingwolde blijft een thema voor inwoners. We spreken met Annette Boman van de BBB. Ja, we gaan nog even verder met Kensington. Do I Ever?

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde. Werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 11 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Nederland en de rest van Europa moeten meer verantwoordelijkheid nemen voor de eigen veiligheid. Dat staat in de internationale veiligheidsstrategie van minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Volgens Berendsen moeten we opschalen om snel minder afhankelijk te worden van de Verenigde Staten. Zo moet de Europese defensieindustrie binnen 4 jaar de belangrijkste wapensystemen zelf kunnen produceren. Eerder werd al bekend dat het kabinet bekijkt in hoeverre samenwerking mogelijk is met Frankrijk op het gebied van nucleaire bewapening. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige vredesplan tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en de economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zal produceren. Na de grote brand in een vrijstaande woning in de Brabantse Rijen gaat de brandweer vandaag op zoek naar de bewoner. De brand brak rond middernacht uit en volgens mensen in de buurt is de bewoner sinds de brand niet meer gezien. Een deel van het huis is ingestort. Vanwege verder instortingsgevaar zal een specialistisch team er stap voor stap naar binnen gaan. Bij een politieactie in Vietnam zijn 400 katten gevonden die bestemd waren voor de handel in kattenvlees. De dieren zaten in 45 kooien en waren er slecht aan toe. Er werden ook 80 dode katten gevonden. De politie kwam ze op het spoor na meldingen over gestolen huisdieren. Het eten van katten- en hondenvlees is niet verboden in Vietnam, maar verschillende steden proberen het wel terug te dringen. Dierenorganisaties schatten dat er elke maand 1000 katten worden gestolen en illegaal worden verhandeld voor vlees. Het weer bewolkt en ook kans op wat regen. In het zuiden soms ook zon. Vanmiddag vooral in het zuiden zon en maximaal 25 graden. In het noorden wordt het niet warmer dan 22 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen veel zon. En dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
12: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
13: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
14: Mag.
15: Wat mag?
14: Je weet wel Mac.
15: Hè?
14: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
16: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
17: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
18: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportspar de Dribbel in Vlagtwedde.
19: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: Aretha Franklin en Freeway of Love. Goedemorgen en welkom bij alweer de derde uur van Goud. Ja, we zijn nu in de oranje stemming, hè? Ja, dat kan niet anders natuurlijk na de komst van Henk. Dus Henk, ontzettend bedankt. Het is nu oranje, dus voor de mensen die meekijken via de webcam. Je kan het nu mooi zien. Het ziet er hartstikke gezellig uit. Dus ja, laten we hopen dat Nederland inderdaad verder komt. Waar gaan we het allemaal over hebben? Nou, op 19 juni verandert de tuin van Nieuw Vredehoven in Scheemda in een gezellige plek voor ontmoeting en sfeer. Bezoekers kunnen er terecht voor een braderie met handgemaakte producten, lekkernijen, muziek en allerlei leuke activiteiten. We spreken hierover met Harm Tuin. En op 7 mei stelde de BBB-fractie vragen aan het gemeentebestuur over de verkeersveiligheid aan de hoofdweg in Bellingwolde. Een onderwerp dat leeft onder inwoners en zeker op plekken waar regelmatig onveilige situaties worden ervaren. We spreken hierover met Annette Boman van de BBB. Geert Smit is bij ons in de studio aanwezig voor het Groningen 1 nieuws en weer. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier bij Groningen 1.
1: Dit is Groningen 1.

0: Cher, Gypsies, Tramps en Thieves.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
0: Op 19 juni, aanstaande vrijdag, veranderde de tuin van Nieuw-Vredenhoven in Scheemda in een gezellige ontmoetingsplek. We spreken met Harm Tuin. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Aanstaande vrijdag is er dus een braderie.
2: Ja, klopt.
0: Wat kunnen bezoekers allemaal verwachten?
2: Het is van 1 tot 4 in de tuin van Nieuw-Vredenhoven. We hebben 20 kramen waarvan alles te koop is. Bezoekers kunnen onder andere een heerlijke hamburger of appeltaart of koffie of een ijs kopen. Freddy de Bruin zorgt voor live muziek en heel gezellige sfeer. We hebben een Rad van Fortuin spel met prachtige prijzen. We willen ook alle sponsoren daarvoor bedanken voor de prijzen. De opbrengst van deze middag komt dan volledig te goede voor de bewoners in alle wijkactiviteiten. En het wordt een heel gezellige dag.
0: Ja, en wat voor producten worden er zoal verkocht?
2: Decoratiewinkels, zelfgemaakte producten, heel gevarieerd.
0: Van alles en nog wat?
2: Van alles en nog wat.
0: Kijk, dat is hartstikke mooi. Hoe is het ontstaan eigenlijk om deze middag te organiseren?
2: We doen het eigenlijk ieder jaar en het is altijd een groot succes. Zowel voor bewoners als voor alle gasten die komen. Een heel gezellige middag altijd. En we verheugen ons altijd al ieder jaar weer dat we het weer mogen organiseren.
0: Hoe lang doen jullie dit al dan?
2: Het is de vierde keer.
0: De vierde keer. Kijk, dat is hartstikke mooi. En zit er een grote organisatie achter? Ben je er weken mee bezig of valt dat mee?
2: Ja, best wel. We zijn heel dankbaar ook voor een heel groep vrijwilligers die erbij betrokken is. Medewerkers en mantelzorgers. Dus we doen het allemaal samen. En dat is eigenlijk waar Nieuw-Vredenhoven ook voor staat. Het samen zijn.
0: Kijk, dat klinkt hartstikke mooi. Hoe laat begint het vrijdag?
2: Om 1 uur.
0: Om 1 uur?
2: Ja.
0: En hoe laat is het afgelopen?
2: Om 4 uur.
0: Kijk, een mooie middag.
2: Ja, een heel gezellige middag.
0: Maar het wordt ook warm aanstaande vrijdag.
2: Het wordt heel warm en we hebben overal volk. We hebben water en we hebben partycentrum staan. Ook voor verkoeling. Het is zowel binnen dat mensen kunnen zitten bij de ventilator. Dus het is eigenlijk aan alles is wel een beetje gedaagd.
0: Kijk, dat is ook mooi om te horen natuurlijk, hè? Want veel mensen willen misschien wel helemaal niet op pad als het 30 graden is. Maar op deze manier kan het gewoon.
2: Daarom.
0: Ja, kunnen ze gewoon langskomen in Scheemda. Nou, ontzettend bedankt voor de toelichting. En we gaan uit van een hele mooie middag.
2: Dat gaan we zeker van uit.
0: Dankjewel.
2: Hey, dankjewel. Hoi.

Robin Rez en Leila Kay met Got To Get. Ja, het is bijna 11:30 en dat betekent dat we zo naar het Groningen 1 nieuws en weer gaan. We gaan eerst nog even luisteren naar ABC en Poison Arrow.

Dit is het Groningen 1 Nieuws. Ik ben Geert Smit. Een ogenschijnlijk routine verkeerscontrole afgelopen nacht in de gemeente Westerwolde werd een flinke drugsvangst. De politie controleerde rond 3 uur een voertuig van buiten de regio, waarna de agenten al snel op verdachte zaken stuiten. Bij de doorzoeking van het voertuig kwamen diverse illegale goederen boven water. Zo stuitte de politie op een knuppel, een flinke hoeveelheid vermoedelijk verdovende middelen en een bedrag tussen 750 en 1100 euro aan contant geld. En daarnaast werden er een mobiele telefoon en diverse andere goederen veiliggesteld die van belang zijn voor het lopende onderzoek. De komende 4 jaar wordt de Pekela bestuurd door een coalitie van de Pekelde PVV, SP en CDA. Het nieuwe college bestaat dan naast de burgemeester Jaap Kuin uit Arthur van Doren namens de Pekelde PVV, Ellen van Klaveren namens de SP en Eddie Jonker namens het CDA. In het coalitieakkoord krijgen woningbouw, verkeersveiligheid en een betere samenwerking met ondernemers een prominente plaats. Tegelijkertijd wil het nieuwe bestuur geen onnodige financiële risico's nemen, zodat de gemeente ook op lange termijn financieel gezond blijft. De grauwe gans is met afstand de grootste veroorzaker van agrarische schade in de provincie Groningen. In totaal keerde Bij 12, de organisatie die namens de 12 gezamenlijke provincies het natuurbeleid uitvoert en schadeclaims afhandelt, meer dan 2 miljoen euro uit aan door ganzen gedupeerde boeren in Groningen. En dat blijkt uit cijfers van diezelfde organisatie over het schadejaar 2025. De stijgende lijn in Groningen is geen incident. In heel Nederland schieten de kosten voor faunaschade omhoog. Landelijk steeg het totale schadebedrag van ruim 20 miljoen euro in 2016 naar bijna 100 miljoen euro in 2025. De rechtbank Noord-Nederland heeft een 21-jarige man uit Almere vrijgesproken van het medeplegen van de gewelddadige beschietingen in Oude Pekela en Winschoten in de zomer van 2023. Wel is de man veroordeeld voor het doelbewust vervoeren van de schutter. De rechtbank legde hem 115 dagen jeugddetentie op, gelijk aan de tijd die hij al in voorarrest zat. Daarom hoeft hij niet terug naar de gevangenis. En dan het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Vanmiddag komen er geleidelijk meer opklaringen en is het nog redelijk zonnig. De temperatuur stijgt tot rond 21 graden en er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. De minimumtemperatuur voor de komende nacht is 16 graden. Morgen wordt het ongeveer 27 graden. Het is ook zonnig met een zwakke veranderlijke wind. Vrijdag is nog een stuk warmer. Dan gaan we naar 31 of 32 graden met kans op een regen- of een onweersbui. Later op de dag kan dat zelfs een flinke onweersbui zijn. Mogelijk met hagel en windstoten. Zaterdag is er kans op een onweersbui en dan is het ook drukkend warm met 25 tot 28 graden. Daarna is het vrij zonnig en meest droog en wat minder warm weer.

Nathan Evans met Wellerman. En daarvoor hoorden we Whitney Houston en Love Will Save the Day. Ja, we spreken straks met Annette Bouwman van de BBB. Want er zijn vragen gesteld aan het gemeentebestuur over de hoofdweg in Bellingwolde. Nou ja, dat horen we dus straks allemaal. We gaan nog even verder met Madonna en Celebration.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Op 7 mei stelde de fractie BBB vragen aan het gemeentebestuur over de verkeersveiligheid aan de hoofdweg in Bellingwolde. We spreken met Annette Boman. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Wat is de aanleiding geweest om vragen te stellen aan het gemeentebestuur?
2: Nou, de aanleiding was natuurlijk de commentaar van de burgers op de hoofdweg. Je hoort wat, je leest wat. En dat de hoofdweg nogal in een slechte staat verkeert. En dat het alleen maar erger wordt. Dus dat was de aanleiding om de vragen te stellen.
1: Ja, want waarover maken de bewoners zich het meeste zorgen?
2: Het meeste zorgen is natuurlijk het rijden op de weg. De schade aan de auto's. Het zit een enorme kuilen en bulten in. Maar ook de aanwonenden. Lawaaioverlast, trillingen. Nou ja, en daarbij komt dan natuurlijk nog, omdat er ook veel fietsers gebruik maken van de weg, plassenwater. Het is gewoon, de situatie aan zich is gewoon onveilig, maar ook erg onprettig.
1: En erkent het gemeentebestuur de gesignaleerde problemen?
2: Naar ons idee eigenlijk niet, nu niet. Het oude college wat er nu nog zit, die zegt elke keer van er zijn inspecties geweest en dat voldoet aan de normen. Maar de bewoners en de aanwoners en de gebruikers van de wegen, die zeggen toch iets anders. Dus ik heb het idee dat het niet zo erkend wordt.
1: Hoe is dat mogelijk?
2: Ja, hoe is dat mogelijk? Kijk, inspecties worden uitgevoerd en als dat volgens de inspecteurs voldoet aan de normen, dan wordt dat afgedaan als dat het goed is. Ik heb niet het idee dat de mensen die het college zelf weet hoe erg het gesteld is. Dus misschien een uitnodiging waard om even op een tractor of op een fiets even een ritje te maken over de hoofdweg.
1: Ja, om gewoon eventjes zelf te ervaren hoe het is.
2: Ja, om het even zelf te ervaren hoe het is, om het zelf even te beleven. En om dan even met aanwoners te spreken van god, hè, hoe zit het nu echt om af te gaan op een inspectie? Ja, ik vind dat nogal een beetje kort door de bocht.
1: Ja, want waarom gebeurt dat dan niet?
2: Ja, dat is een goede vraag. Dat zou ik wel graag willen weten. Ja, dat is een hele goede vraag. En nou ja, het nieuwe college wordt vanavond geïnstalleerd. Dus misschien is dat een goede vraag aan het nieuwe college.
1: Ja, om toch eens te kijken, ook uit eigen ervaring, hoe het is.
2: Ja, kom eens langs. Ga eens mee. Ga eens mee op een trekker. Ga eens mee op de fiets. Ze zijn van harte uitgenodigd, denk ik, bij de mensen die er wonen.
1: Ja, want wat zullen maatregelen kunnen zijn om de verkeersveiligheid te verbeteren aan de hoofdweg?
2: Nou, het is natuurlijk een beschermd dorpsgezicht. Dus aan de weg zelf zal niet zoveel kunnen gebeuren. De klinker wat erin ligt zal er moeten blijven. Maar het verbeteren, dus in elk geval het egaliseren, zodat het gestuiteren in elk geval een beetje weg is, dat zou al een enorm stuk helpen. En daarbij ook, dan vind ik ook wel dat er gekeken moet worden bij kruisingen, bij scholen, waar je eventueel verkeersremmende middelen kunt plaatsen. Maar om de hele hoofdweg verkeersremmende middelen te plaatsen, ja, dat zal natuurlijk heel moeilijk worden. Maar goed, daarvoor kan je een goed overleg ook met de aanwonenden en de gebruikers. Laat die hun mening daar eens over zeggen.
1: Ja, want komt er ook niet een hele hoop bij de bomen vandaan misschien? Bij de boomwortels?
2: Ja, er staan natuurlijk heel veel bomen langs de hoofdweg. Er zit natuurlijk ook een riool onder. Dus dat zullen de redenen zijn dat de hoofdweg in zo'n slechte staat is. En daarbij komt natuurlijk ook de ondergrond. Het is een beetje een zandveengebied hier. Dus ja, dat zal er allemaal mee te maken hebben. Dus ja, veel omstandigheden waardoor de weg zo slecht wordt.
1: Blijft de BBB vragen hierover stellen? Dat het in elk geval in de aandacht blijft?
2: Ja, wij willen in elk geval dit op de agenda houden. En wij willen ook gewoon, we hopen dat ook bewoners dit gaan melden. Je hebt een Buiten Beter app waar dit in gemeld kan worden. Maar ook op andere manieren kunnen bewoners zich melden. En ja, wij blijven vinger aan de pols houden. Want het is toch wel een ingrijpende gebeurtenis. Maar het heeft ook voor heel veel mensen veroorzaakt het veel overlast.
1: Zijn er al veel meldingen ook binnengekomen?
2: Ja, er zijn de afgelopen tijd zijn er wel meldingen binnengekomen. 50 meldingen sinds 2018. Ja, en vanaf 11 april 2026 was het heel opmerkelijk dat er in één keer heel veel meldingen binnenkwamen. Maar toen werd er ook een oproep geplaatst op Facebook door aanwonenden dat ze dat konden melden in de Buiten Beter app. Dus ik denk dat naar aanleiding van die oproep veel meldingen zijn gekomen.
1: Dus misschien is het ook wel iets wat niet helemaal duidelijk is dat het überhaupt mogelijk is om te melden.
2: Nee. En ik zou bewoners wel willen oproepen om je wel te melden in de Buiten Beter app. Kan ook op andere manieren natuurlijk. Je kan natuurlijk je ook gewoon rechtstreeks melden via het gemeentehuis. Maar als je echt problemen ondervindt, ja, meld het. En alleen die meldingen kunnen bijdragen aan een eventuele nou ja, beter onderzoek en dat er toch beter naar gekeken wordt.
1: Want wordt er iets gedaan met de meldingen?
2: Er wordt iets gedaan met de meldingen, maar we hebben ook wel begrepen dat de meldingen worden beantwoord. En sommige meldingen, als die er zijn, dan wordt het ook wel even worden wat herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Dus de meldingen wordt wel wat mee gedaan. Maar gewoon de algehele staat. Kijk, de kleine gaten worden dan opgevuld, maar de algehele staat wordt verder niks aan gedaan. Dus ik zeg niet dat er niks gedaan wordt met de meldingen, maar de algehele staat, daar wordt op het ogenblik even overheen gezien.
1: Ja, dus eigenlijk is het gewoon zorgen dat dit op de agenda blijft staan.
2: We zorgen dat het op de agenda blijft staan en we houden vinger aan de pols. Hopelijk met een nieuwe coalitie of met een nieuwe college. Misschien kunnen we daar wat meer mee, maar we blijven bezig.
1: Nou, hartstikke goed om te horen. Ontzettend bedankt voor de toelichting.
2: Ja, jullie ook bedankt en een fijne dag.
1: Hetzelfde.
2: Joe, doei.

Lily Allen en Smile. Ja, dit was het alweer voor vandaag. En vrijdag zijn we er weer voor een nieuwe aflevering van Goud. En dan gaan we het onder andere hebben over de imkerijdagen en een midzomerwandeling. Ja, je kunt ook weer stemmen voor de Wie van de Drie keuzeplaat op onze Facebookpagina van Groningen 1. Ja, breng je stem uit en laat ons zo weten met welke plaat wij vrijdag de week mogen afsluiten. Chris, bedankt voor de techniek van vanochtend. En Geert, bedankt voor het Groningen 1 nieuws en weer. Tot vrijdag. Dag.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om langs te gaan bij Bed

0: Het is nu 12 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het conflict tussen het Tweede Kamerbestuur en oud-Kamervoorzitter Ariep is opgelost. Ariep werd onderzocht na beschuldigingen over het creëren van een onveilige werkomgeving, maar was het daar niet mee eens. Door middel van mediation zijn de partijen eruit gekomen. Wat er is afgesproken wordt niet bekendgemaakt. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige vredesplan tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zal produceren. In een nieuw veiligheidsplan van minister Berendsen staat dat Nederland en Europa snel minder afhankelijk moeten worden van de Verenigde Staten. De minister van Buitenlandse Zaken wil bijvoorbeeld dat Europa de belangrijkste wapensystemen zelf gaat produceren. In 2030 zou Europa dan grotendeels voor de eigen veiligheid moeten kunnen zorgen. De 5-jarige Jelte uit Leeuwarden is overleden. Hij was het gezicht van acties zoals Serious Request van 3FM om geld in te zamelen voor onderzoek naar metabole ziekten. Jelte had een zeldzame en dodelijke ziekte die leidt tot een snelle aftakeling van het zenuwstelsel. Zijn familie schrijft op Instagram dat het heel verdrietig is, maar dat Jelte zijn rust heeft verdiend. Wielrenner Wout van Aert moet de Tour de France aan zich voorbij laten gaan. De Belg van Visma Leasebike heeft nog te veel last van een elleboogblessure die hij opliep bij een val tijdens een training. Van Aert won vorige week nog een etappe in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, maar moest een dag later afstappen omdat de wond aan zijn elleboog ging ontsteken. Het weer vrij veel bewolking. Vooral in het noorden valt ook wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 21 tot 25 graden. Morgen veel zon en een stuk warmer. Dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: Mag.
13: Wat mag?
12: Je weet wel Mac.
13: Hè?
12: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
14: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
15: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is
0: bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
13: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
14: Het geluid van Oost-Groningen. Lunchtijd.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Goed nieuws voor Scheemda. Het project Hart voor Scheemda krijgt ruim 5,5 miljoen euro... voor een ingrijpende herinrichting van het centrum. We spreken met wethouder Gert Engelkens. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, wat betekent de toekenning van deze subsidie concreet... voor de toekomst van het centrum van Scheemda?
2: We gaan binnenkort bezigen met het opnieuw herinrichting van het centrum van Scheemda. Zodanig dat het, Scheemda een nieuw dorpshart krijgt. En dat er meer ruimte komt voor bijvoorbeeld ontmoeting en meer groen en verblijven. En er komen duidelijke routes voor auto's, fietsers en voetgangers. Zodanig dat het wat meer rust brengt in het centrum en dat het wat minder versnipperd is allemaal.
1: Want was het nodig?
2: Ja, het was wel nodig. Ja. En het was ook min of meer al richting het dorp aangegeven, ooit een paar jaar geleden, van nu is Scheemda ook aan de beurt. En als je dan kijkt naar het centrum zelf, ja, het zit best wel ingewikkeld in elkaar met toegangswegen, waar fietsers langs moeten, waar auto's langs moeten. Je kunt het met elkaar volgens mij wel wat aantrekkelijker maken dan het nu is.
1: En worden inwoners en ondernemers ook betrokken bij de verdere uitwerking van de plannen?
2: Ja, in eerste instantie zijn er ook al ondernemers zijn meegenomen en dorpsbelangen. Maar er vindt nog een participatieproces over de precieze inrichting vindt nog plaats. Met de inwoners, met de bewoners en met ondernemers.
1: Dus dat komt er nog aan, zeg maar?
2: Ja, dat was eigenlijk een plan dat voor de vakantie nog te doen. Maar dat wordt hem niet meer, dat wordt na de vakantie.
1: De werkzaamheden die gaan ook wel even duren, denk ik.
2: Dat gaat wel even duren. En het is de bedoeling dat we dan, zeg maar, in het derde kwartaal van 2027... dat het dan gestart wordt.

0: werkzaamheden.
1: En tot hoe lang duurt het ongeveer?
0: Nou, volgens mij uit mijn hoofd een dik jaar. Maar daar ben ik niet helemaal zeker van.
1: En hoe zorgt de gemeente ervoor dat het centrum tijdens deze periode ook nog aantrekkelijk blijft dan en bereikbaar ook vooral?
0: Ja, dat wordt natuurlijk wel een klus, maar dat moeten we gewoon met elkaar gaan doen. Nee, wat u zegt, het moet natuurlijk ook wel tijdens de bouw of de verbouwwerkzaamheden moet het wel zodanig ingericht blijven dat iedereen zijn boodschappen kan doen, dat iedereen daar even kan gaan zitten. Ook toeristen als ze dat willen. Ja, dat moeten we met elkaar goed gaan aanpakken. Dat het aantrekkelijk blijft, ook gedurende deze periode.
1: Ja, en soms is het ook gewoon niet anders natuurlijk.
0: Nee, dat is ook zo. En als je weet wat je ervoor terugkrijgt, nou, dan is volgens mij deze periode ook nog wat te overzien.
1: Worden de inwoners ook geïnformeerd over wat er allemaal gaat gebeuren?
0: Ja hoor, ja, dat gaat gebeuren.
1: Ja. En dat kunnen ze dan op de website vinden? Of?
0: Ja, hoe we dat allemaal precies gaan communiceren, dat moet nog allemaal uitgewerkt worden. Maar zeker, we nemen het dorp en de inwoners en de ondernemers nemen we overal wel in mee.
1: Helemaal goed. Nou, ja. Ontzettend bedankt voor de toelichting.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: De gemeente Oldambt heeft onlangs een aanbelactie gehouden in Nieuw-Wolda om inwoners persoonlijk te informeren over ondersteuning bij aardbevingsschade, versterking van woningen en verduurzaming. We spreken met Cecile Cape. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Wat was de aanleiding voor deze aanbelactie in Nieuw-Wolda?
2: Ja, we hebben binnen onze gemeente hebben wij inwonersondersteuners. Onder andere voor aardbevingsschade, subsidies, wat je al vertelde, ook versterking. Het idee is dat de inwonersondersteuners daarbij ondersteunen. Zowel praktisch als ook emotioneel. Het kan natuurlijk emotioneel best zwaar en heftig zijn. En ook veel organisaties waardoor mensen soms de bomen door het bos niet meer zien. En we merken soms ook wel dat die inwonersondersteuners niet altijd goed te vinden zijn. En waar we die eerst een beetje reactief inzetten, dus beantwoorden op vragen, proberen we die nu iets proactiever in te zetten. En Nieuw-Wolda daar staat van een voorbeeld. Dat we aan de deuren gaan en zeggen van hey, wij hebben die inwonersondersteuners en heeft u onze inwonersteun daarbij nodig.
1: En welke vragen en zorgen kwamen het meest naar voren tijdens deze gesprekken?
2: We hebben tot nu toe eigenlijk de aanbelactie gedaan. Dat was echt even kort bij de deur. Met een flyertje en hey, we zijn er voor u. En daar konden mensen zich aanmelden voor keukentafelgesprekken. Nou, die keukentafelgesprekken die worden nu ingepland en die gaan nog plaatsvinden. Maar de allereerste vragen die aan de deur toch wel echt het meest naar voren kwamen, gingen om schade, schademeldingen. Waar moet ik dat doen? Ik loop vast. Hoe moet ik dat doen? En ook wel de vraag, waar heb ik recht op qua subsidies? Dat zijn een beetje de vragen die het meest naar voren zijn gekomen.
1: En de keukentafelgesprekken die komen er dus nog aan. Wat kunnen de bewoners verwachten van zo'n keukentafelgesprek?
2: Dat er een inwonersondersteuner bij hen thuis komt. Dus echt even in hun huis, binnen hun gezin, in hun situatie. En die inwonersondersteuner neemt ook echt even de tijd om te luisteren. Wat is hier nou aan de hand? Om alles in kaart te brengen. En waar hebben jullie hulp bij nodig? Zodat ook even die hulpvraag boven tafel krijgen. En vervolgens daarbij helpen. Dus dat kan zijn actief verbinding leggen met andere organisaties. Dat kan zijn ondersteuning doorverbinden binnen onze eigen gemeente. Dus het kan eigenlijk van alles zijn. In ieder geval echt even de tijd nemen om het hele verhaal goed helder te krijgen en daarbij te helpen.
1: En nou is er vandaag ook een informatiemarkt in Nieuw-Wolda.
2: Ja, dat klopt. Ja, klopt.
1: En wat kunnen aanwezigen daar verwachten?
2: Het is een, inderdaad als je zegt een informatiemarkt. Dus het is ook een beetje een marktopzet. Er zijn verschillende partijen. Zoals de gemeente is aanwezig, NCG, de versterkingspartij, IMG, schadepartij, SNN voor de subsidies, Energieploeg en Groninger Huis, de woningcorporatie. En mensen kunnen daar eigenlijk vrij laagdrempelig binnenstappen en kijken, goh, wie wil ik een vraag stellen, waar wil ik erg extra informatie over ontvangen. En gewoon binnenlopen en hun vragen stellen.
1: En wat als jullie alles in kaart hebben? Wat gaat er dan gebeuren?
2: In ieder geval dus de keukentafelgesprekken. En die worden ook verder begeleid. De mensen die daarvoor zich hebben aangemeld. Mensen kunnen zich nog steeds aanmelden voor keukentafelgesprekken. Dus dat blijft lopen. De inloopbijeenkomst vanavond. En dan gaan we verder met de ondersteuning die ook weer uit die vanavond komt, zeg maar. Ja.
1: En de keukentafelgesprekken, daar kun je dus ook nog voor opgeven. Hoe moeten mensen dat doen?
2: Die kunnen even een mailtje sturen naar inwonersondersteuner@gemeente-oldambt.nl of even bellen naar ons nummer en dan kunnen mensen zich daarvoor aanmelden.
1: Nou, helemaal duidelijk. Ontzettend bedankt voor de toelichting.
2: Ja, geen probleem.
1: Fijne dag.
2: Fijne dag.
0: Groningen 1, houd je op de hoogte.

Dit is het Groningen 1 Nieuws. Ik ben Geert Smit. Een ogenschijnlijk routine verkeerscontrole afgelopen nacht in de gemeente Westerwolde werd een flinke drugsvangst. De politie controleerde rond 3 uur een voertuig van buiten de regio, waarna de agenten al snel op verdachte zaken stuitten. Bij de doorzoeking van het voertuig kwamen diverse illegale goederen boven water. Zo stuitte de politie op een knuppel, een flinke hoeveelheid vermoedelijk verdovende middelen en een bedrag tussen 750 en 1100 euro aan contant geld. Daarnaast werd er een mobiele telefoon en diverse andere goederen veiliggesteld die van belang zijn voor het lopende onderzoek. De komende 4 jaar wordt Pekela bestuurd door een coalitie van de Pekelder PVV, SP en CDA. Het nieuwe college bestaat naast burgemeester Jaap Kuin uit Arthur van Doorn namens de Pekelder PVV, Ellen van Klaveren namens de SP en Eddy Jonker namens het CDA. In het coalitieakkoord krijgen woningbouw, verkeersveiligheid en een betere samenwerking met ondernemers een prominente plaats. Tegelijkertijd wil het nieuwe bestuur geen onnodige financiële risico's nemen, zodat de gemeente ook op lange termijn financieel gezond blijft. Op zaterdag 5 en zondag 6 september staat Ter Apel weer volledig in het teken van de middeleeuwen. Rond het eeuwenoude Kruisherenklooster Ter Apel vindt dan de 30e editie van Middeleeuws Ter Apel plaats. Bezoekers kunnen zich opmaken voor 2 dagen vol ridders, ambachten, muziek, verhalen en middeleeuwse magie. Dit jaar staat het evenement in het teken van het kind in de middeleeuwen. Het wil laten zien hoe kinderen opgroeiden in een wereld zonder smartphones, moderne scholen en speelgoedwinkels. In maart 2025 kreeg de in Musselkanaal opgegroeide Julian Mensies op 34-jarige leeftijd de diagnose lymfeklierkanker. Over de periode van de eerste klachten tot en met het herstel schreef hij het boek 34 en kanker. 34 en kanker is een veelzeggende titel die verwijst naar een periode waarin hij samen met zijn partner zijn dochter van 1,5 jaar wil zien opgroeien. Impact wil maken met projecten op het werk, festivals bezoeken met vrienden en plannen maken voor gezinsuitbreiding. Door zijn ziekte en de chemobehandelingen kwamen deze plannen plotseling stil te staan. De mooie, spannende en verdrietige momenten staan beschreven in zijn boek 34 en kanker. Van ieder via de website verkocht boek wordt 10 euro gedoneerd aan het Sint-Antonius Onderzoeksfonds. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer nieuws op groningen1.nl en westerwoldeactueel.nl. En dan het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. De start is vandaag aardig bewolkt en er is kans op een drup regen. Vanmiddag komen er geleidelijk meer opklaringen en later is het nog een tijdje redelijk zonnig. De temperatuur stijgt tot rond 21 graden en er staat maar weinig wind. Vanmiddag en vanavond staat er een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het warmer met 's middags ongeveer 27 graden. Morgenochtend is het nog warmer met minimumtemperatuur voor de komende nacht een 16 graden. Het is ook zonnig met een zwakke veranderlijke wind.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Het WK voetbal is volop bezig en normaal gesproken kleuren straten en huizen langzaam maar zeker oranje. Van vlaggenlijnen tot complete voortuinen vol versiering, Nederlanders pakken graag uit als oranje speelt. Maar is dat nu ook zo? We spreken met Henk Vierhegge. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: En welkom in de studio. Altijd gezellig.
2: Ja, dankjewel. Jazeker, ja. Absoluut.
1: Klopt het verhaal dat wij toch het gevoel hebben dat het wat minder speelt dit jaar?
2: Ja, absoluut. Het is allemaal wat karig, wat rustig. Mensen die zijn nog niet echt helemaal warm voor het EK, af voor het WK.
1: Ja.
2: Maar dat merk je hier bij de studio ook. Ik zie hier binnen geen vlaggetjes, buiten geen vlaggetjes. Dus ik heb wat voor jullie meegenomen.
1: Oh, wat alsjeblieft. Fantastisch.
2: Kun je straks de boel een beetje oranje maken? Misschien helpt dat, hè? Misschien motiveert dat de mensen om toch een beetje er leuks van te maken.
1: Nou, dat is inderdaad wel zo. We hebben het er maandag al even over gehad van we moeten toch iets gaan doen.
2: Ja, zie je wel. Ik wist het.
1: Ja. En ik ben daar ook best wel voor. Ik hou er wel van om een beetje de thema mee te nemen, zeg maar. Zodat mensen ook inderdaad in de stemming komen. Want dat is belangrijk.
2: Ja.
1: Maar ja, meestal ben ik een van de weinigen hier die daar wel mee bezig is. Dus dat is dan altijd weer een beetje een probleem, hè?
2: Ja.
1: Maar dit gaat helpen.
2: Ah, goed.
1: Dus hartstikke fijn, dankjewel.
2: Ja, ik hoop dat dit het begin is, zodat iedereen straks bij alle straten weer oranje kleuren. Want het is nodig.
1: Ja.
2: Want het gaat gebeuren, denk ik. We halen de poel halen straks.
1: Ja.
2: En dan brandt het los. Ja. Reken er maar op.
1: Is dat zo?
2: Ja.
1: Gaan we verder komen?
2: Ja, absoluut.
1: Ja, ik vond ze best wel goed spelen eigenlijk zondag.
2: Zeker.
1: Maar...
2: Ja, zeker.
1: Ja, toch?
2: 1-1 tegen Japan. Of, ja, is geen schande, toch?
1: Nee, toch?
2: Nee,
1: dat dacht ik ook. Gelijkspel.
2: Dat is 2-2 trouwens, hè, maar.
1: Ja, klopt. Ja. Geeft niet. Het was gelijkspel, hè? Ja. Daar gaat het om.
2: Ja.
1: Maar Japan was ook best wel heel sterk. Hè? Dus,
2: goed land, ja. Vorige WK wonnen ze van Duitsland, dus hebben van Engeland, Brazilië gewonnen. Dus.
1: Ja,
2: dus hoeven we ons geen zorgen te maken. Reken het maar op, we gaan door.
1: Maar is iedereen dan een beetje voorzichtig?
2: Ja, okay. Iedereen is heel... Ze kijken allemaal de kat uit de boom en hoe dat komt, ja, zeg het maar. Ik denk, Amerika is ver weg. Zijn onmogelijke tijden natuurlijk dat er gevoetbald wordt over het algemeen. Dus het leeft allemaal nog wat minder. Maar ook, dat is inderdaad wel vaak zo. Nederlanders zijn wel een beetje voorzichtig. Eerst zo en dan doen ze mee, weet je wel. Een beetje dat, hè.
1: Ja, want het is natuurlijk ook al wel een tijdje geleden dat we echt wel een beetje wat verder kwamen, hè.
2: Ja, 2010, dat was de laatste keer in de finale, volgens mij. Dus,
1: Ja, dat is natuurlijk alweer 16 jaar geleden.
2: Ja,
1: dus het wordt wel tijd dat er wat gaat gebeuren, natuurlijk.
2: Ja. Maar je merkt het overal. We hadden het er net al even over in het voorgesprekje. De groothandels hebben ook niet het assortiment als ze anders hadden, zeg maar. Dus ook daar is het wat karig. Iedereen is wat voorzichtig.
1: Ja, hè, dus ook voor de blokker is het lastig om zeg maar in te kopen.
2: Ja, klopt. Kijk, de gewone standaard vlaggetjes is geen probleem. Maar wil je wat bijzonders? Dat is best wel lastig op dit moment.
1: Ja, is daar een verklaring voor? Ja, de rare tijden gaf je al aan.
2: Ja, precies. Ik denk dat dat er ook mee te maken heeft. En mensen, tenminste de groothandels, zijn bang dat ze ermee blijven zitten, denk ik.
1: Maar zijn er wel bijzondere dingen te verkrijgen? Als je nou echt zegt van, hé, dit is een trend. Voor de mensen die wel eraan meedoen.
2: Bij ons, de trend van de afgelopen week, zeg maar, voor de wedstrijd, waren de rookbommen. We hebben oranje gekleurde rookbommen, zeg maar. Dat klinkt heel... Heel heftig, maar dat valt mee. Het is gewoon, je trekt er een stekkertje uit en dan komt er veel oranje rook. En die hebben we enorm goed verkocht, moet ik zeggen. Net voor de wedstrijd. Dus dan merk je toch dat mensen, als ze moeten spelen, dat het begint te kriebelen, zeg maar. Dat ze toch denken, moeten we nog gauw even wat in huis halen. En,
1: Dus eigenlijk voor de wedstrijden gebeurt er wel wat.
2: Ja.
1: Maar echt...
2: Straten versieren, langdurig en zo. Nee, dat is nog niet zo.
1: Ja, en er zijn natuurlijk ook heel veel landen die meedoen, hè?
2: Ja, ik denk dat ook wel. Zoveel landen, dan krijg je heel veel wedstrijden, zeg maar. En dat motiveert niet echt om alles al nu al te gaan kijken, zeg maar. Ik denk als de spoeling straks verdunnen wordt, minder landen, dat de spanning dat wat toeneemt. En dan komen de Nederlanders wel, hoor. Reken er maar op.
1: Dus eigenlijk is de voorspelling, als we de poolfase eenmaal voorbij zijn...
2: Dan kleurt de vlag weer in elk geval oranje.
1: Ja.
2: En we proberen zaterdag alvast een voorzetje te geven, zeg maar, voor de wedstrijd.
1: Ja.
2: Dat er dan alvast wat versierd wordt.
1: Ja.
2: Dat zou wel heel mooi zijn, toch?
1: Ja, absoluut.
2: We moeten gewoon met z'n allen er weer achter gaan staan en dan...
1: Ja, we moeten toch ook een beetje aanmoedigen. Ook al is het ver weg, het moet gewoon gebeuren, denk ik.
2: Ja, absoluut.
1: Ja.
2: Het geeft niks dat het ver weg is. We staan er gewoon met z'n allen achter. We moeten laten zien dat wij één zijn en dat we ervoor gaan met z'n allen, toch?
1: Ja, dit zijn wel de momenten om gewoon even gezellig samen te komen.
2: Absoluut,
1: Ja, dat is ook zo.
2: En een zaterdagavond is een mooie tijd.
1: Ja, ja, dus ja dan, dat is waar, ja.
2: Ja. Met z'n allen even om de barbecue, vlaggetje eraan, rookbommetje erbij. En moet je zien hoe mooi en gezellig dat het wordt.
1: Nou, ik hoor het al, het gaat helemaal gezellig worden. Ja, want de derde wedstrijd is weer 's nachts, geloof ik, hè?
2: Ja, die is, dacht ik, om 1:00 s'nachts. Dat is wel even een ander tijdstip weer.
1: Ja, ik had eentje thuis zitten en die zegt, ik wil graag alle wedstrijden zien. Ik zei, nou, laten we dat maar niet doen. Want dan ben je 24 uur op,
2: Ja, dat klopt. Ja, ja. Vanochtend om 6:00 heb ik nog even gekeken naar Oostenrijk, zeg maar.
1: Ja.
2: Maar dat is dan wel weer vroeg, hè? Dat
1: ja. Ja, dat is wel weer inderdaad vroeg. Ja. Ja, ja, dat klopt. Ja, nou, we gaan het zien.
2: Ja.
1: Maar voorspelling?
2: Zoals altijd, ik ben heel optimistisch. Ik zeg iedere keer dat Nederland de wereldkampioen wordt. Het is 3 keer niet gelukt in de finale. En dit keer gaat het gewoon gebeuren.
1: Ja, hè?
2: Nou, hou er rekening mee.
1: Ik vind het mooi om mee af te sluiten. Gaan we daar rekening mee houden? Ontzettend bedankt.
2: Ja, graag gedaan.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Op 7 mei stelde de fractie BBB vragen aan het gemeentebestuur over de verkeersveiligheid aan de hoofdweg in Bellingwolde. We spreken met Annette Boman. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Wat is de aanleiding geweest om vragen te stellen aan het gemeentebestuur?
2: Nou, de aanleiding was natuurlijk de commentaar van de burgers op de hoofdweg. Je hoort wat, je leest wat. En dat de hoofdweg nogal in een slechte staat verkeert en dat het alleen maar erger wordt. Dus dat was de aanleiding om de vragen te stellen.
1: Ja, want waarover maken de bewoners zich het meeste zorgen?
2: De meeste zorgen is natuurlijk het rijden op de weg. De schade aan de auto's. Het zit een enorme kuilen en bulten in. Maar ook de aanwonenden. Lawaaioverlast, trillingen. Nou ja, en daarbij komt dan natuurlijk nog, omdat er ook veel fietsers gebruik maken van de weg. Plassenwater. Het is gewoon, de situatie aan zich is gewoon onveilig, maar ook erg onprettig.
1: En erkent het gemeentebestuur de gesignaleerde problemen?
2: Naar ons idee eigenlijk niet, nu niet. Het oude college wat er nu nog zit, die zegt elke keer van er zijn inspecties geweest en het voldoet aan de normen. Maar de bewoners en de aanwonenden en de gebruikers van de wegen, die zeggen toch iets anders. Dus ik heb het idee dat het niet zo erkend wordt.
1: Hoe is dat mogelijk?
2: Ja, hoe is dat mogelijk? Kijk, inspecties worden uitgevoerd en als dat volgens de inspecteurs voldoet aan de normen, dan wordt dat afgedaan als dat het goed is. Ik heb niet het idee dat de mensen die het college zelf weet hoe erg het gesteld is. Dus misschien een uitnodiging waard om even op een tractor of op een fiets even een ritje te maken over de hoofdweg.
1: Ja, om gewoon eventjes zelf te ervaren hoe het is.
2: Ja, om het even zelf te ervaren hoe het is, om het zelf even te beleven. En om dan even met aanwoners te spreken van, goh, hè, hoe zit het nu echt om af te gaan op een inspectie? Ja, ik vind dat nogal een beetje kort door de bocht.
1: Ja, want waarom gebeurt dat dan niet?
2: Ja, dat is een goede vraag. Dat zou ik wel graag willen weten. Ja, dat is een hele goede vraag. En nou ja, het nieuwe college wordt vanavond geïnstalleerd. Dus misschien is dat een goede vraag aan het nieuwe college.
1: Ja, om toch eens te kijken, ook uit eigen ervaring, hoe het is.
2: Ja, kom eens langs. Ga eens mee. Ga eens mee op de trekker. Ga eens mee op de fiets. Ze zijn van harte uitgenodigd, denk ik, bij de mensen die er wonen.
1: Ja, want wat zullen maatregelen kunnen zijn om de verkeersveiligheid te verbeteren aan de hoofdweg?
2: Nou, het is natuurlijk een beschermd dorpsgezicht. Dus aan de weg zelf zal niet zoveel kunnen gebeuren. De klinker wat erin ligt zal er moeten blijven. Maar het verbeteren, dus in elk geval het egaliseren, zodat het gestuiter in elk geval een beetje weg is, dat zou al een enorm stuk helpen. En daarbij ook, dan vind ik ook wel dat er gekeken moet worden bij kruisingen, bij scholen, waar je eventueel verkeersremmende middelen kunt plaatsen. Maar om de hele hoofdweg verkeersremmende middelen te plaatsen, ja, dat zal natuurlijk heel moeilijk worden. Maar goed, daarvoor kan je een goed overleg ook met de aanwonenden en de gebruikers. Laat die hun mening daar eens over zeggen.
1: Ja, want komt er ook niet een hele hoop bij de bomen vandaan misschien? Bij de boomwortels?
2: Ja, er staan natuurlijk heel veel bomen langs de hoofdweg. Er zit natuurlijk ook een riool onder. Dus dat zullen de redenen zijn dat de hoofdweg in zo'n slechte staat is. En daarbij komt natuurlijk ook de ondergrond. Het is een beetje een zandveen gebied hier. Dus ja, dat zal er allemaal mee te maken hebben. Dus ja, veel omstandigheden waardoor de weg zo slecht wordt.
1: Blijft de BBB vragen hierover stellen? Dat het in elk geval in de aandacht blijft?
2: Ja, wij willen in elk geval dit op de agenda houden. En wij willen ook gewoon, we hopen dat ook bewoners dit gaan melden. Je hebt een Buiten Beter app waar dit in gemeld kan worden. Maar ook op andere manieren kunnen bewoners zich melden. En ja, wij blijven vinger aan de pols houden. Want het is toch wel een iets. Het is een ingrijpende gebeurtenis. Maar het heeft ook voor heel veel mensen veroorzaakt het veel overlast.
1: Zijn er al veel meldingen ook binnengekomen?
2: Ja, er zijn de afgelopen tijd zijn er wel meldingen binnengekomen. 50 meldingen sinds 2018. Ja, en vanaf 11 april 2026 was het heel opmerkelijk dat er in één keer heel veel meldingen binnenkwamen. Maar toen werd er ook een oproep geplaatst op Facebook door aanwonenden dat ze dat konden melden in de Buiten Beter app. Dus ik denk dat naar aanleiding van die oproep veel meldingen zijn gekomen.
1: Dus misschien is het ook wel iets wat niet helemaal duidelijk is dat het überhaupt mogelijk is om te melden.
2: Nee. En ik zou bewoners wel willen oproepen om je wel te melden in de Buiten Beter app. Kan ook op andere manieren natuurlijk. Je kan natuurlijk je ook gewoon rechtstreeks melden via het gemeentehuis. Maar als je echt problemen ondervindt, ja, meld het. En alleen die meldingen kunnen bijdragen aan een eventuele beter onderzoek en dat er toch beter naar gekeken wordt.
1: Want wordt er iets gedaan met de meldingen?
2: Er wordt iets gedaan met de meldingen, maar we hebben ook wel begrepen dat de meldingen worden beantwoord. En sommige meldingen, als die er zijn, dan wordt het ook wel even worden wat herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Dus de meldingen wordt wel wat mee gedaan. Maar gewoon de algehele staat. Kijk, de kleine gaten worden dan opgevuld, maar de algehele staat wordt verder niks aan gedaan. Dus ik zeg niet dat er niks gedaan wordt met de meldingen, maar de algehele staat, daar wordt op het ogenblik even overheen gezien.
1: Ja, dus eigenlijk is het gewoon zorgen dat dit op de agenda blijft staan.
2: We zorgen dat het op de agenda blijft staan en we houden vinger aan de pols. Hopelijk met een nieuwe coalitie of met een nieuwe college. Misschien kunnen we daar wat meer mee. Maar we blijven bezig.
1: Nou, hartstikke goed om te horen. Ontzettend bedankt voor de toelichting.
2: Ja, jullie ook bedankt en een fijne dag.

0: Het is nu 1 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van de Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zou produceren. In een gemeenschappelijke verklaring van de G7 staat dat de landen Oekraïne meer willen steunen en de sancties voor Rusland willen verzwaren. In tegenstelling tot vorig jaar is de slotverklaring nu ook ondertekend door de Amerikaanse president Trump. Daarmee lijkt hij op te schuiven naar steun voor Oekraïne. Tot nu toe liet hij vaak in het midden wie schuldig is aan de oorlog. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan. Sinds 1998 zijn dierenartsen vrij in de tarieven die ze rekenen. Tegelijk zijn er steeds minder zelfstandige dierenartsen en steeds meer commerciële ketens. Een man die in België 4 jaar geleden 7 mensen doodreed tijdens carnaval is veroordeeld tot 27 jaar cel. Het Hof noemt hem een gek achter het stuur met een totaal gebrek aan respect voor mensenlevens. De man reed in Wallonië op hoge snelheid in op een groep feestvierders. Ook filmde hij zijn rit. Het conflict tussen het Tweede Kamerbestuur en oud-Kamervoorzitter Ariep is opgelost. Ariep werd onderzocht na beschuldigingen over het creëren van een onveilige werkomgeving, maar was het daar niet mee eens. Door middel van mediation zijn de partijen eruit gekomen. Wat er is afgesproken, wordt niet bekendgemaakt. Het weer vrij veel bewolking. Met name in het noorden valt ook wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 21 tot 25 graden. Morgen veel zon en een stuk warmer. Het wordt dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemd voor hem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar ook voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
10: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
0: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
11: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Tevelde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Tevelde, buitengewoon goed!

0: Het is nu 2:00.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Vanaf morgen geldt het nationaal hitteplan van het RIVM. Het kan dan meer dan 30 graden worden en vrijdag zelfs 35 graden. Met het hitteplan roept het RIVM mantelzorgers en zorgpersoneel op om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Ouderen kunnen hun lichaamstemperatuur moeilijker onder controle houden en hebben soms minder snel dorst. Hitte kan ook tot gezondheidsproblemen leiden bij kinderen, daklozen of mensen met een chronische aandoening. De Europese Commissie trekt bijna een half miljard euro uit voor de bestrijding van ebola. Het geld gaat onder meer naar noodhulp en onderzoek naar vaccins en behandelingen. Een paar dagen geleden zei Artsen zonder Grenzen nog dat er meer noodhulp nodig is, vooral in de Democratische Republiek Congo, waar het virus zich nog altijd snel verspreidt. Volgens het Rode Kruis is het hoogtepunt van de uitbraak nog niet bereikt. De totale omvang van de uitbraak is niet duidelijk, omdat niet iedereen met symptomen zich meldt. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan. Sinds 1998 zijn dierenartsen vrij in de tarieven die ze rekenen. Tegelijk zijn er steeds minder zelfstandige dierenartsen en steeds meer commerciële ketens. De Tweede Kamer had eerder gevraagd om maximumtarieven voor behandelingen. FC Twente speelt in de tweede voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina uit Servië of het Hongaarse Ferencváros. De wedstrijden zijn op 23 en 30 juli. Het eerste duel is in Enschede. Twente moet 3 rondes zien te overleven om het hoofdtoernooi van de Europa League te bereiken. Het weer: in het noorden valt wat regen, in het zuiden grotendeels droog. Komt de zon ook vaker tevoorschijn. Het is tussen 20 en 25 graden. Morgen veel zon, een stuk warmer. Het wordt dan 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
12: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor met zonwerende folie van Scala Sol. hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. Scalasol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

Dit is het Groningen 1 Nieuws. Ik ben Geert Smit. Een ogenschijnlijk routine verkeerscontrole afgelopen nacht in de gemeente Westerwolde werd een flinke drugsvangst. De politie controleerde rond 3 uur een voertuig van buiten de regio, waarna de agenten al snel op verdachte zaken stuitten. Bij de doorzoeking van het voertuig kwamen diverse illegale goederen boven water. Zo stuitte de politie op een knuppel, een flinke hoeveelheid vermoedelijk verdovende middelen en een bedrag tussen 750 en 1100 euro aan contant geld. Daarnaast werd er een mobiele telefoon en diverse andere goederen veiliggesteld die van belang zijn voor het lopende onderzoek. De komende 4 jaar wordt Pekela bestuurd door een coalitie van de Pekelder PVV, SP en CDA. Het nieuwe college bestaat naast burgemeester Jaap Kuin uit Arthur van Doorn namens de Pekelder PVV, Ellen van Klaveren namens de SP en Eddy Jonker namens het CDA. In het coalitieakkoord krijgen woningbouw, verkeersveiligheid en een betere samenwerking met ondernemers een prominente plaats. Tegelijkertijd wil het nieuwe bestuur geen onnodige financiële risico's nemen, zodat de gemeente ook op lange termijn financieel gezond blijft. Op zaterdag 5 en zondag 6 september staat Ter Apel weer volledig in het teken van de middeleeuwen. Rond het eeuwenoude Kruisherenklooster Ter Apel vindt dan de 30e editie van Middeleeuws Ter Apel plaats. Bezoekers kunnen zich opmaken voor 2 dagen vol ridders, ambachten, muziek, verhalen en middeleeuwse magie. Dit jaar staat het evenement in het teken van het kind in de middeleeuwen. Het wil laten zien hoe kinderen opgroeiden in een wereld zonder smartphones, moderne scholen en speelgoedwinkels. In maart 2025 kreeg de in Musselkanaal opgegroeide Julian Mensies op 34-jarige leeftijd de diagnose lymfeklierkanker. Over de periode van de eerste klachten tot en met het herstel schreef hij het boek 34 en kanker. 34 en kanker is een veelzeggende titel die verwijst naar een periode waarin hij samen met zijn partner zijn dochter van 1,5 jaar wil zien opgroeien. Impact wil maken met projecten op het werk, festivals bezoeken met vrienden en plannen maken voor gezinsuitbreiding. Door zijn ziekte en de chemobehandelingen kwamen deze plannen plotseling stil te staan. De mooie, spannende en verdrietige momenten staan beschreven in zijn boek 34 en kanker. Van ieder via de website verkocht boek wordt 10 euro gedoneerd aan het Sint-Antonius Onderzoeksfonds. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer nieuws op groningen1.nl en westerwoldeactueel.nl. En dan het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. De stad is vandaag aardig bewolkt en er is kans op een drup regen. Vanmiddag komen er geleidelijk meer opklaringen en later is het nog een tijdje redelijk zonnig. De temperatuur stijgt tot rond 21 graden en er staat maar weinig wind. Vanmiddag en vanavond staat er een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het warmer met 's middags ongeveer 27 graden. Morgenochtend is het nog warmer met minimumtemperatuur voor de komende nacht een 16 graden. Het is ook zonnig met een zwakke veranderlijke wind.

0: Het is nu 3:00.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Vanaf morgen geldt het nationaal hitteplan van het RIVM. Het kan dan meer dan 30 graden worden en vrijdag zelfs 35 graden. Met het hitteplan roept het RIVM mantelzorgers en zorgpersoneel op om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Ouderen kunnen hun lichaamstemperatuur moeilijker onder controle houden en hebben soms minder snel dorst. Hitte kan ook tot gezondheidsproblemen leiden bij kinderen, daklozen of mensen met een chronische aandoening. De Europese Commissie trekt bijna een half miljard euro uit voor de bestrijding van ebola. Het geld gaat onder meer naar noodhulp en onderzoek naar vaccins en behandelingen. Een paar dagen geleden zei Artsen zonder Grenzen nog dat er meer noodhulp nodig is, vooral in de Democratische Republiek Congo, waar het virus zich nog altijd snel verspreidt. Volgens het Rode Kruis is het hoogtepunt van de uitbraak nog niet bereikt. De totale omvang van de uitbraak is niet duidelijk, omdat niet iedereen met symptomen zich meldt. Het kabinet wil dat mensen niet meer voor een complete verrassing komen te staan als ze een rekening krijgen van de dierenarts. Sinds 1998 zijn de tarieven vrij en rekenen dierenartsen steeds hogere prijzen. Staatssecretaris Erkens wil daarom dat ze beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. FC Twente speelt eind juli in de tweede voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina uit Servië of het Hongaarse Ferencváros. Deze twee clubs spelen eerst nog de eerste voorronde. De verliezer van dit onderlinge duel komt ook een Nederlandse club tegen, maar dat is dan Ajax in de Conference League. Zowel Ajax als Twente moet 3 voorrondes overleven om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi. Het weer: in het noorden valt wat regen, in het zuiden overwegend droog. Daar is ook vaker de zon. Het is tussen 20 en 25 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het een stuk warmer. Het wordt dan 25 graden in het noorden en 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemd voor hem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel, Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
12: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
13: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
12: Help je mee?
14: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
0: ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
15: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Tevelde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Tevelde, buitengewoon goed.

Dit is het Groningen 1 Nieuws. Ik ben Geert Smit. Een ogenschijnlijk routine verkeerscontrole afgelopen nacht in de gemeente Westerwolde werd een flinke drugsvangst. De politie controleerde rond 3 uur een voertuig van buiten de regio, waarna de agenten al snel op verdachte zaken stuitten. Bij de doorzoeking van het voertuig kwamen diverse illegale goederen boven water. Zo stuitte de politie op een knuppel, een flinke hoeveelheid vermoedelijk verdovende middelen en een bedrag tussen 750 en 1100 euro aan contant geld. Daarnaast werd er een mobiele telefoon en diverse andere goederen veiliggesteld die van belang zijn voor het lopende onderzoek. De komende 4 jaar wordt Pekela bestuurd door een coalitie van de Pekelder PVV, SP en CDA. Het nieuwe college bestaat naast burgemeester Jaap Kuin uit Arthur van Doren namens de Pekelder PVV, Ellen van Klaveren namens de SP en Eddie Jonker namens het CDA. In het coalitieakkoord krijgen woningbouw, verkeersveiligheid en een betere samenwerking met ondernemers een prominente plaats. Tegelijkertijd wil het nieuwe bestuur geen onnodige financiële risico's nemen, zodat de gemeente ook op lange termijn financieel gezond blijft. Op zaterdag 5 en zondag 6 september staat Ter Apel weer volledig in het teken van de middeleeuwen. Rond het eeuwenoude kruisherenklooster Ter Apel vindt dan de 30ste editie van Middeleeuws Ter Apel plaats. Bezoekers kunnen zich opmaken voor 2 dagen vol ridders, ambachten, muziek, verhalen en middeleeuwse magie. Dit jaar staat het evenement in het teken van het kind in de middeleeuwen. Het wil laten zien hoe kinderen opgroeiden in een wereld zonder smartphones, moderne scholen en speelgoedwinkels. In maart 2025 kreeg de in Musselkanaal opgegroeide Julian Mensies op 34-jarige leeftijd de diagnose lymfeklierkanker. Over de periode van de eerste klachten tot en met het herstel schreef hij het boek 34 en kanker. 34 en kanker is een veelzeggende titel die verwijst naar een periode waarin hij samen met zijn partner zijn dochter van 1,5 jaar wil zien opgroeien. Impact wil maken met projecten op het werk, festivals bezoeken met vrienden en plannen maken voor gezinsuitbreiding. Door zijn ziekte en de chemobehandelingen kwamen deze plannen plotseling stil te staan. De mooie, spannende en verdrietige momenten staan beschreven in zijn boek 34 en kanker. Van ieder via de website verkocht boek wordt 10 euro gedoneerd aan het Sint-Antonius Onderzoeksfonds. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer nieuws op groningen1.nl en westerwoldeactueel.nl. En dan het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. De start is vandaag aardig bewolkt en er is kans op een drup regen. Vanmiddag komen er geleidelijk meer opklaringen en later is het nog een tijdje redelijk zonnig. De temperatuur stijgt tot rond 21 graden en er staat maar weinig wind. Vanmiddag en vanavond staat er een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het warmer met 's middags ongeveer 27 graden. Morgenochtend is het nog warmer met minimumtemperatuur voor de komende nacht een 16 graden. Het is ook zonnig met een zwakke veranderlijke wind.

0: Het is nu 4 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Een man die tientallen bankrekeningen opende op naam van anderen is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Een half jaar daarvan is voorwaardelijk. De man van 34 opende vorig jaar 47 rekeningen bij ABN AMRO. Hij deed dat door de foto op identiteitsbewijzen te vervangen door foto's van zichzelf. Hij gebruikte de rekeningen daarna om mensen via phishing over te halen om daar naartoe geld over te maken. De man moet naast de celstraf ook een schadevergoeding van bijna 13.000 euro aan ABN AMRO betalen. De Europese Commissie komt na een noodoproep van Artsen zonder Grenzen met meer geld voor de bestrijding van ebola. Vooral in de Democratische Republiek Congo verspreidt het dodelijke virus zich nog altijd snel. Brussel trekt bijna een half miljard euro uit. Het geld is vooral bestemd voor onderzoek naar vaccins en behandelingen. Het kabinet wil dat mensen niet meer voor een complete verrassing komen te staan als ze een rekening krijgen van de dierenarts. Sinds 1998 zijn de tarieven vrij en rekenen dierenartsen steeds hogere prijzen. Staatssecretaris Erkens wil daarom dat ze beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Vanaf morgen kan het tropisch warm worden en daarom geldt vanaf dan het nationaal hitteplan van het RIVM. Hitte kan vooral bij ouderen, kinderen of mensen met een chronische aandoening leiden tot gezondheidsproblemen. Mantelzorgers en zorgpersoneel krijgen daarom het advies om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Op het WK voetbal hebben Schotse fans in de stad Boston in meerdere cafés al het bier opgedronken. Café-eigenaren zeggen dat ze nog nooit zoiets hebben meegemaakt. De Schotten dronken dit weekend 4 keer meer bier dan Amerikaanse bezoekers rond de belangrijkste Amerikaanse feestdag op 4 juli. Het weer, plaatselijk nog een bui, in het zuiden af en toe zon. Het is een graad of 23, vanavond klaart het verder op en blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is dé specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proef zitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac, geweldig lopen gegarandeerd.
12: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
13: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
12: Help je mee?
14: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
15: Start de
0: de motor. De boerderij wacht.
15: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
16: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

Dit is het Groningen 1 Nieuws. Ik ben Geert Smit. Een ogenschijnlijk routine verkeerscontrole afgelopen nacht in de gemeente Westerwolde werd een flinke drugsvangst. De politie controleerde rond 3 uur een voertuig van buiten de regio, waarna de agenten al snel op verdachte zaken stuitten. Bij de doorzoeking van het voertuig kwamen diverse illegale goederen boven water. Zo stuitte de politie op een knuppel, een flinke hoeveelheid vermoedelijk verdovende middelen en een bedrag tussen 750 en 1100 euro aan contant geld. Daarnaast werd er een mobiele telefoon en diverse andere goederen veiliggesteld die van belang zijn voor het lopende onderzoek. De komende 4 jaar wordt Pekela bestuurd door een coalitie van de Pekelder PVV, SP en CDA. Het nieuwe college bestaat naast burgemeester Jaap Kuin uit Arthur van Doorn namens de Pekelder PVV, Ellen van Klaveren namens de SP en Eddy Jonker namens het CDA. In het coalitieakkoord krijgen woningbouw, verkeersveiligheid en een betere samenwerking met ondernemers een prominente plaats. Tegelijkertijd wil het nieuwe bestuur geen onnodige financiële risico's nemen, zodat de gemeente ook op lange termijn financieel gezond blijft. Op zaterdag 5 en zondag 6 september staat Ter Apel weer volledig in het teken van de middeleeuwen. Rond het eeuwenoude Kruisherenklooster Ter Apel vindt dan de 30e editie van Middeleeuws Ter Apel plaats. Bezoekers kunnen zich opmaken voor 2 dagen vol ridders, ambachten, muziek, verhalen en middeleeuwse magie. Dit jaar staat het evenement in het teken van het kind in de middeleeuwen. Het wil laten zien hoe kinderen opgroeiden in een wereld zonder smartphones, moderne scholen en speelgoedwinkels. In maart 2025 kreeg de in Musselkanaal opgegroeide Julian Mensies op 34-jarige leeftijd de diagnose lymfeklierkanker. Over de periode van de eerste klachten tot en met het herstel schreef hij het boek 34 en kanker. 34 en kanker is een veelzeggende titel die verwijst naar een periode waarin hij samen met zijn partner zijn dochter van 1,5 jaar wil zien opgroeien. Impact wil maken met projecten op het werk, festivals bezoeken met vrienden en plannen maken voor gezinsuitbreiding. Door zijn ziekte en de chemobehandelingen kwamen deze plannen plotseling stil te staan. De mooie, spannende en verdrietige momenten staan beschreven in zijn boek 34 en kanker. Van ieder via de website verkocht boek wordt 10 euro gedoneerd aan het Sint-Antonius Onderzoeksfonds. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer nieuws op groningen1.nl en westerwoldeactueel.nl. En dan het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. De stad is vandaag aardig bewolkt en er is kans op een drup regen. Vanmiddag komen er geleidelijk meer opklaringen en later is het nog een tijdje redelijk zonnig. De temperatuur stijgt tot rond 21 graden en er staat maar weinig wind. Vanmiddag en vanavond staat er een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het warmer met 's middags ongeveer 27 graden. Morgenochtend is het nog warmer met minimumtemperatuur voor de komende nacht een 16 graden. Het is ook zonnig met een zwakke veranderlijke wind.

0: Het is nu 5 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De schipper van de snelboot die betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij Terschelling is in hoger beroep vrijgesproken. Volgens het gerechtshof voerde de kapitein niet onvoorzichtig. De snelboot had in 2022 een aanvaring met een watertaxi. 4 mensen kwamen om het leven. Het lichaam van een van hen, een jongen van 12, is nooit gevonden. Beide schippers werden door de rechtbank veroordeeld tot een taakstraf. Alleen de kapitein van de snelboot ging in hoger beroep. Hij is nu vrijgesproken. Zeker 800 gebruikers van Scorito, het grootste online sportpoolplatform van Nederland, hebben een mail gekregen waarin staat dat ze moeten betalen voor hun WK-pool. Volgens het bedrijf doen ze zich voor als particulieren, maar hebben ze eigenlijk een zakelijke voetbalpool waar ze een betaald pakket voor moeten aanschaffen. Als ze niet betalen, dan wordt hun WK-pool verwijderd. De Hubertustunnel in Den Haag blijft nog langer dicht. Een jaar geleden begonnen er onderhoudswerkzaamheden die al in april klaar hadden moeten zijn. De tunnel is een belangrijke verbinding tussen Scheveningen en de noordelijke rand van Den Haag. Verkeer wordt omgeleid en dat leidt nu al tot veel vertraging. Omdat de datum in april niet werd gehaald, kreeg de aannemer al een boete. De nieuwe openingsdatum zou in juli zijn, maar ook dan is het nog niet klaar. En de tunnel gaat nu naar verwachting half september over open. De Engelse scheidsrechter Michael Oliver fluit de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal, zaterdag tegen Zweden. De 41-jarige arbiter zou eerder de wedstrijd tussen Ivoorkust en Ecuador fluiten, maar raakte geblesseerd. Oliver floot de afgelopen jaren 2 maal een wedstrijd van Oranje. Een WK-kwalificatieduel in Turkije in 2021, toen Nederland met 4-2 verloor. En in 2023 floot Oliver een EK-kwalificatieduel met Griekenland, dat Oranje met 3-0 won. Oranje speelt zaterdagavond in Houston om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer, plaatselijk nog een bui, in het zuiden af en toe zon. Het is een graad of 23. Vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is de specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proef zitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
12: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
13: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSeleen plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
0: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
14: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
15: Mensenrelatie, Radboud Visser.
16: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
15: Jazeker.
17: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

dit is het Groningen 1 Nieuws. Ik ben Geert Smit. Een ogenschijnlijk routine verkeerscontrole afgelopen nacht in de gemeente Westerwolde werd een flinke drugsvangst. De politie controleerde rond 3 uur een voertuig van buiten de regio, waarna de agenten al snel op verdachte zaken stuitten. Bij de doorzoeking van het voertuig kwamen diverse illegale goederen boven water. Zo stuitte de politie op een knuppel, een flinke hoeveelheid vermoedelijk verdovende middelen en een bedrag tussen 750 en 1100 euro aan contant geld. Daarnaast werd er een mobiele telefoon en diverse andere goederen veiliggesteld die van belang zijn voor het lopende onderzoek. De komende 4 jaar wordt Pekela bestuurd door een coalitie van de Pekelder PVV, SP en CDA. Het nieuwe college bestaat naast burgemeester Jaap Kuin uit Arthur van Doorn namens de Pekelder PVV, Ellen van Klaveren namens de SP en Eddy Jonker namens het CDA. In het coalitieakkoord krijgen woningbouw, verkeersveiligheid en een betere samenwerking met ondernemers een prominente plaats. Tegelijkertijd wil het nieuwe bestuur geen onnodige financiële risico's nemen, zodat de gemeente ook op lange termijn financieel gezond blijft. Op zaterdag 5 en zondag 6 september staat Ter Apel weer volledig in het teken van de middeleeuwen. Rond het eeuwenoude Kruisherenklooster Ter Apel vindt dan de 30e editie van Middeleeuws Ter Apel plaats. Bezoekers kunnen zich opmaken voor 2 dagen vol ridders, ambachten, muziek, verhalen en middeleeuwse magie. Dit jaar staat het evenement in het teken van het kind in de middeleeuwen. Het wil laten zien hoe kinderen opgroeiden in een wereld zonder smartphones, moderne scholen en speelgoedwinkels. In maart 2025 kreeg de in Musselkanaal opgegroeide Julian Mensies op 34-jarige leeftijd de diagnose lymfeklierkanker. Over de periode van de eerste klachten tot en met het herstel schreef hij het boek 34 en kanker. 34 en kanker is een veelzeggende titel die verwijst naar een periode waarin hij samen met zijn partner zijn dochter van 1,5 jaar wil zien opgroeien. Impact wil maken met projecten op het werk, festivals bezoeken met vrienden en plannen maken voor gezinsuitbreiding. Door zijn ziekte en de chemobehandelingen kwamen deze plannen plotseling stil te staan. De mooie, spannende en verdrietige momenten staan beschreven in zijn boek 34 en kanker. Van ieder via de website verkocht boek wordt 10 euro gedoneerd aan het Sint-Antonius Onderzoeksfonds. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer nieuws op groningen1.nl en westerwoldeactueel.nl. En dan het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. De stad is vandaag aardig bewolkt en er is kans op een drup regen. Vanmiddag komen er geleidelijk meer opklaringen en later is het nog een tijdje redelijk zonnig. De temperatuur stijgt tot rond 21 graden en er staat maar weinig wind. Vanmiddag en vanavond staat er een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het warmer met 's middags ongeveer 27 graden. Morgenochtend is het nog warmer met minimumtemperatuur voor de komende nacht een 16 graden. Het is ook zonnig met een zwakke veranderlijke wind.

0: het nieuws van 6 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. Dat heeft minister Jesselgus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Het openbaar vervoerbedrijf in Milaan heeft een aantal mannelijke trambestuurders geschorst. Ze zouden beelden van vrouwelijke trampassagiers in een groepsapp hebben gedeeld. En de beelden zoomden in op de borsten, dijen, benen en gezichten van vrouwen. En ook werden er in de groepsapp veelvuldig seksistische reacties geplaatst. De zaak kwam aan het licht toen een vrouw in de tram in Milaan zag dat een trammedewerker de beelden zat te bekijken. Huisarts Rob Elens zegt tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat hij veel tegenwerking heeft ervaren van toenmalig minister De Jonge van Volksgezondheid en van de inspectie. Hij verwacht nog altijd excuses van de oud-minister. Elens schreef een cocktail van medicijnen voor aan zijn coronapatiënten die volgens hem goed werkten. Het effect van de cocktail is nooit bewezen en er konden grote bijwerkingen optreden. De Elens kreeg van de inspectie waarschuwingen en boetes. Later bleek dat Hugo de Jonge de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd daartoe had aangespoord. Feyenoord heeft de terugkeer van Giovanni van Bronckhorst als trainer bevestigd. De 51-jarige Rotterdammer, die tussen 2015 en 2019 ook al hoofdcoach was in de Kuip, heeft voor 2 jaar getekend met een optie tot een derde jaar. De Engelse scheidsrechter Michael Oliver fluit de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal zaterdag tegen Zweden. De 41-jarige arbiter zou eerst de wedstrijd tussen Ivoorkust en Ecuador fluiten, maar raakte geblesseerd. Oranje speelt zaterdagavond in Houston om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer vanavond klaart het verder op en het blijft nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-stop.

0: nieuws van 7 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar de bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat dat gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan.
2: Dat betekent een verbod op financiële prikkels om mensen eigenlijk extra behandelingen voor hun huisdieren aan te raden. Het tweede wat we gaan doen is meer transparantie bieden op prijzen, zodat je ook kan gaan vergelijken als huisdiereigenaar waar je de beste zorg op meer betaalbare wijze kan vinden voor je huisdier.
1: De Tweede Kamer had eerder gevraagd om maximumtarieven voor behandelingen, maar die komen er voorlopig niet. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. Dat heeft minister Jesselgus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. En de andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Het openbaar vervoerbedrijf in Milaan heeft een aantal mannelijke trambestuurders geschorst. Zij zouden beelden van vrouwelijke trampassagiers in een groepsapp hebben gedeeld. De beelden zoomden in op de borsten, dijen, benen en gezichten van vrouwen. En ook werden er in de groepsapp veelvuldig seksistische reacties geplaatst. Zeker één trambestuurder zou beelden illegaal van beveiligingscamera's in de tram hebben gedeeld. De zaak kwam aan het licht toen een vrouw in de tram in Milaan zag dat een trammedewerker de beelden zat te bekijken. Het weer. Vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is er plaatselijk onweer mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
3: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Amsterdamse politie denkt inderdaad dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de zware explosie in een sportschool van eind vorige week. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast in deze zaak. Volgens buurtbewoners is er al vaker melding gemaakt van criminele activiteiten, maar gebeurde daar te weinig mee.
1: Het had voorkomen kunnen worden. Zeker. 100%.
2: En heeft u zelf 112 gebeld of een melding gedaan?
1: Ik wist helemaal van niks. Ik wist echt van niks. Had ik het geweten, dan had ik ook lopen klagen.
0: Op dit moment is er in de buurt een informatieavond. En ook burgemeester Halsema is daarbij aanwezig. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar de bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket aan Oekraïne. Dat heeft minister Jessilkus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Een man die tientallen bankrekeningen opende op naam van anderen is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Een half jaar daarvan is voorwaardelijk. De man van 34 opende vorig jaar 47 rekeningen bij ABN AMRO. Hij deed dat door de foto op identiteitsbewijzen te vervangen door foto's van zichzelf. Hij gebruikte de rekeningen daarna om mensen via phishing over te halen om daar geld naartoe over te maken. De man moet naast de celstraf ook een schadevergoeding van bijna 13.000 euro aan ABN AMRO betalen. Het weer vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
3: Go, gemeente Oldambt.
4: U gaat nu luisteren naar herhaling van Focus.
5: Focus. Twee microfoons en alle ruimte voor een goed gesprek. Een schat aan boeiende verhalen. Met vandaag de focus op
6: Arthur van den Kamp, beste luisteraars. Arthur kwam een aantal jaren geleden naar Nieuw-Beerta. Hij maakte daar kennis met de open vlakte, de kou en de kraanrepubliek. Samen met zijn partner gaf hij vorm aan de kleine hortus. Een tuin geënt op de principes van de middeleeuwen. Zwerf je rond in de kleine hortus en je leest de verhalen, dan raak je als vanzelf onder de indruk. Je verstilt en laat alles op je inwerken. Een ware belevenis. Bent u er nog nooit geweest, dan is dit echt een aanrader. En vandaag praten we met Arthur over de achtergrond van zijn eigen tuin, over het tuinpad op en in nachtbarskarten. En Arthur is ook de voorzitter van deze organisatie. Arthur, van harte welkom hier in onze studio. En de focus is vandaag op jou gericht.
7: Ja. Nou, dankjewel. Dank ook voor de uitnodiging. Ik ga mijn best doen.
6: Ja, het is helemaal
7: ik vind
6: goed.
7: Het leuk om erover te spreken. Zeker ook over het tuinpad op in Nachtbarskarten. Het is toch wel een bijzondere stichting. Dus,
6: ja. Ja. Ja, we zijn heel benieuwd hoe het allemaal gaat in die club. Want het is al best een club die er al lang bestaat.
7: Ja.
6: Maar ja, ik heb er ook nog niet zo lang geleden voor de eerste keer van gehoord. Dus,
7: ja.
6: En zo zullen er meer mensen zijn en luisteraars zijn, schat ik zo in.
7: Ja.
6: Maar Arthur, wij vragen onze gasten altijd om een voorwerp mee te brengen. En dat heb jij ook gedaan.
7: Ja, Wat heb je bij je gedaan? Ik heb de tuinengids meegenomen van het tuinpad op. Want het is toch wel een belangrijke ontwikkeling voor mij dat ik nu onderdeel ben van het tuinpad op. Onze eigen tuin, de Kleine Hortus, is er al een paar jaar lid van. En het tuinpad op in Nachtbarskarten geeft elke twee jaar een gids uit. En daar staan 130 tuinen inmiddels in. En die zijn gevestigd in Groningen, Drenthe en houd maar even op Oost-Friesland. Noordwesten, Neder-Saxe is het. En het is een groot gebied. Dat is bijzonder ook. En wat ook bijzonder is, is dat het grensoverschrijdend is. Dus ons bestuur is half Duits, half Nederlands, even afgerond gezegd. En ja, dus we zijn ook tweetalig. De gids is ook tweetalig. En dat grensoverschrijdende geeft ook wel een mooie samenwerking, als het ware. Zowel in het bestuur als tussen Duitse tuineigenaren en Nederlandse tuineigenaren.
6: En laten we eens even zien, want hoe ziet hij er eigenlijk uit? Beschrijf het eens voor onze luisteraars.
7: Het tuinpad op in Lachbas Garten staat daar mooi bovenaan. Daaronder zit een mooie papaver met een insect erop. En daar staat er onder 130 open tuinen. En 130 offene garten. En het logo van ons zie je ook, dat ronde schijfje. Dat is hetzelfde logo die de tuineigenaren ook op een bordje krijgen als ze lid worden van onze stichting. En het staat vol met van allerlei tuinen, van groot tot klein.
6: Kijk.
7: En ik begin dan met bijvoorbeeld de Ennemaborg, de Menkemaborg en de Vrijemaborg. Maar ook gewoon kleinere tuinen. En dat is weer de andere uiterste. Als jouw verhaal mooi is, als jij een mooie tuin hebt, ja, meld je aan bij het tuinpad op. Want het hoeft niet alleen maar groots te zijn. We hebben van alles wat. We hebben boerderijtuinen, we hebben landgoederen, we hebben gewoon bloementuinen, we hebben arboretums, ecologische tuinen en kruiden en groentetuinen, van alles.
6: Oké, dat klinkt wel interessant.
7: Als het een verhaal heeft, kom maar op.
6: Ja,
7: welkom.
6: Dus ook iemand met gewoon een simpele groentetuin kan zich aanmelden.
7: Ja, als hij een mooi verhaal te vertellen heeft van hoe hij ermee bezig is. En zeker ook gewoon een kleine stadstuin kan ook prachtig zijn.
6: Ja.
7: Maar wat ik al zei, het moet wel een verhaal in zich dragen.
6: Ja, dat is ook eigenlijk een beetje logisch natuurlijk.
7: Ja, dat is,
6: nou, dat is al een heel verhaal, hè, over de gids, of nee, het boekje. Ik moet zeggen, want het is echt heus wel een boekwerk. Het is niet zomaar een gidsje.
7: Nou, het is inderdaad een heel boekwerk inmiddels. Ja, 130 tuinen moeten beschreven worden. En er staan mooie foto's in. En ook een kaart natuurlijk van waar die tuinen te vinden zijn. En het leuke vind ik zelf van deze tuinengids, je kunt het ook in de hand houden. En tegenwoordig is alles via internet. We hebben een prachtige website overigens, een tuinpad op. In Lachbas Garten. We hebben een Nederlandse website en een Duitse website. En dat is persoonlijk, hè, dat je nog iets in de hand hebt en dat je papier voelt. Dat slijt langzaam weg, moet ik eerlijk zeggen. Hè. Dus de nieuwere generaties gaan steeds meer naar websites toe. Dat snap ik ook wel, maar mijn ervaring met dit is dat je alles in één bij je hebt. Je kunt
6: precies
7: er makkelijker doorheen lopen.
6: Ja.
7: En dat, ik ga niet zeggen, snappen de nieuwe generaties niet, maar dat missen ze, laat ik het zo zeggen. Ja.
6: Het is anders.
7: Ja, het is anders.
6: Ja, ja. En zo heeft iedere generatie zijn eigen ding.
7: Zo is het, is het. Als we maar vooruit gaan, hè?
6: Ja, precies. De kroontjespen is ook ooit geweest, hè?
7: Ja, zo is het. Ja.
6: Ben je nog van de kroontjespen of heb je die niet meer meegemaakt?
7: Ja, ik heb wel met een vulpen geschreven, maar dat was een bewuste keuze. Maar dan had je al een rolpen, hè, met zo'n
6: balpen.
7: Ja, gewoon balpen, precies. En, maar ik heb er wel eens mee geschreven ook. Niet altijd even makkelijk, hoor. Dus die rolpen was al, of een balpen was al een hele verbetering. En nu doen we het meeste typend, hè?
6: Ja, dus precies. Ben je rechts of links?
7: Ik ben allebei eigenlijk.
6: Oké, en schrijven?
7: Schrijven doe ik rechts.
6: Oké.
7: Ja.
6: Want dat is met een vulpen, als je dan links schreef. Dan
7: ja, nee, dat was vlekken.
6: Was een ramp, hè?
7: Ja, dan kreeg je een heleboel vlekken.
6: Ja, precies.
7: Ja. Ja, het is fijn dat ik nu voorzitter kan zijn van het tuinpad op. Want,
6: gaan we zo meteen over verder vertellen, Arthur. Arthur, jij mag jouw eerste muzieknummer aankondigen.
7: Ja, dat is While Summer Last. Mirror It Is, While Summer Last. Dat is een Engels lied uit, ik meen, 1400. Maar hou me niet helemaal vast aan een bepaald jaartal. En het verhaal gaat, ja, we zitten natuurlijk in de zomer. En tuinen in de zomer, mooiste periode om te bezoeken. En ze zingen al iets melancholisch. Omdat, ja, die zomer is toch zo kort. En dan komt de winter er weer aan. En zeker in de middeleeuwen, ja, was het een belangrijke tijd, hè, de goede tijd. Want er moest ook de oogst binnenkomen voor de voorraden. Dus het was een andere beleving. En ja, daar zingen ze over. Dus vond ik een mooi lied om mee te beginnen.
6: Nou, dan gaan we nu naar luisteren.
7: Nou, heel mooi.

0: Ja, wat een mooi ingetogen nummer.
1: Ja, dat is het ook. Er zit een ingehouden stemming in. Hè? Ja. Van ook geniet van de zomer, maar de winter die staat toch dadelijk toch gelijk wel weer voor de deur.
0: Ja, ja.
1: Dat was anders in die tijd.
0: Nou, heb jij iets met middeleeuwen, Arthur? Is de muziek van de middeleeuwen altijd zo meer zo ingetogen of zo?
1: Nee, zoals nu ook zoveel stromingen zijn en verschillende soorten muziek, dat was toen ook.
0: Ja.
1: Je had straatmuziek, je had opzwepende muziek en ingetogen muziek. Je had muziek voor de dans en geestelijke muziek. Ja, er was van alles.
0: Ja. En als ik erover nadenk, hè, van we hebben nou alles op schrift wat muziek betreft en zo. Was dat toen ook al, dat jij weet?
1: Ja, er werd natuurlijk veel overgeleverd van persoon op persoon. Hè. Maar in de vroege middeleeuwen ontstond al het eerste neumenschrift. Dat is een heel eenvoudig

0: nog wat wijzigingen, want het is altijd wel verder gaan evolueren. Maar de basis, die was gelegd.
1: Oké. Okay. Ja. Hoe komt het dat jij zoveel van de middeleeuwen afweet, Arthur? Heeft dat een bepaalde reden?
0: Ja, ik ben me gaan verdiepen daarin. Ik heb een carrièreverandering meegemaakt. Daar heb ik zelf voor gekozen. En dat is alweer 20 jaar geleden, 15, 20 jaar. En toen ben ik gaan bedenken, wat wil ik nou zelf? Wat vind ik zelf heel leuk? En toen ben ik geschiedenis gaan studeren aan de Volksuniversiteit in Rotterdam. Want daar kom ik vandaan. En toen heb ik daar allerlei cursussen gedaan. Ja, in de middeleeuwen die staken er met kop en schouders bovenuit. En daar ben ik me in gaan verdiepen. En dat is, ja, een eigen leven gaan leiden bijna, durf ik te zeggen. Het is ik heb een heel ander leven gekregen.
1: Ja, hè? Ja. Ja. Ja. Mooi is dat.
0: Ja, dat vind ik ook. Ja. Ja.
1: Dus je bent een Rotterdammer?
0: Ik ben echt een Rotterdammer, ja. Ik ben er ook geboren. En het is erg grappig dat in de theetuin van de Kleine Hortus, dan praat ik gewoon met mensen en dan sommigen zeggen van, volgens mij kom jij niet uit Groningen. Ik zeg van, nee, daar kom ik niet vandaan. Volgens mij is het Rotterdam. En er schijnt toch iets in de klank te zitten wat mensen herkennen. Ik zelf weet dat niet, maar schijnbaar wel.
1: Oké, okay, ja. Oké, okay, ja. Jij bent voorheen altijd, heb je altijd in Rotterdam gewoond? Of,
0: ja.
1: Of heb je over de wereld gezworven?
0: Nee, altijd in Rotterdam gewoond. Ik ben daar geboren dus, altijd gewoond. En ook gestudeerd en daar ook gaan werken. En uiteindelijk na die carrièreverandering naar de middeleeuwen toegegroeid. Ja. En in 2016 de grote stap gedaan naar Groningen.
1: Oké, okay. En wat voor werk deed je voorheen?
0: Ik was jurist arbeidsrecht.
1: Dat is iets heel anders.
0: Ja, heel anders. Ja, ja. En ik snap ook wel hoe ik daartoe ben gekomen. Want ik zat ook op het VWO, de voorbereid wetenschappelijk onderwijs. En de richting Atheneum. En dat is toch een bepaalde denkwijze. En dan word je mogelijkheden aangeboden met oriëntatie. En toen heb ik gekozen voor rechten. Ben ik rechten gaan studeren aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En ben ik stage gaan lopen en toen kon ik daar gelijk blijven werken. En ook op het gebied van arbeidsrecht. En ja, en zo is het ontstaan.
1: Ja, ja. En je hebt ook speciaal voor arbeidsrecht gekozen in jouw studie?
0: Ja, want eigenlijk lag daar de basis al van mijn latere keuze om arbeidsrecht daarmee wat te doen in het arbeidszame leven. Want ik had me gespecialiseerd in arbeidsrecht en sociaal verzekeringsrecht.
1: Oh ja, ja, ja, ja.
0: Dat sprak me aan.
1: Ja, en heeft ook een bepaalde reden dat specifiek jou aansprak?
0: Ik denk dat daar toch een sociale component in zat. De arbeidsrelatie, dat zegt het al. En ook sociaal verzekeringsrecht, het ging echt om mensen. En bijvoorbeeld met familierecht, dan is het toch ook wel voor mij in mijn beleving iets abstracter. Want een arbeidsrelatie is dagelijks. Hè? En familieproblemen of hè, erfrecht of wat dan ook, dat heeft toch een hele andere connotatie. Een hele andere uitwerking tussen mensen. Dat is mijn idee.
1: Ja, vooral erfrecht gebeurt niet zo vaak.
0: Nee,
1: hè, dat je
0: nee,
1: ermee
0: daarom,
1: te maken krijgt.
0: Ja, ja,
1: ja. Ja, ja, dat is toch wel een hele grote stap geweest. Dus je was echt van dat recht, dat rechtssysteem ja. En zo. Dat had je zo'n beetje gehad.
0: Ja. Ja, ik kan niet zeggen, ik zat er helemaal doorheen. Maar ik had het wel gehad.
1: Ja.
0: Want je was altijd wel met een ander bezig. Hè? En uiteindelijk komt er dan een fase van, hé, maar hoe sta ik erin? Waar ben ik eigenlijk? En dat heeft wel, dat is zijn eigen leven gaan leiden in een goede richting. Ik ben ook blij achteraf dat het zo is ontstaan en gaan ontwikkelen. Maar ik liep daar tegenaan in mijn werk.
1: En toen jij weer ging studeren op de Open Universiteit, deed je dat naast jouw werk? Of heb
0: nee,
1: je er
0: nee.
1: Vrij voor gebleven?
0: Nou, dat deed ik eerst naast mijn werk. En uiteindelijk heeft dat de overhand gekregen. En ben ik een goed overleg tot het einde gekomen van het dienstverband. En heb ik me helemaal anders, een andere richting ben ik opgegaan. Ja.
1: En daarnaast werkte je nog of kon je je helemaal op jouw studie richten?
0: Ik kon me

0: Helemaal richt op mijn studie.
1: Oh, dat is wel mooi. Ja. Ja, want dan kun je tenminste echt iets echt vastpakken en doorpakken. Hè?
0: Ja, precies. En dat heeft een dusdanige basis gegeven dat ik ook durfde daarmee verder te gaan. Dus ik ben lezingen gaan geven, ben boeken gaan schrijven. Ik ben ook middeleeuws gaan koken. Koken vond ik altijd al heel leuk. En ben ik ook maaltijden gaan organiseren van huis uit. Dus dat is eigenlijk toen al die richting opgegaan.
1: Oké, ja. Een heel verhaal wat je zo in de korte tijd van enkele minuten vertelt, ja, Arthur.
0: Ik weet het.
1: Ja. Ja, we gaan weer luisteren naar muziek.
0: Ja.
1: Wat wordt jouw volgende nummer?
0: Dat is Grüne Lunden van Omnia Poetre. En het gaat over de natuur, de groene linden. En ik vond het passend. Ik vind het een mooi lied. En het heeft met natuur te maken.
1: Een hele duidelijke verklaring.

0: muziek is dit.
1: Ja, dat vind ik ook.
0: Ja.
1: Het maakt je rustig.
0: Ja, je wordt helemaal echt inderdaad rustig van.
1: Ja.
0: Ja. Beste luisteraars, we praten vandaag met Arthur van den Kamp. Hij heeft een speciale tuin, de Kleine Hortus, samen met zijn partner. En die is in Nieuw-Beerta. En hij gaat nou verder vertellen over hoe kwam het? Hoe kwam je er toe om hier naartoe te komen, Arthur? Hoe kwam je ertoe om die middeleeuwse tuin daar aan te leggen? En hoe loopt het? Vertel.
1: Ja, nou, ik wil er graag over vertellen. Het begon met een hele grote stap natuurlijk. Vanuit de Randstad helemaal naar het hoge noorden. Maar er zat wel een korte fase, ging daaraan vooraf. Ik was natuurlijk al bezig met de middeleeuwen. En mijn partner en ik zeiden tegen elkaar, nou, op termijn willen we graag naar het groen, naar het platteland. Maar het was niet de bedoeling om dat op korte termijn al te gaan doen. Nou, ik kan iedereen zeggen dat als je eenmaal daaraan begint, dat de kans groot is dat een verhuizing dan toch wel heel snel voor de deur staat. Want we gingen zo naar regio's in Nederland. Even kijken van, nou, hoe is het? Hoe voelt dat hier? En wat doet de huizenmarkt? Dit en dat. En, zo kwamen Verlievelee steeds hoger. En uiteindelijk kwamen we dus in Nieuw-Beerta terecht. En op het adres waar wij nu zitten. En nou, het was midden in de winter, het was februari, het regende. De akkers waren nog donker. Hè. Tegenwoordig hebben ze groenbemesting, meer in de winter ook. Dus het was sombertjes, zo kun je het zien. Maar we waren daar zo en we zeiden van, nou, dit is het. We waren er heel snel over uit. En nog niet eens meer tegen elkaar gezegd, we zouden toch daarmee wachten, want we lossen het wel op. We gaan wel pendelen. Hè. Dat was dan de beginfase.
0: Pendelen van Nieuw-Beerta naar Rotterdam?
1: Ja, precies. We hadden week op, week af. Dus ik ga niet helemaal het schema uitleggen, maar houd op week op, week af. En ik zat dan hier zo. Ik ging echt verhuizen. Maar ging ook dus een week terug naar de Randstad. En andersom. Mijn partner kwam dan ook weer naar ons toe, naar mij toe. En 2016 was dat we die stap zetten. En het plan voor de Kleine Hortus, de middeleeuwse tuinen, dat lag al klaar.
0: Lag al klaar?
1: Ja. We hadden al een idee van, nou, als we grond hebben, ooit, dan zouden we dat toch wel willen uitvoeren. En die grond lag erbij, of ligt daarbij. Dus het was echt een afgerond geheel voor ons. En die plattegrond van een klooster. Denk aan het klooster in Ter Apel. Met een kruisgang eromheen, zo'n atrium of binnenplein. En dan al die ruimtes, de mensa, de bibliotheek, het gebedshuis, de kapittelzaal. Dat zijn bij ons tuinkamers geworden.
0: Dus jullie hebben jullie tuin al ontworpen, als het ware, voordat jullie nog maar dachten hem ooit aan te kunnen leggen.
1: Ja. Ja.
0: Geënt op de plattegrond van een klooster, als ik het goed begrijp.
1: Ja. Ja.
0: En jullie hebben dus de ruimtes die in een klooster zitten, met die binnentuin erin, of die binnenruimte erin, hebben jullie gebruikt als ontwerp voor jullie tuin.
1: Ja, precies.
0: Zo. Dat is wel doordacht.
1: Ja. Dus het heeft ook ons wel geholpen, hoor, met de aanleg van de tuinen. Want elke tuinkamer heeft een eigen verhaal. Dus dat was ook, het beperkte ook wel weer wat je daarmee ging doen. Dus dat heeft ons wel structuur gegeven met de aanleg. Maar natuurlijk is er ook een kruidentuin, medicinale kruidentuin. Er is een moeshof, een besloten tuin. We hebben een druiventuin. Een kleine boomgaard, een Arabische tuin en het binnenplein met daaromheen een groene kruisgang. Ja.
0: En die kruisgang die gaat om dat binnenplein heen en dan kom je in al die tuinen?
1: Ja, via de kruisgang. Het binnenplein is natuurlijk makkelijk te bereiken via de kruisgang, maar andersom ook. En aan diezelfde kruisgang kun je ook naar alle tuinkamers toe.
0: Aha, ja, precies.
1: Dat is allemaal, dat is een open verbinding. En mensen moeten er wel even aan wennen. Want in een tuin verwacht je altijd door te kunnen lopen, als het ware. Maar ze komen binnen in de kruisgang. Rudolf bijvoorbeeld. Maar ze moeten er ook weer eerst uit naar de kruisgang en dan naar een andere tuin.
0: Ah, ja.
1: Dus als
0: ja.
1: je het niet kent, dan verdwalen is een te groot woord. Maar vanmiddag hadden we nog een rondleiding en dan zeiden mensen, nou, je moet het wel weten.
0: Ja.
1: Anders loop je zo naar een andere tuinkamer.
0: Mm-hmm. Ja. Nou heb je dus allemaal verschillende tuinen, maar daar moet je natuurlijk ook wel heel veel van planten en zo afweten om het allemaal goed te kunnen. Dat het goed accordeert met elkaar en dat ook op elkaar aansluit. Ja. En hoe hebben jullie die kennis opgedaan?
1: We hebben oude middeleeuwse herbarijzen erop nageslagen. En op basis daarvan dus de medicinale planten en de eetbare planten uitgekozen. Want we hebben daarvoor aparte bakken gemaakt. Met wilgetenen gevlochten. En de kennis van planten in het algemeen. Want er staat natuurlijk meer planten als alleen maar uit die herbarijzen. Dat hebben we in de loop van de tijd ons eigen gemaakt.
0: Ja,
1: door de praktijk.
0: Ja.
1: En je neus stoten. Met fouten maken ook.
0: Ja.
1: Want niet alles lukt in ene. Ja. En daar leer je van.
0: Ja. Hoe lang hebben jullie aan die tuin gebouwd?
1: In 2016 daar komen wonen. 2017 echt begonnen. En in 2023 was die klaar. Waren de tuinen klaar. Dus helemaal van een leeg weiland naar wat het nu is geworden. De kleine
0: het is
1: hortus.
0: Prachtig. Ja, ik ben er een keertje geweest. Ja. Prachtig, met prachtige rozen.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja. Ja. En die staan nu natuurlijk weer helemaal in bloei.
1: Ja, nu is het moment. Hè, als je echt van voor de rozen komt, dan is de periode juni. En dan de eerste week juli, tweede kan ook nog. Maar dan loopt het een beetje af. Hè? En dan komt er wel een tweede bloei natuurlijk. Maar juni, dat was in de middeleeuwen ook de belangrijkste maand. Hè? Het heette niet voor niks de muziekmaand. Want iedereen ging naar buiten, ging muziek maken. Omdat de goede tijd kwam er weer aan. Net zoals dat melancholische lied, ingetogen lied van over de zomer.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat het een korte periode is in die beleving van de middeleeuwen. Want men moest ook gaan oogsten, de voorraden gaan maken. Dat was een hele andere tijd.
0: Ja.
1: Dus,
0: Nou hebben jullie verschillende planten in de tuin. Hè? Je noemt de medicinale tuin en zo. Gebruiken jullie die ook? Maak je er ook iets van? Of?
1: Nee, dat doen we niet. Want die bakken die hebben ook een beperking in zich. Het zijn geen hele grote velden die wij met planten telen. Maar van één plant staat in een bak met een bepaalde functie. Medicinaal dan. En als je die gaat gebruiken, dan is je educatie ook weg, hè, op enig moment. Snap wat ik bedoel? Dat geldt ook voor onze moeshof. Daar hebben we 40 tot 50... vergeten groenten uit veld en beemt. En dat kunnen we in gerechten gebruiken, maar dan is de plant ook weg.
0: Ja, precies. Ja. Je moet ook inderdaad de basis behouden.
1: Ja, precies. Ja. Dat staat er wel een bordje met uitleg, zowel het Nederlands als Duits, maar er staat er niets.
0: Ja. Maar als ik zo reken van 2017, zei je, tot 2023. Dat is toch een hele poos, hè? En toen had je dus echt een volwassen tuin.
1: Ja, toen was het helemaal volgroeid.
0: Ja. En ben je toen ook de tuin open gaan stellen of was dat al eerder?
1: Nee, 2023 zijn we echt officieel ook open gegaan. We hebben openingsfeest gehad. Maar die 6 jaar die waren ook wel nodig. En ja, er zijn ook mensen die zeggen van, als ze alles zien bij ons, het is zo volgroeid. Dat ze zeggen van, ja, maar dit is toch een hele oude tuin. Ik zeg van, nee, zo oud is die niet.
0: Hij komt niet uit de middeleeuwen.
1: Nee, dat sowieso niet, maar grappig. Maar ja, nee, dat is een volwassen tuin is het. Maar moeder natuur heeft daar wel bij geholpen natuurlijk. En de kleigrond.
0: Nou, interessant.
1: Ja.
0: Om dit allemaal te horen, Arthur. Jouw volgende muzieknummer.
1: Ja, dat is van Clo Kervase. Dat is aan het eind van de middeleeuwen. Ik dacht 1500, 1550. Dat is dan de middeleeuwen zoals we in Noordwest-Europa die periode aanhouden. Danserie à quatre parties. En de Allemagne nummer 4. Nou, heel mondvol. Ik vind het prachtige muziek. Het is dansmuziek. En Er zit iets heel opbouwends en positiefs in. En het is typisch voor die periode, dat soort muziek.
0: Jij houdt van dansen?
1: Ja, ik heb ook wel middeleeuwse dansen, wat workshops gedaan. En ik vind dat leuk. Maar Mooi. Sowieso ook los dansen vind ik ook leuk, ja. Hoor.
0: Oké. Okay.

0: Ja, Arthur, we hebben het gehad over jullie tuin, de middeleeuwse tuin. Dat is een van de tuinen, want ja, er zijn natuurlijk zoveel tuinen. Bijna net zoveel als mensen, zou je bijna zeggen.
1: Ja, ja. Elke tuin heeft wel zijn eigen verhaal te vertellen. Ja. Elk mens heeft ook zijn eigen verhaal te vertellen.
0: Ja, ja, ja, ja. En dan komen we toch weer terug bij het tuinpad op.
1: Ja, tuinpad op.
0: Ja, jij bent daar voorzitter. Hoe ben jij voorzitter geworden bij het tuinpad op?
1: Onze tuin is bezocht door de tuinencommissie op ons verzoek, want we wilden daar lid van worden. En dat is nu 3 jaar geleden, in 2023. En nou, toen zijn we ook toegelaten tot de stichting. En we hebben ook zo'n tegeltje gekregen dat mensen weten van, we zijn lid van het tuinpad op. En toen dacht ik van ja, ik wil daar iets meer mee doen. Het waren ook prettige mensen die daar langskwamen van die commissie. En ik dacht van, ik ga gewoon bellen. Ik ga gewoon vragen wat de mogelijkheden zijn. En nou, toen heb ik met iemand gesproken van het bestuur. Die is bij mij thuis geweest. Nou, en van het een kwam het ander. En ik ben niet begonnen als voorzitter. Ik heb toen gezegd van, ik wil graag als algemeen bestuurslid zitting nemen in het bestuur. Want dan wil ik eens kijken wat ik kan betekenen. Voor het bestuur, voor de stichting. En toen ben ik eerst ruim een jaar algemeen lid geweest. Algemeen bestuurslid. En ja, toen ja, eigenlijk een beetje, als ik het zo mag zeggen, organisch, vanzelf, ja. Ja. Ben ik voorzitter geworden.
0: Van het een kwam het
1: ander. Ja, van het een kwam het ander. Ja. En ik groeide daar gewoon in. En nou, ik ben erg blij met de keuze die ik gemaakt heb.
0: Ja, en je hebt in het begin al verteld van, het is een stichting, ja, heb ik begrepen.
1: Ja.
0: Met ondertussen 130 tuinen in hun ledenbestand.
1: Ja, klopt.
0: En die tuinen, die kunnen allemaal bezocht worden. Of hoe werkt dat?
1: Ja, die tuinen kunnen allemaal bezocht worden. In die tuinengids waar we het zo net over hadden. En ook op de website staan alle tuinen. En ook alle informatie van die tuinen. Van hoe je die tuin zou kunnen bezoeken. Sommige tuinen moet je entree betalen. Maar de meeste tuinen zijn gewoon gratis. En bijvoorbeeld de kleine hortus van ons, van mij, die is ook gratis toegankelijk. En die gegevens, wat ik al zei, staan op de website bijvoorbeeld, of dat boekje. En dan kun je gewoon de tuineigenaar bellen en vragen of je langs kunt komen om die tuin te bezoeken. Nou, daar wordt ook gebruik van gemaakt.
0: Ja. En kan dat individueel of gaat dat met groepen?
1: Nee, dan kun je individueel kun je daar langs. Ja, dat is geen probleem. Maar ook met groepen natuurlijk, hè, dat gebeurt ook. Dan tuinverenigingen komen bij ons ook vaak op bezoek. En, maar daarnaast hebben we ook open tuindagen. Wij noemen dat de tuinenmarathons. En we hebben in het voorjaar een marathon. We hebben ook in de zomer een marathon. Die komt eraan aanstonds. Dat is 20 en 21 juni. En dan hebben we ook nog een herfstmarathon. Dus op onze website staat ook alle gegevens van alle tuinen die meedoen met die open tuindagen. Ook het aankomen van 20 en 21 juni. De Kleine Hortus doet ook mee. En nou, er doen al aardig wat tuinen mee inmiddels. En dan kunnen de mensen zonder voorafgaand contact op te nemen met de tuineigenaar zo langskomen en de tuin bezoeken.
0: En dat is dan 20 en 21 juli?
1: Ja, dat is de zomertuinmarathon, ja, ja. Open tuinenweekend.
0: En dat is dan van dit gebied, specifiek van dit gebied?
1: Ja, dat is het gebied van Drenthe en Groningen.
0: Oh ja, ja, ja. En dan deel Duitsland? Of is dat een andere keer?
1: Ja, ik moet even, hou me te goede. Of het loopt samen, maar het loopt niet altijd synchroon.
0: Oh, ja.
1: Dus het kan zijn, dan moeten ze maar de mensen even kijken op de website.
0: Ja.
1: En of dat ze als het boekje hebben.
0: Dan maar, komt er vanzelf een
1: ja, precies,
0: een
1: dan komt vanzelf die informatie is daar te vinden.
0: Het volgende nummer, Arthur, dat gaat worden.
1: Het volgende nummer, dat is een, even kijken, ja, dat is ook een middeleeuws nummer. Van Oswald von Wolkenstein. Ik ben dol op Duitse troubadourmuziek en Duitse muziek in het algemeen uit de middeleeuwen. En ja, dit wordt gezongen door Scholl. en een zangeres daarbij die ondersteunt. Maar Sjol is een countertenor en die is toch wel erg goed. Dat vind ik een hele goede zanger. En ja, dit nummer, ja, daar word je ook heel rustig van. Stop met zorgen maken en heb vertrouwen. Daar komt de tekst op neer. En dat wil ik graag delen.
0: Nou, we gaan naar luisteren.
1: Ja.

0: Ja, wat mooie klanken.
1: Ja, dat is echt mooi. Daar word je ook stil van. Mm-hmm. Ik heb het live gehoord. En dat ben ik nooit meer vergeten. Ja, ja.
0: Nooit spijt van gehad om daar naartoe te gaan?
1: Nee. Ja. Geen spijt van gehad, maar ook geen spijt van gehad om naar Groningen te komen.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Arthur, we gaan verder over het tuinpad op.
1: Ja.
0: Is het nou al een oude vereniging of is het nou een jonge vereniging?
1: Een stichting is het.
0: Stichting, sorry.
1: Ja. En we gaan richting de 40 jaar. Dus we zijn geen jonkie meer.
0: Nou, dan doe je er toe, toch? Als je
1: ja,
0: al
1: zo is het.
0: Hebt.
1: Ja, ja. We zijn wel in staat ons te handhaven. Ja.
0: En dat is natuurlijk klein begonnen, steeds verder uitgegroeid.
1: Ja, ja, we zijn begonnen met Groningen. En daar is later Duitsland en Drenthe bijgekomen. En ik vind persoonlijk het een hele mooie ontwikkeling dat op enig moment ook met name, natuurlijk Drenthe ook belangrijk, maar dat Duitsland erbij is gekomen. Want ja, we werken tussen twee landen, hè, een soort samenwerking is het. En dat spreekt wel tot de verbeelding.
0: Ja.
1: En het heeft ook meer te zeggen, als het ware.
0: Ja, is dat, weet jij toevallig of het ooit is ontstaan vanwege ik zal maar zeggen, de samenwerking tussen Duitsland en Nederland en de stimulans om meer samen gaan te werken? Want er zijn steeds programma's geweest ook, hè, in de grensoverschrijdend, en die zijn er nog steeds.
1: Ja.
0: Is dit misschien een van de voorbeelden die ooit op die manier is ontstaan?
1: Ja, ik weet daar eigenlijk onvoldoende van om daar een eensluidend antwoord op te geven. Ik weet wel dat er contacten waren. En eerder op het persoonlijke vlak. En dat het een bij het ander is gekomen. En dat vrucht is gaan dragen.
0: Mm-hmm.
1: Dat daar enthousiasme ontstond. En dat die samenwerking daaruit is voortgekomen. Ja,
0: ja, ja. En hoe heeft het zich ontwikkeld tot waar het nu staat?
1: Hoe heeft het zich ontwikkeld? Ja, tot 130 tuinen van allerlei pluimage. En het is zo dat de stichting loopt nu ook wel aan tegen de verandering in de maatschappij, hè? En we zijn natuurlijk ontwikkeld tot een solide stichting. Maar diezelfde stichting loopt tegen die maatschappij aan en ziet daar veranderingen. Klimatologisch en de maatschappij zelf verandert. Generaties veranderen. De nieuwe generaties hebben andere tuinbeleving. Dus dat brengt de stichting niet in zwaar weer, dat wil ik niet zeggen. Maar wel in een soort overgangsperiode, in een soort zoekperiode van welke richting gaan we uit.
0: En hebben jullie al een toekomstidee of een toekomstschets?
1: Ja, we hebben al ideeën daarover. Toch wel dichter bij de tuineigenaren en de bezoekers komen staan. We hebben inmiddels een nieuwsbrief die we uitgeven. We zijn met plannen bezig om clusterroutes te ontwikkelen. Dus naast de open tuindagen, dat mensen ook in Drenthe naar 3 of 4 tuinen kunnen gaan bezoeken in Groningen en in Duitsland, in het noorden dan, en in het zuidelijk gebied van Noordwesten, Neder-Saxen. En om het dichter bij de mens te brengen, om dat contact te verstevigen. En die clustertuinen, dan kun je bij de ene wat eten, bij de ander krijg je een lezing. En dat is toch wel een nieuwe richting die we ook opgaan.
0: En dan is de bedoeling om dat op één dag te organiseren. Dat mensen van de een naar de ander kunnen.
1: Ja.
0: Op die manier. Ja.
1: En dan opeenvolgend. Dus bijvoorbeeld, we beginnen met Drenthe. Dan zuiden van het Duitse gebied. Snap. En het noorden en Groningen.
0: Ja.
1: En dat zijn toch 4 dagen dat de mensen daar intensief een mooie dag kunnen hebben.
0: Ja, oké, nou. Interessant. Dus luisteraars, knoop het in je oren als je van tuinen houdt. Want er gaat van alles gebeuren, hoor ik wel. Wat was jouw volgende muzieknummer?
1: Volgende muzieknummer is van Emily Poulin. Dat is Emily à Paris. En het nummer heet L'après-midi. Ik heb die film gezien. Het is een erg mooie film. En die muziek die blijft mooi. En ik kwam er weer tegen. En toen dacht ik, ja, die wil ik ook delen. Dus vandaar.

0: Ja, Arthur, we gaan al naar het einde van deze uitzending. Ja. Zo snel gaat het dan. Een uur lijkt altijd veel, maar in wezen is het maar heel weinig.
1: Nee, dat klopt, hè. Dat klopt. Ja.
0: De laatste vraag die ik jou stel. Wat wil jij de luisteraars meegeven?
1: Allereerst, durf stappen te zetten in het leven. Dat is wel makkelijk gezegd natuurlijk. Maar soms denk je, het kan niet. En als je dan toch doet, kan het iets heel moois ontvouwen. Dat wil ik meegeven. En natuurlijk een oproep aan de luisteraars om een van de tuinen of meerdere tuinen te komen bezoeken tijdens de zomermarathon van het Tuinpad Op. Bezoek even onze website. Misschien heeft u het boekje al. En in ieder geval op de website staat een mooie lijst van al de tuinen die meedoen. En de meeste zijn gratis toegankelijk. Een enkele, daar moet je toegang betalen. Maar het zijn kleine bedragen. Ja. Dat is wel te overzien.
0: Wanneer is de tuinenmarathon? Nog even de datums.
1: Ja, die tuinenmarathon is zaterdag 20 en zondag 21 juni aanstaande.
0: Oké. Okay. En hoe vroeg begint dat 's morgens?
1: Volgens mij was dat vanaf 11 uur. Van 11 tot 5, dacht ik. Ja. Ja.
0: En kun je ook koffie en zo bekomen bij de tuinen?
1: Ja, bij sommigen wel. En bij sommigen ook niet. Ja, natuurlijk, er zal altijd wel wat. Maar daar heb ik geen zicht op.
0: Ja, precies.
1: Maar gastvrije tuineigenaren weten wat ze moeten doen. En dat is ook wel een kopje koffie schenken.
0: Ja, precies. Ja, ja, dat is ook gastheerschap.
1: Ja,
0: hè?
1: Zo is het. Ja, zo is het.
0: Ik kijk even naar Ronnie, onze technicus. Ik denk dat ik onderhand moet gaan afronden. Hij zit ja te knikken, dus ja.
1: Ja, helaas. Nog zoveel te zeggen. Ja, nou, okay. Dank je wel, hoor.
0: Ja, ik ga jou bedanken voor jouw komst hier. Dank je wel dat je er was.
1: Nou,
0: fijn
1: graag
0: dat we dit gesprek hebben kunnen hebben. En we hopen natuurlijk op schitterend weer op de open tuinendagen.
1: Het wordt beter.
0: En het wordt gelukkig beter. En dat er heel veel mensen ook naartoe komen. Want ja, de tuineigenaar ontzettend hun best om er iets moois van te maken. Ja. En wat is er dan mooier om een hele mooie tuin te bezoeken?
1: Ja, zo is het.
0: Dankjewel voor jouw komst hier. Dankjewel Ronnie voor de technische begeleiding van deze uitzending. En dankjewel luisteraars dat u weer geluisterd hebt. Volgende keer is er weer een nieuwe Focus te beluisteren op RTV Go 105.8. En met aanstaande woensdag nog een herhaling van 7 tot 8. En wordt ook uitgezonden op RTV Westerwolde aanstaande dinsdag van 6 tot 7. En dan gaan we nu naar het laatste muzieknummer van Arthur van den Kamp. En dat gaat worden, Arthur.
1: We gaan een excursie naar Venetië doen. En het heeft iets van beweging, van reizen. En het is van Rufus Wainwright. En 2 jaar geleden hoorde ik hem voor het eerst. Ik kende heel die man niet. Ik weet ook verder niet veel van hem, ook zijn andere nummers niet. Maar dit nummer ben ik nooit vergeten. En daar wilde ik heel graag mee afsluiten en ook delen.

0: van 9 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Curaçaose crimineel Shurandi Tyson Q is door Dubai uitgeleverd aan Curaçao. Volgens bronnen verblijft Tyson Q nu in de extra beveiligde inrichting in Vught. Uiteindelijk zal Q op Curaçao terecht moeten staan, zegt correspondent Dick Draaier.
2: In vergelijkbare zaken worden zulke verdachten dan vaak tijdelijk ondergebracht als ze hier zijn op een van de militaire bases van de Nederlandse Defensie op het eiland. En als ze veroordeeld worden, dan gaan ze over het algemeen ook weer terug naar Vught, omdat de gevangenen ze hier op Curaçao wat moeilijker te beveiligen zijn.
1: Justitie beschouwt Q als een van de leiders van de drugsbende No Limit Soldiers. Zijn positie wordt vergeleken met die van Ridouan Taghi in Nederland. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar die bewoner, omdat hij sinds de brand niet meer was gezien. In het onderzoek naar de explosie in een sportschool in Amsterdam vorige week gaat de politie ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest. Dat vermoeden was er kort na de explosie al, maar het OM bevestigde vandaag dat het onderzoek daarop wordt gericht. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. De Amerikaanse seriemoordenaar Rex Hoyerman is veroordeeld tot levenslang voor de zogenoemde Gilgo Beach-moorden. In 2010 vond de politie voor het eerst menselijke resten op dat strand in de buurt van New York. Na een zoekactie bleken er nog veel meer lichamen begraven te liggen. 3 jaar geleden werd Hoyerman aangehouden en in april gaf de 62-jarige man toe 8 vrouwen te hebben vermoord. De Amerikaanse rechtbank heeft meerdere keren levenslang opgelegd. Het weer, het is droog en het blijft vanavond nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, Go Non-Stop.
3: Ben jij klaar voor het tweede uur van Hi-Fi Mama? Hi-Fi Mama. Blues, rock en specials. Mama's got 'em all.
4: Oh yeah. Oh yeah.

0: klimaatnieuws van 10 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteit in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar de explosie was. Dat zei de Amsterdamse burgemeester Halsema op een bewonersbijeenkomst.
2: Wij hebben eigenlijk geen meldingen gevonden. Wat wij merken is dat buurtbewoners heel erg met elkaar bespreken. En dat is natuurlijk iets anders dan het melden bij meldmisdaad anoniem of bij de politie.
1: De politie gaat ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. De Verenigde Staten hebben de intentieverklaring tussen Iran en de VS gedeeld. De inhoud komt grotendeels overeen met de eerder gelekte stukken. De meest heikele kwesties worden vooruitgeschoven naar de onderhandelingen over een definitief akkoord, vertelt correspondent Sjoerd en Daas.
3: Als je kijkt naar die overeenkomst, dan haalt Amerika er eigenlijk niet zo heel veel uit. Van links tot rechts zijn er daarom ook zorgen. Waarvoor hebben we die oorlog nu uiteindelijk gevoerd?
1: In de intentieverklaring staat onder meer dat Iran en de VS alle militaire operaties staken en dat de blokkade van de Straat van Hormuz binnen 30 dagen zal worden opgeheven. De intentieverklaring zou vrijdag in Zwitserland ondertekend moeten worden door de twee landen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza zijn sinds de ingang van het staakt het vuren ruim 1000 Palestijnen gedood. In dezelfde periode zijn volgens het Israëlische leger 5 militairen gedood of bezweken aan hun verwondingen na gevechten met Hamas. Het bestand is officieel sinds oktober vorig jaar van kracht, maar er zijn nog dagelijks beschietingen en bombardementen in de Gazastrook. In het huis in Rijen in Noord-Brabant waar vannacht brand woedde is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het om de vermiste bewoner gaat. Omwonenden maakten zich zorgen omdat ze de bewoner van het pand niet meer hadden gezien sinds de brand. Het weer droog en het blijft vanavond nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Jazz Time met Henk Ottevanger.

Goedenavond, luisteraars. Dit is weer het programma Jazz Time voor RTV Go. Samenstelling en presentatie Henk Ottervangen. Techniek Ronnie van der Wal. 34e jaargang, aflevering 1552.

You Don't Know What Love Is draaiden we uit 1956. We hoorden Sonny Rollins tenor sax, Tommy Flanagan piano, Doc Watkins bas en Max Roach drums. Sonny Rollins was een Amerikaanse tenor saxofonist die een van de belangrijkste jazzmuzici werd genoemd over de laatste 60 jaar. Hij trad op met Thelonious Monk, John Coltrane, Miles Davis, Art Blakey en vele anderen. In 2014 stopte hij met saxofoonspelen vanwege gezondheidsproblemen. Zijn eerste plaatopnames maakte hij met Babs Gonzalez. Hij maakte in 1955 deel uit van het Clifford Brown Max Roach Quintet. Rollins stond erom bekend dat hij eenvoudige, oppervlakkige of gewone muziek gebruikte en daarop een improvisatie baseerde. Hij overleed op 25 mei jongstleden op 95-jarige leeftijd. Gary Foster was een Amerikaanse altsaxofonist, fluitist en klarinetist. Tijdens zijn studie werd hij sterk beïnvloed door Lee Konitz. Eind jaren 60 speelde hij bij Warren March en Claire Fisher. In de jaren 70 en 80 speelde hij bij Toshiko Akiyoshi, Cal Tjader, Ellen Broadbent en vele anderen. Verder trad hij op bij Lee Konitz, Bobby Shue, Mark Turner en Kylie Eastwood onder andere. Hij overleed op 24 mei jongstleden en werd 89 jaar oud. We draaien uit 1991 Alone Together. Gary Foster, tenor sax, Phil Woods, alt sax, Lee Konitz, alt sax, Jimmy Ralph, piano, John Hurt, bas en John LaBerbera, drums.

Het sextet van Gary Foster speelde Alone Together. Brentford Marsalis is een Amerikaanse saxofonist, componist en bandleider. Hij was de zoon van pianist Alice Marsalis en de broer van Jason, Winton en Delfeo Marsalis. Hij studeerde bij Elvin Batiste en aan de Berklee College of Music in Boston. Hij speelde bij Art Blakey, Lionel Hampton, Clark Terry, Herbie Hancock, Sting en vele anderen. Hij formeerde in 1994 de groep Buckshot LeFong, dus een jazzgroep die rock- en funk-elementen gebruikte. Verder treedt hij op met de Brentford Marsalis Quartet en Quintet. We vervolgen met Spiral Dance uit 2024. Brentford Marsalis, alt- en tenorsax, Joey Calderazzo, piano, Eric Reeves, bas en Justin Faulkner, drums.

ja, ik zal dus afkondigen het nummer wat naar gedraaid is. En dan de nieuwe, ja? Oké. We hoorden het Brentford Marsalis Quartet met Spiral Dance. Scott Colley is een jazz-contrabassist. Op 13-jarige leeftijd trad hij al op met Jimmy Rowles, die hem ook wegwijs maakte in de jazz. Hij studeerde bij bassist Monty Budwig. Verder kreeg hij les van Charlie Hayden en Fred Tinsley en toerde hij met Carmen McRae. Verder werkte hij met Dizzy Gillespie, Clifford Jordan, John Scofield, Joe Lovano, Andrew Hill en vele, vele andere jazzmuzici. We draaien uit 2024 Nostalgia. Edward Simon, piano, Scott Colley, bas, Brian Blade, drums en een orkest onder leiding van Richard Rouge.

We hoorden het nummer Nostalgia, gespeeld door Scott Colley en zijn kompanen. De Koekers is een all-star band opgericht door trompetist David Wise. De groep is genoemd naar Freddie Hubbard's Blue Note album uit 1965. De groep bestaat uit jazz-veteranen die geboren zijn in de jaren 1930 tot 1940. De samenstelling is meestal Billy Harper, tenor sax, Eddie Henderson, trompet, David Wise, trompet, Craig Handy, alt sax en fluit, George Cables, bas, piano, Cecil McBee, bas en Billy Hart, drums. We horen uit 2011 het nummer Lady Buck.

horen de Koekers met het nummer Ladybug. Jazzbassist Michel Benita werd geboren in Algerije. In 1980 vertrok hij naar Parijs. Daar werkte hij onder andere met Aldo Romano, Marc Ducret, Horace Palen, Martial Solal, Lee Konitz, Eric Trouva, Archie Shep en Peter Erskine. We vervolgen met nummer Louise uit 1993. Dewey Redman, tenor sax, Rita Marcotulli, piano, Michel Benita, bas en Aldo Romano, drums.

Het kwartet van Michel Benita speelde het nummer Louise. Brendan Sanders is een drummer uit Kansas City. In zijn jeugdjaren was hij een getalenteerde basketbalspeler. Hij had een masterdegree in communicatie, maar op 25-jarige leeftijd besluit hij toch om jazzdrummer te worden. Hij kreeg les onder andere van Philly Joe Jones. Hij trad op met Warren Wolf, Michael Dunn, Peter Bernstein, Joe Lovano, Jeremy Pelt, Walter Smith III, Billy Pierce en vele anderen. We horen uit 2023 SGB. Chris Lewis, sax, Warren Wolf, vibrofoon, Keith Brown, piano, Eric Wheeler, bas en Brendan Sanders, drums.

SGB werd gespeeld door de band van Brandon Sanders. Nanami Haruta speelt al vanaf haar 5e jaar trombone. Ze werd geboren in Sapporo, Japan. Ze studeerde aan de Michigan State University. Michael Dees was haar leermeester. In 2024 won ze de Carl Fontana Jazz Trombone Competition. Van haar debuutalbum The Vibe draaien we Algonquin uit 2024. Nanami Haruta trombone, Michael Dees trombone, Xavier Davis piano, Rodney Whittaker bas en Ulysses Owens Jr. drums.

hoorden het quintet van Nanami Haruta met het nummer Algonquin. Sébastien Tachier is een Franse jazzsaxofonist. Hij studeerde bij Joe Lovano, Reggie Workman en Lee Konitz onder andere. Hij speelt ook alt-sax en clarinet en bas. Hij trad op met Noi Akoche, Louis Sclavis, Aldo Romano, Henry Tachier, zijn vader, DJ Lockwoods, Paolo Frezu en René Utrecht onder andere. We horen tenslotte uit 2022 Round About Midnight. Sébastien Tachier alt-sax, Henry Tachier bas en Coaché Carigué drums. Dit was weer het programma Jazz Time voor RTV Go. Samenstelling en presentatie Henk Ottervanger. Techniek Ronnie van der Wal. Tot volgende week, zelfde tijd, zelfde golflengte.

0: nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben de intentieverklaring tussen Iran en de VS gedeeld. De inhoud komt grotendeels overeen met de eerder gelekte stukken. De meest heikele kwesties worden vooruitgeschoven naar de onderhandelingen over een definitief akkoord. In de intentieverklaring staat onder meer dat Iran en de VS alle militaire operaties staken en dat de blokkade van de Straat van Hormuz binnen 30 dagen zal worden opgeheven. Het document zou vrijdag in Zwitserland ondertekend moeten worden door de twee landen. Daarna kan er worden gepraat over een definitief akkoord. Het waterschap in Friesland maakt zich grote zorgen over de hoeveelheid PFAS in het oppervlaktewater. Uit onderzoek van het waterschap blijkt dat in alle Friese wateren een te hoge concentratie PFAS zit. De organisatie wil dat de overheid maatregelen neemt en pleit voor een totaalverbod op PFAS. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteiten in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar de explosie was. Ook bij de politie en de woningcorporatie zijn geen meldingen gevonden. Dat werd vanavond verteld op een bewonersbijeenkomst in de Schouwburg in de wijk Osdorp. De politie gaat ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. Dubai heeft een drugscrimineel uitgeleverd aan Curaçao. Het gaat om Shurendi Tyson Q. Die wordt gezien als de leider van een van de grootste drugsbendes op Curaçao. Volgens bronnen zit Q voorlopig vast in de extra beveiligde inrichting in Vught, omdat de gevangenissen op Curaçao niet goed genoeg zijn beveiligd. Het weer in het noorden bewolkt, in de rest van het land opklaringen. Vannacht koelt het af tot 14 graden. Morgen zonnig en warm met temperaturen tussen de 25 en 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, Go! Non-stop!

Venijns muziek en Floyden bas. De ome meneer Frederik, daar is met een kind. De leutje, schoonmachtige Cecilia Lind. Ze daar is met de uur ook dicht. Het is net of ze het waait.

kind, maar ik word gauw 16, zegt Cecilia Lind. De steen stijf verbleek en de meuk stijf opbreek. Hij is voor de glauw van haar lijfde bezweek.

0: 12 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de huidige energiecrisis. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het Centraal Planbureau worden zij hard geraakt door de gestegen gasprijs. Het CPB zegt dat het verduurzamen van de woningen de beste manier is om deze hoge energiekosten te verlagen voor mensen met een laag inkomen. De voorzitter van de Europese Raad heeft contact op laten nemen met het Kremlin. Volgens bronnen hoopt hij de EU zo te betrekken bij onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het is voor zover bekend de eerste keer in ruim 4 jaar tijd dat de EU contact heeft met Rusland. Sinds het begin van de oorlog zijn alle communicatielijnen verbroken, maar de EU-landen vrezen buitenspel te komen staan nu de VS een nieuwe poging wil doen om een einde aan de oorlog in Oekraïne te maken. De VS en Iran hebben ook de tekst van de intentieverklaring tussen de beide landen gepubliceerd. De inhoud komt grotendeels overeen met eerder gelekte stukken. Er staat onder meer in dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Waarschijnlijk wordt de verklaring vrijdag ondertekend. Het gebeurt in Zwitserland. En het lichaam dat werd gevonden in het uitgebrande huis in Rijen in Brabant is van de bewoner van het pand, heeft de burgemeester bevestigd. Hij schrijft dat het gaat om Kees, een inwoner die in het dorp bekend stond als een kleurrijke man. In zijn woning brak dinsdagavond een grote brand uit. De vlammen sloegen al snel uit het dak en een deel van het pand stortte in. De brandweer kon daarom niet naar binnen om te kijken of er nog iemand binnen was. Het weer: in het noorden is het bewolkt, op andere plekken helder. Het is 14 tot 17 graden vannacht. Morgen is er veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen, met 26 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go, non-stop.

0: nieuws van 1 uur.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog nu officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen verder wordt gepraat over een definitief akkoord. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar nu de VS weer wil proberen om een einde aan de oorlog te maken, vrezen de EU-landen buitenspel te komen staan bij de onderhandelingen daarover. Volgens de Duitse buitenlandminister heeft zowel Oekraïne als Rusland allebei niet de overhand in de oorlog. Mogelijk is dit daarom een punt waarop Poetin serieus onderhandelingen overweegt, zegt hij. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de energiecrisis, waarschuwt het Centraal Planbureau. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het CPB worden ze hard geraakt door de gestegen gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten. Het CPB zegt dat het verduurzamen van de woningen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. In Engeland is het WK voetbal begonnen met een overwinning op Kroatië. De twee Europese toplanden daagden elkaar flink uit en hielden lang een gelijke trend qua goals. Maar uiteindelijk ging de zege naar Engeland. Het werd 4-2. Vannacht wordt er nog 1 wedstrijd gespeeld. Oezbekistan neemt het om 4 uur vannacht op tegen Colombia. Het weer. In het noorden is het bewolkt. Op andere plekken helder, bij 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. Het wordt uiteindelijk 26 graden in het noorden tot 32 in Limburg.

0: Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go, non-stop.

0: Tot na het nieuws van 2 uur.
1: Citi Dijkers met het NOS Journaal. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar nu de VS weer wil proberen om een einde aan de oorlog te maken, vrezen de EU-landen buitenspel te komen staan bij de onderhandelingen daarover. Volgens de Duitse buitenlandminister heeft zowel Oekraïne als Rusland nu allebei niet de overhand in de oorlog. Mogelijk is dit daarom een punt waarop president Poetin serieus onderhandelingen overweegt, zegt hij. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal nu hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen weer open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen verder wordt gepraat over een definitief akkoord. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteiten in de kelderboxen onder de sportschool, bij de flat waar een grote explosie was. Ook bij de politie en de woningcorporatie zijn geen meldingen gevonden. De politie gaat er nog steeds vanuit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van die grote explosie. 2 Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten ervoor vast. De gevolgen van de hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten is voor de meeste mensen relatief klein, zegt het Centraal Planbureau. Vooral mensen met een laag inkomen die veel gas verbruiken door een slecht geïsoleerd huis worden hard geraakt. Het gaat om ongeveer 300.000 huishoudens. Volgens het CPB kunnen deze mensen het beste geholpen worden door hun huis te laten verduurzamen. Het weer in het noorden is bewolkt, op andere plekken helder, bij 14 tot 17 graden. Overdag veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. In het noorden kan het 26 graden worden, in Limburg 32. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, Go, non-stop.